0: We spelen weer Klauk.
1: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
2: Ja, waarom?
1: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
0: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minimaal rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarezen speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Ze kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De massale deelname verraste nabestaande Erik Guikema.
6: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lacht van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
5: Nou, wat is dat dan voor een raar geluidje?
7: Ja,
5: inderdaad, dat is een verkeerde geluidje. Maar het volgende nieuws. Steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldambt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de wandelvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans zegt dat verkeersregelaars er staan om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
8: En niet om verwensingen naar ons hoofd te geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
5: En Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Dat is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de regio zeer serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Meer nieuws straks om 6:30.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
2: Met Stefan Kosters.
4: Ja, goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van deze tropische dag. We beginnen in ieder geval goed met muziek van Paul McCartney.

0: Paul McCartney, hoor je op Noord om 6:06 met My Brave Face. Nogmaals een goedemorgen op deze tropische vrijdag. En goedemorgen, dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou. Dat zeg ik ook tegen mijn collega's Rob en Sergej. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: En direct ook even ingecheckt, bij de prikklok langs geweest. Ja, kunnen jullie een beetje tegen de hitte?
1: Nou, tot nu toe wel.
0: Dat valt tot nu toe ook nog wel mee.
1: Ja, ja.
0: Maar later vandaag gaat het kwik
1: stijgen. Het is al wel een beetje benauwd al, hè?
0: Ja, dat wel, ja. Dat merk je direct als je buiten bent. 30, misschien wel 33 graden. Ja. Nou, eerlijk gezegd is mij te warm.
1: Ja.
2: Maar we hebben vorig jaar een airco gekregen. Dus die zet er lekker aan.
0: Dat snap ik, ja. Dan ga je er lekker voor zitten.
1: Oh, dan kunnen we bij jou gaan zitten.
2: Ja hoor.
0: Ja, en ik zag, je hebt ook een korte broek al aan. Dus je bent goed voorbereid op de rest van de dag.
1: Dus ja, eens kijken.
0: Ja, heeft dat te maken met het nationale hitteplan?
2: Nou, onder andere. Nee, vooral gewoon met de temperatuur, ja. Met het hitteplan.
0: Ja, nou, dat is ook onderdeel natuurlijk van het hitteplan. We gaan even die WK-uitslagen bespreken. Veel wedstrijden weer afgelopen nacht en gisteravond. Tsjechië en Zuid-Afrika werden gelijkspelletje 1-1. Daarna speelde Zwitserland nog tegen Bosnië. Dat werd 4-1 in het voordeel van de Zwitsers. Ja, en afgelopen nacht een grote uitslag ook, hoor. Canada, Qatar, 6-0. Met, moet ik wel direct bij zeggen, had Canada wel het voordeel dat zij met 11 waren en Qatar met 9 spelers, want daar vielen 2 rode kaarten. En zojuist om 3:00 vannacht speelde Mexico nog tegen Zuid-Korea en dat werd een 1-0. Heb je dat allemaal goed voorspeld, Rob?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, wederom niet.
0: Dat is heel fanatiek aan de WK-pool.
2: Ja, zeker. Ja, het gaat redelijk. Ik stond in de subtop, 5e plek. Maar, en zelfs afgelopen weekend 2e. Maar ik zak een beetje naar beneden in onze RTV Noord-pool. Volgens mij sta ik nu 7e of zo.
0: Nou, doe je best. De meest voorkomende uitslag, dat heb ik even opgezocht, is 2-1.
2: Oh.
0: Bij de meeste wedstrijden op een
2: WK. Dat is handig om te weten.
0: Ja, en ik doe thuis ook mee met de familie. We hebben zo'n WK-poeltje. En ik heb overal 2-1 ingevuld. En ik sta ongeveer halverwege. Dus ja, misschien dat ik nog een beetje verder omhoog kan.
2: Oké. Okay. Ja, je moet af en toe ook eens 1-2 voorspellen misschien dan.
0: Oh, is dat het misschien? Nou, dan ga ik even snel aanpassen. Wat hebben we dan nog meer? Ik moest even zeggen, ja, ik ben even helemaal van me apropos, want ik heb heel slecht geslapen.
1: Oh, dat is niet zo leuk. Hoe kan dat?
0: En dat heeft te maken met dat ik gisteravond tot laat nog in Alkmaar was.
2: Oh.
0: Ja, dat heeft een korte introductie nodig. Want afgelopen maandag hield mijn vakantie ermee op. En toen hebben we samen met mijn vriendin een prachtige ballonvaart gemaakt.
1: Oh.
0: We gingen de lucht in Leek. En wij gingen naar beneden in Donderen. We zijn over ons huis geweest. Het was echt prachtig. Het was fantastisch.
1: Wat geweldig.
0: En iedereen die wel eens een ballonvaart heeft gemaakt, die weet, na afloop krijg je een glas champagne. En dan moet je meehelpen om die ballon weer op te vouwen.
1: Oh.
0: Nou, zo gezegd, zo gedaan. Met 12 man die ballon opvouwen. Hoop werk. Je bent er zo zeker een kwartier mee bezig. En opeens halverwege zegt mijn vriendin, ik ben mijn telefoon kwijt.
2: Oh.
0: Nou, dus iedereen daar zoeken in dat weiland waar we zijn neergestreken. Nergens te vinden. En toen zei de piloot van de ballon al, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat hij nou in de ballon zit. Dat hij mee is opgevouwen.
1: Dat
0: gebeurt vaker. We vinden vaker spullen in de ballon. Zoals zonnebrillen, maar ook telefoons. Die worden vaker gevonden.
1: En dan moest je even bellen, dan kon je het misschien horen.
0: Nou, ja, de telefoon stond op stil.
1: Oh,
0: ja, dat was een beetje een probleempje. Dus toen hebben wij de organisatie gebeld van, wanneer ga je dan weer met die ballon varen? Want dan willen wij er even bij zijn. Want als die ballon wordt uitgevouwen, misschien dat die telefoon daar dan ligt. Nou, dat was dus gisteravond het geval in Alkmaar. De hele ballon uitgevouwen. Aan de linkerkant gekeken. De ballon helemaal opzij. Met 12 man van de mensen die gisteravond zouden varen gekeken. Niks te vinden. Andere kant omslaan. Niks te vinden. Nou, toen werd er een beetje lucht in de ballon geblazen. En een heel klein meisje aan de zijkant die zei, ik heb hem!
1: Oh ja?
0: Dat was geweldig. Ja, die telefoon is weer helemaal terecht. Ja,
1: wat een vraag.
2: Bijzonder,
0: Nee, ik kan je er ook bijna niks bij voorstellen. Want zonder telefoon tegenwoordig, Dat is bijna niet te doen.
1: Maar ja, wat een rit helemaal naar Alkmaar. Voor hetzelfde geld was je onverrichte zaken teruggekeerd. En dan kwam je thuis en dan keek je op de keukentafel. Oh, ligt hij hier?
0: Ja, dat had ook gekund. Nee, we hadden hem zeker mee. Ja. Mijn vriendin ontzettend opgelucht. En ik ook. Want we kwamen net terug van vakantie. En dat betekent ook dat we vakantiefoto's hebben waar ik op sta. Ja. Dat is ook wel
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, daar staan zoveel dingen op. En wat een gedoe heb je er ook van als je dan een andere telefoon moet hebben.
0: Ja, dat is zeker zo.
1: Dus was de rit wel waard?
0: Zeker. Het is een slecht verhaal met een goede afloop. Zometeen gaan we in ieder geval een vroege vogel nog even wakker bellen. Misschien heeft het ook wel een positief verhaal. We gaan het horen naar Taylor Swift.

0: Nou, dan ben jij een Swiftie en kun je dit van voor naar achteren weer mee terug meezingen. Op Alight hoorde je van Taylor Swift.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En dat is vandaag Klaas-Jan Moesker in Spijk. Dag Klaas-Jan.
2: Hele goedemorgen, Stefan.
0: Goedemorgen, met goede been naar bed gestapt ook vandaag.
2: Uiteraard al vroeg wakker door dat warme weer, dat plakkerige weer, de ramen open, de kraaien en dat soort dingen maakte jou wakker. Maar ook de warmte speelde wel een rol vannacht, ja.
0: Ja, ben je daar heel gevoelig voor?
2: Nou, ik ben al slecht te slapen en als er warm is op de slaapkamer en de ramen open, dan hoor je alles en dan ben ik nog vroeger wakker, ja.
0: Ja, nou ja, hopelijk gaat de komende nachten die nachtrust wat beter. Deze vrijdag, wat gaat jou deze dag brengen, Klaas-Jan?
2: Veel water geven, water geven, water geven en nog eens water geven. En natuurlijk, de moederdag is niet aanstaande, maar de vaderdag komt eraan. Dus we hebben allerlei moeders de komende dagen in de winkel met de kinderen om wat leuks te kopen voor vaderdag.
0: Ja, is dat echt zo? Ja, want bij moederdag kan ik me voorstellen dat je dan een boeketje geeft. Maar bij vaderdag speelt dat ook?
2: Ja, dan ga je meer wat vaste planten kopen voor vaders. Vaderdag is natuurlijk veel minder dan moederdag. Dat kun je al zien in de advertenties en de reclames op de televisie en de radio. Maar er komen wel een aantal moeders met kinderen om voor vader een mooie plant uit te zoeken voor in de tuin. Dat heb je zeker.
0: Ja, en als jij dan in de winkel staat, dan geef je natuurlijk advies. Dit zou jij wel eens kunnen kopen voor vader. Wat zijn de trends dan op dit moment?
2: Ja, de mooie hortensia's zijn wel helemaal een trend voor in de tuin. Dat ook iemand die niet groene vingers heeft, is dat heel handig om zo'n mooie hortensia's te plaatsen. Je moet hem alleen niet in de volle zon zetten. Maar die doen het heel goed met een mooie potrom of mooi lavendel. Ook een mooie vaste plant wat elk jaar terugkomt voor in de tuin. En je hebt natuurlijk ook nog de zomer, sundaviels. Die kun je nog mooi neerzetten op terras. Dus er is nog volop keuze wat betreft planten. Maar echt de vaste planten komen er nu allemaal alweer aan, ja.
0: Ja. Ja, en dat zijn vooral de makkelijke planten voor vaderdag.
2: Ja, ja. Zeker. Makkelijke planten, ja. Ja, zeker.
0: Besteed je zelf nog op een of andere manier aandacht aan vaderdag?
2: Helaas heb ik geen vader meer, nee. Dus dus wat de winkel betreft, dan houden we het op, ja.
0: Ja, is het dan een moeilijke dag voor jou aankomende zondag?
2: Nou, gelukkig is dat, dat slijt wel. Ik heb al jaren geen vader en moeder meer helaas. Maar met moederdag, dan denk je daar zeker aan. Ik ga altijd wel even met moederdag, en dat doen velen, even naar het kerkhof om daar iets neer te zetten. Een mooi vetplantje wat zichzelf kan bedruipen. Dus heel veel doen dat. Dus dat is ook een trend, dat ze dan een bakje gaan kopen en dan met de hele gezin nog even zondag naar het kerkhof gaan.
0: Dat is mooi. En dat betekent, als vaderdag in aantocht is, dus ook voor jou een drukke dag. Los van natuurlijk dat het ook gewoon ontzettend warm is. Het wordt tropisch, je zei het al, water geven. Wat kun je nog meer doen bij die planten?
2: Ja, je moet zorgen dat de planten die er wat gevoelig voor zijn, wat uit de zon gaan zetten. Maar we gaan nu al met man en macht om 6:30 gaan we beginnen. Dan komt het personeel ook al. Dan gaan we alles water geven voordat het echt warm wordt. Want als het echt warm is, dan moet je eigenlijk geen planten gaan geven. Dat is, ik kan het beter 's ochtends vroeg of 's avonds laat gaan doen.
0: Oké, dus iedereen die nu ook luistert, die denkt van nou, ze moeten wat water hebben, dan moet je nu doen.
2: Moet je nu doen. Nu is het de ideale moment om water te geven. En vanavond als de zon weer weg is, de zon weer onder is, dan moet je weer teruggaan. En dan kun je alsnog voor de tweede keer, vooral omdat het zo warm is, nog een keer water gaan geven.
0: Kijk, dat zijn de tips waar we wat aan hebben. Klaas-Jan Moesker, dankjewel. Klaas-Jan uit Spijk.
1: De Vroege Vogel.

0: Jawel, de eerste tropische dag van het jaar. Natuurlijk extra veel zomerhits. Dit waren Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. En daarvoor het prachtige nummer van Arnold Veeman. Oetgrun natuurlijk in dit hoes. En zometeen, laatste nieuws Oetgrun. Dan krijg je natuurlijk van Rob de Vries. Goedemorgen, wat zit er zo in?
1: Ja, dan hoor je waarom de brandweer van Delfzijl gisteravond 2 keer in actie moest komen.
0: Dit en meer in Noordnieuws van 7:30. Wees natuurlijk muziek. Hier is Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

0: Ja, ze zingt keurig door tot 6:30. Dat komt goed uit, want het is tijd voor Noordnieuws. We krijgen deze ochtend van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte waarschuwt het KNMI nu ook voor mogelijke onweersbuien later op de middag en vanavond. Volgens het Weerinstituut is het niet zeker, maar als er weer onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken. De buien kunnen dan gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 5:00 vanmiddag en 2:00 komende nacht. Daarnaast geldt nog altijd een hittewaarschuwing. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Een stoet van honderden motorrijders trok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Zij kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De stoet van meer dan 500 motorrijders reed van het Kardingenplein in Groningen naar Winschoten, waar de uitvaart wordt gehouden. Nabestaande Erik Guikema was een van de motorrijders.
2: Ja, onbegrijpelijk sowieso. Het verlies van Laura. Dat is natuurlijk echt door merg en been gegaan. Voor ons allemaal onverwacht. We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
1: Bij een ongeval op de Gevinga Heert in Groningen is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldam vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de wandelvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans vindt het erg dat verkeersregelaars te maken hebben met agressie.
3: Wij staan op de weg om een incident te beveiligen, om een evenement te beveiligen. Eventueel mensen sneller door een omleiding heen te leiden. En niet om verwensingen naar ons hoofd te geslingeren te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
1: Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Het geld is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de hele regio langs de Neder-Saxenlijn serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Daarnaast wordt het geld besteed aan plannen om het gebied langs de lijn verder te ontwikkelen. Drenthe staat garant voor de bijdrage van de drie provincies. De drie provincies bepalen later wie welk deel van de 50 miljoen betaalt. Het kabinet trok vorig jaar al 2,1 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Er lopen momenteel twee onderzoeken. Een zogeheten MIRT-verkenning naar het exacte tracé en de kosten van de spoorlijn. En een onderzoek naar de gebiedsontwikkeling rondom de lijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen, bedrijven en nieuwbouwwijken. En de brandweer van Delfzijl moest gisteravond twee keer in actie komen om een dier uit een sloot te redden. Langs de Eelwerderweg tussen Delfzijl en Appingedam was een koe in de sloot beland. Voorbijganger zag het dier in de sloot liggen en waarschuwde de brandweer. Die heeft de koe met behulp van een kraan uit de sloot gehaald. Even later kwam een melding binnen van een Amazone die met haar paard in de sloot terecht was gekomen in het Biesemerbos. De vrouw kon zelf uit de sloot komen, maar de brandweer was nodig om het paard er weer uit te krijgen. Met hulp van omstanders wist de brandweer het dier weer op het droge te krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
5: Ja, mocht je nu voor de kast staan, nou leg alvast de korte broek klaar, want het wordt tropisch vandaag. De details van het weer hoor je zo van Arma. En we blikken natuurlijk nog even terug op een lopend vuur van gisteren. Na de lucht kijken werkt beter dan de weerapp.

0: geen last hebben van de ochtendtumeur, is die nou zeker over, hè? Met Incognito en Jocelyn Brown, Always There.
1: Lopend vuur.
0: Ja, die gaat, over gisteren ging die over het gesprek van de dag, zoals eigenlijk altijd in ons land, over het weer.
2: Ja.
0: Daarover gesproken, over een paar minuten gaat Harm ons bijpraten. Ik kan alvast verklappen, het wordt warm. En misschien wel later vandaag flinke onweersbuien. Nou, Harma die praat ons zo helemaal bij. Maar je kan natuurlijk ook gewoon op je telefoontje de weerapp checken. Ben jij iemand die dat vaak doet, Sergej?
2: Nou, als ik op de fiets moet en helemaal zo in het najaar en 's ochtends op de fiets moet stappen, dan kijk ik wel altijd eventjes of er wat regen aankomt. En dan kan je daar soms een beetje rekening mee houden om 5 minuten eerder of later te vertrekken. Dat je in ieder geval droog aankomt.
0: Ja, dat is toch wel heel handig, hè? Rob, hoe vaak open jij de weer-app op een dag?
3: Nou, toch wel. Ik denk wel een keer of 2, 3 per dag. Inderdaad, om te zien of je droog overkomt op de fiets. Of om te bepalen welke jas ik ga aantrekken. Zeker in het voor- en het najaar. Dan kan dat natuurlijk nog wel uitmaken of je een witte jas moet aantrekken of een tussenjas.
0: Nou ja, en
3: dat een zomerjas kan.
0: Ja, een tussenjas, ja. Nee, maar de 's ochtends vroeg is natuurlijk ook een hele andere temperatuur.
3: Hebben jullie die niet?
0: Dan wij
2: tussenjas?
0: Nee, ja. Heb ik niet.
2: Nee? Oh, nee.
3: Heel handig.
0: Zomer en winter. Oh. En anders doe ik een vestje aan.
3: Oh ja, dat kan ook. Ja, soms hetzelfde.
2: De blote bast.
0: Ja, gisteren ging in ieder geval lopend vuur over die weerapps. Het bracht ons bij de stelling, naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. En er kwamen veel reacties binnen, hè, Sergej?
2: Ja, en daar zijn we heel blij mee. Met dank ook aan Ineke Tonkers, die een van de reacties instuurde. Zij gebruikt namelijk beide, haar eigen gezonde verstand, de ogen en de weerapp. En volgens mij trekt ze daar een soort van gemiddelde uit. En daar gaat ze dan van uit. Koos Kleveringa is niet zo van die weer-apps. Af en toe naar de lucht kijken, dat is beter. En Martin Wieringa die zegt, ja, één ding wat zeker is, zo'n weer-app zaait alleen maar paniek.
0: Paniek?
2: Ja, ik denk dat hij daar al die weercodes mee...
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Want ik had vanochtend ook even de weer-app geopend en dan komt er inderdaad ook al te staan weer-alarm.
2: Oh,
3: het is alarm, niet gewoon een waarschuwing.
0: Code geel, ja.
2: Nou, Sari Hofman die kan zich nog herinneren de tijd van Pelleboer, die ook altijd in de lucht keek en daar heel veel informatie uit wist te halen. En Ineke vraagt zich af, ja, hoe zou Jan Pelleboer, als hij nog geleefd zou hebben, nu naar deze nieuwe ontwikkelingen, al deze nieuwe methoden kijken?
0: Nou, het is ook vaak wel heel makkelijk natuurlijk, hè, zo weer. Je kan heel lokaal kijken. Als je dan denkt, nou, bij mij thuis even kijken. Want ja, Harma die gaat straks het weerbericht delen voor de hele provincie. Ja, dat kan in Spijk heel anders zijn dan in Delfzijl en dan ook weer in Leek of Ter Apel.
2: Ja. Ja. Maar wat dan ook gek is, dat bijvoorbeeld de Duitse weerkaarten een heel ander beeld kunnen geven soms dan, nou ja, welke weerkaarten heb je nog meer?
3: Amerikaans model.
2: Ja.
0: Ook nog, ja.
2: Het kan, kan wel eens verschillen.
0: Al die hoge drukgebieden boven de Azoren. Nou ja, we gaan er straks wel achter komen.
2: Doelvattig, minibar.
0: Zou Harma zelf ook wel zo'n weer-appje gebruiken?
2: Oh, misschien wel.
0: Zet daar zo even
2: of vragen. Kijk, zei je alleen maar de lucht in. Dat kan
0: natuurlijk
2: ook.
0: Nou, we gaan het zo even vragen.
2: Hoe komt ze aan die info?
0: Gisteren was in ieder geval de stelling, naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. En 72% van de Groningers was het daarmee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Enrique Iglesias, Onward and Tired of Being Sorry. Ga direct door naar Noordbroek, waar we hopen dat de gordijntjes al weer open zijn. Zo ze wakker zijn. Halma.
1: Ik heb de gordijnen dicht, maar dat doe ik voor de warmte.
0: Oh, ja, verstandig.
1: Ja, dat kan ook, hè?
0: Verstandig, want het wordt warm vandoor, hè?
1: Ja, het wordt het wordt waarschijnlijk gewoon in de hele provincie tropisch. Alleen nog op de Waddendoor ligt de temperatuur een stukje leger en er is het ook wat aangenomen. En op dit moment is het al flink wat klammig en vochtig in de atmosfeer. Het ook te maken met afgelopen nacht, want er trok een aantal buien over en er zat ook onweer in. Ik had hier vannacht ook onweer, er schemerde trouwens inmiddels alweer. Maar ja, we zitten op dit moment ook op de langste dag. Maar aankomende zondag gaat natuurlijk ook op de kalender de zomer begin. En vandaag, zoals het er nou voorst uit, wordt een dagrecord dat het nog nooit zo warm is. Is op 19 juni. De onderrecord zit op 30 tot 32 graden. En ik denk dat we door vandaag boven gaan komen in de provincie. Dus gisteren 26,5 graden in Visvliet. 14 mm. Grond mist op dit moment een dikke 18 graden. Licht bewolkt. En het is eigenlijk zo gauw als wind stil. De wind zit wat in het oost tot zuidoost. Roodschaal licht bewolkt. 15 kilometer zicht. 18,5 graden. 25,5 graden werd gisteren. Met 10 uur de zon erbij. En 14 mm in Varenhaven. Een millimeter is er verdampt. En toch had ik het geval dat er veel meer van was in de provincie. Hier regende het ook wat ager. En dat klopt ook wel. We kijken over andere weerwaarnemingen. Dan zag ik dat er in Veendam afgelopen nacht 18 mm van is. En in Scheemde 11. Ja, en net over de grub in Duitsland 35 mm. Dus ja, de verschillende waarden. Maar had ook te maken natuurlijk met het buiig effect. In verdorgen overdag in eerste instantie dreug. Met bewolking en straks flink wat zon. De wind zwak tot motig. Komt door het zuidoosten. Draait naar het zuidwesten. En de temperatuur 30 graden zo in het Lauwersmeergebied. Tot vaden. Dat de grote verdere provincie in. En wil je een wat aangenomen de temperatuur in de mooie richting de Wadden, waardoor is met 26 graden een stukje koeler. Minder warm. Vanochtend en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hoge windstoot in lokaal wateroverlast. Verder is het opklots 19, 20 graden als minimum. In morgen volop zon. De wind zwak tot motig uit zuidwest tot noordwest brengt een aangenomen 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. We hadden hier net even een discussie over de lopend vuur van gisteren. Het ging over het gebruik van weerapps. Ben jij ook iemand die dan af en toe even de weerapp erbij pakt?
1: Nee, ik heb niet zozeer een weerapp. Ik kroep live erin achter de computer om te bekijken hoe dat de weercode veranderd bent ten opzichte van de vorige run.
0: Aha.
1: Drie keer op een dag weerkoortjes en dan kijk ik even wou dat het een ding wordt. Want een weerapp is eigenlijk heel algemeen. En ik vind een lokaal iets toch... Ja, ik vind het zeker met buien. En dat is heel lastig, wordt dat buien langstrekken. Regen krijgt iedereen zo'n beetje hetzelfde. Maar met buien, nou ja, dat blijkt nou dus ook wel weer. Tussen de ene en de andere plek, er zit gewoon soms 10, 20 mm verschil.
0: Kortom, die weerapp die kun je wel van je telefoon verwijderen. Je moet gewoon luisteren naar Radio Noord, naar Harma.
1: Nou ja, toch? Dat is een keuze, hè?
0: Dat is mijn keuze in ieder geval. Harma, dankjewel, tot straks, hè.
1: Joi.

Dat was de King of Pop. Natuurlijk op de hoort Bad van Michael Jackson. We gaan het hebben over aankomende zondag. Dan is het Vaderdag. Heb je nou nog niks om je vader mee te verrassen? Dan kunnen wij je daar wel een klein beetje bij helpen. Want zometeen al, na het NOS Journaal van 7 uur... geef je namelijk een goed gevulde gereedschapskoffer weg aan zo'n lieve vader. Nou, app ons even. Als jouw vader daarvoor in aanmerking komt... 050-3188-288. En vertel dan even waarom hij juist die gereedschapskoffer verdient. En misschien maken we jouw vader zo wel al ontzettend gelukkig. Ja, en anders wordt hij dat wel van de muziek. Want Toto komt bijvoorbeeld nog aan met Rosanna. Maar nu eerst Dancing Backstage van Robin IJzerman. Een plaat die toevallig ook over haar vader gaat. Hij liep weg tijdens een optreden. Nou, Robin was een beetje vergreeld. Want waarom zou je dat nou doen? Totdat ze hem daar zag op een afstandje dansend in de tuin. Dancing Backstage van Robin IJzerman.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
4: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
3: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
3: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: En om 7:03 krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer uit in een brief aan de Tweede Kamer felle kritiek op het opheffen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid vinden dat het organisatie voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Kalverboer is het daar niet mee eens, omdat kinderen en ouders nog altijd te weinig worden betrokken bij de hulpverlening. De stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Zij kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De massale deelname verraste nabestaande Erik Guikema.
8: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
7: En steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldambt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de avondvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans zegt dat verkeersregelaars er staan om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
9: En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
7: Meer nieuws straks om 7:30.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
16: Voordeelhaartjes.nl. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
21: Met Stefan Kosters.
6: Aankomende zondag is het Vaderdag. En wij geven in het kader daarvan zoal een goed gevulde gereedschapskist weg. Dat doen we na muziek van Gloria Gaynor.

0: No, never can say goodbye. Gloria Gaynor hoorde je op Noord om 9 minuten over 7. Ja, op een dag die echt tropisch gaat worden. Ja, wil je verkoeling, moet je toch naar de Wadden, hoorde wel van Harma. Maar in de rest van de provincie 30, misschien wel 34 graden. Nou, als je daarvan houdt, veel plezier. Hou je er niet zo van, heel veel sterkte. Kom vanzelf weer de wat koelere lucht onze provincie binnen. En het is bijna Vaderdag. En nou niet direct opschrikken, je hebt nog eventjes de tijd. Het is pas zondag, alle tijd dus nog om een leuk cadeautje te kopen. Maar we helpen je daar ook een beetje bij, hier op Radio Noord. Bij straks in de ochtend door en ook bij Karel in de middag geven we mooie prijzen weg. Wat dacht je van een boormachine? En nu al een gereedschapskist. We gaan bellen met Emiel Zuidhof. Emiel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, besteden jullie thuis veel aandacht aan Vaderdag?
1: Veel aandacht niet, maar ik zat wel elk jaar even een cadeautje, zeg maar. Even met de kinderen, even bij de ouders langs.
0: Oh ja, ja, heel traditioneel, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, ja, en heb je toevallig al iets in huis om je vader te verrassen aankomende zondag?
1: Ja, we hebben wel een cadeautje al samen met de kinderen en met mijn moeder.
0: Ah, leuk. Ja, we willen nog niets verklappen, hoor. Het kan zomaar zijn natuurlijk dat hij luistert. Maar wat maakt jouw pa de leukste van allemaal?
1: Ach, hij staat gewoon altijd iedereen klaar. Hij heeft een hartstikke goed hart.
0: Ja, dus dan
1: kan
0: me
1: geen betere vader voorstellen.
0: Kijk.
1: Precies.
0: Ja, en we zeiden het al. We geven natuurlijk iets moois weg. Nou, jij bent uitgeloot om een mooie gereedschapskoffer uit te delen aan je vader. En we gaan hem even bellen. Ja. Gaan we hem even verrassen.
1: Daar zal je bij mee zijn.
0: Adolf Zuidhof.
2: Ja, mooi.
0: Ja, goedemorgen. Je spreekt met Stefan van Radio Noord.
2: Hey, mooi.
0: Mooi. Ik heb nog iemand aan de lijn. Dat is Emiel. Ken je wel, denk ik, hè?
2: Ja, ik hoorde het zo net op de radio. Ja,
0: je hebt hem gewoon op Noord staan. Ja. Kijk, dan weet je al waar het over gaat. Emiel, die wil wat tegen jou zeggen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hey, mooi Emiel.
1: Ja, nee, we hoorden dat op Radio Noord. Dacht van, nou, als er iemand is die nou een nieuwe gereedschapskist of een dwormachine vindt, dan ben jij het wel. Want jij hebt ons ook allemaal mee laatste tijd met mijn verbouwen en mijn klussen en zo. En daar was ik er blij mee.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Ik heb ook gewoon 4 over, ja, dat was je wel.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ah. Oh. Nou, volgens mij komt het heel goed terecht. Een fantastische familie, ik hoor het al. Dat betekent, Adolf, dat jij zo'n prachtige gereedschapskist krijgt van ons.
2: Ja, hartstikke mooi, hè. Door ken ik wel wat meer.
0: Heel goed, heel veel plezier. Maak er een mooie vaderdag van met z'n tweetjes. Emiel en Adolf Zuidhof. Nou, die komt goed terecht, Sergei.
3: Ja, mooi toch?
0: Ja, altijd goed.
3: Ja.
0: Zometeen hier op Noord. Muziek van Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People, het nieuwe van Teddy Swims. Dit is...

0: waren ons eventjes op het tropisch eiland. Met Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People.
1: Lopend vuur.
0: Ja, weer terug naar onze provincie, naar de stad in Ommeland. Want we gaan het hebben over Vaderdag. Dat is zondag natuurlijk. Ja, voor de ene een vaste traditie, hè, met ontbijt op bed. Misschien wel een zelfgekleide asbak of gewoon een bezoekje aan je vader. Ja, voor de ander is het een dag die ongemerkt voorbij gaat. Niet iedereen viert natuurlijk Vaderdag. En de manier waarop verschilt bovendien ook sterk van gezin tot gezin. Nou, sommige families vinden dat belangrijk, hè, om stil te staan bij de rol van vader, stiefvader, opa of een ander vaderfiguur. Anderen vinden dat waardering niet aan één dag per jaar gebonden hoeft te zijn. Ook zijn er mensen voor wie Vaderdag juist een moeilijke dag kan zijn. Omdat je vader er bijvoorbeeld niet meer is of omdat het contact ontbreekt. Zou ook kunnen natuurlijk. In ons lopend vuur vragen we ons af, hoe zit dat bij jou thuis? Is Vaderdag een vaste traditie waar aandacht aan wordt besteed? Nou, laten we hier even een rondje doen. Sergej, Vaderdag?
2: Nee, niet echt.
0: Nou ja.
2: Nee.
0: Nee. Nee, nee, ik zelf ook niet zo. Ja, we brengen wel even een bezoekje. Neem een kleinigheidje mee. Maar het is meer omdat het zo hoort. Want ja, val je een soort...
2: Ja, ja. Ik heb voor zondag ook al, had ik al wat staan. Een verjaardag en een... we moeten nog met vrienden naar een soort festival. Nou ja, dat stond al gepland. En oh ja, het is ook Vaderdag.
0: Ja,
2: ja, het leeft niet zo. Maar goed, dat betekent niet... dat er geen cadeautje of iets aankomt. Maar dat gebeurt dan gewoon een keer zo tussendoor.
0: En het is natuurlijk iedere dag Vaderdag, hè?
2: Ja, laten we dat niet vergeten.
0: Nee. voor zover ik weet, ben jij nog geen vader, Sergej?
2: Nee, ik heb nog niks gehoord.
0: Ja, hoe anders is dat bij Rob? Is dit nou een dag waar jij dan naar uitkijkt als vader?
3: Nou, dat is wat overdreven. Maar ja, weet je, het is wel bijzonder. Zeker toen mijn zoon nog op de basisschool zat. En die jonge jaren met zelfgemaakte knutsels. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te ontvangen. Mooie tekening.
2: Volgens mij is Vaderdag daar ook echt voor.
3: Ja, wel een beetje. Ja. Natuurlijk, ja. Ja, en dat zet je natuurlijk ook wel een beetje voor. Ik bedoel, mijn vader kan ook wel op een kleine attentie rekenen.
2: Sokken?
3: Nee. Ik denk iets lekkers.
0: Iets lekkers.
3: Maar hij luistert misschien wel.
0: Oh ja, dan
3: laat ik niet te veel zeggen.
0: Ja,
3: ik moet niks verklappen natuurlijk. Nee,
0: krijg je dan ook ontbijt op bed?
3: Nee, daar hou ik niet van.
0: Had ik kruimels in bed. Nou, ik inderdaad toch verschonen. Hartstikke leuk. Geef Rob maar een ontbijtje op bed.
2: En dan wel van die croissantjes, die kruimelen lekker.
0: Oh ja. Nou ja. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, bijvoorbeeld door te bellen of te appen. Allemaal naar hetzelfde nummer. En dat nummer luidt 050-3188-288. En Lopend Vuur is natuurlijk ook vandaag weer te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat plezieriger vindt om via die manier te reageren, van harte welkom.
0: Ja, en ik zie in de tussenstand staan dat niet alle vaders verrast worden. 40% van de Groningers zegt op dit moment ja, bij ons thuis doen we aan Vaderdag.
1: Gezellig. Geef je mening en praat mee. Lopend Vuur.
0: Zullen we dan direct doorgaan naar de verjaardagskalender?
2: Oh ja.
0: Ja, het is 19 juni en ik zie staan 1455 Groningers zijn jarig. Van harte.
4: Gefeliciteerd.
2: Nou. Wat een drukte.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Je hebt in ieder geval een mooi weer bij. Het is in ieder geval lekker warm. Ik kan buiten zitten tot een uur of vijf. Dan komen er misschien wel wat buikjes over worden of naar.
2: Ja.
0: Maar waar kunnen we dan terecht voor zo'n verjaardagstaartje? Nou, zo is het even naar de bekende jarigen gegaan. Bijvoorbeeld bij Paula Abdul. Amerikaanse zangeres, danseres, actrice. Ja, dat kan ze niet. Geboren in 1962. En dat betekent dat ze vandaag 64 is geworden. Van harte. Dichter bij huis is het ook feest, Sergej.
2: Oh, dat klinkt beter.
0: Ja, en dat feest kan bijvoorbeeld gevierd worden in onze hoofdstad Amsterdam.
2: Oh, ja, daar houden ze van een feestje.
0: Ja, de Jordaan staat vandaag op zijn kop.
2: Ah.
0: Een van de bekendste Jordanezen van ons land is jarig. En hebben we het over...
2: Tante Leen?
0: Ja, had ook gekund. Maar
2: leeft niet meer.
0: Nee, Glennis Grace.
2: Oh, Glennis Grace.
0: Die komt er ook vandaan. Ze viert vandaag haar verjaardag. De goed gebekte en zoet gevoiste zangeres is vandaag 47 geworden.
2: Nou... Het gaat helemaal los natuurlijk.
0: Natuurlijk, van harte. Maak er een mooie dag van. Elke rijk gedekte koffietafel bij Richard Kemper. Hij is ook direct de jarige van vandaag. Hij is 56 geworden. Ja, sinds 1997 al onafscheidelijk verbonden met zijn muzikale partner Remco Veldhuis. We kennen ze natuurlijk ook als Veldhuis en Kemper.
2: Oh, natuurlijk, ja.
0: En jarig of niet, Sergej, vandaag staan ze gewoon op de planken.
2: Op zijn verjaardag, notabene. Ja. Nou.
0: Ze zijn te zien in Openluchttheater in Bloemendaal.
2: Oh.
0: Nou, mocht je erbij willen zijn, voorstelling om hem te feliciteren begint om 8:30. Ik kan even een portemonnee meenemen. €31 is de entree.
2: Maar dit liedje wat je nu hoort kost niks.
0: Nee, en dat is de bekendste van ze natuurlijk. Richard Kemper is de jarige van vandaag, 56 geworden. En ik wou dat ik jou was.
4: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: 56 is die vandaag geworden. Richard Kemper en samen met Remco Veldhuis hoorde je ze met Ik wou dat ik jou was. Nog heel even, dan is het 19:30 in Stad en Ommeland. Dan gaat Rob ons bijpraten over het laatste nieuws. En wat zit daarin onder andere?
1: Ja, mocht je nog een luchtje willen halen voor Vaderdag, zondag op het laatste moment. Nou, doe het iets eerder. Zo net hoor je waarom.
2: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
3: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
2: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
4: Doe je met de kont? Maar dat doet niks, ja?
3: Dat doet niks.
2: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 19:30. Dat krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalvenboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht een jaar geleden in. Nadat bleek dat jeugdbescherming Noord niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelden de inspecties dat Jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. De kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten meewegen dan nu het geval is. Volgens Kalvenboer is de situatie bij Jeugdbescherming Noord tekenend voor bredere tekortkomingen in het toezicht op jeugdzorginstellingen. Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte waarschuwt het KNMI nu ook voor mogelijke onweersbuien later op de middag en vanavond. Volgens het Weerinstituut is het niet zeker, maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 5:00 vanmiddag en 2:00 komende nacht. Daarnaast geldt nog altijd een hittewaarschuwing. Vanwege de hoge temperaturen en luchtvochtigheid kan er een onaangename benauwde hitte zijn. Bij een ongeval op de Geveringaheerd in Groningen is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Ze kwam begin deze maand om het leven bij een motorongeluk in Duitsland. De stoet van meer dan 500 motorrijders reed van het Kardingerplein in de stad naar Winschoten, waar de uitvaart wordt gehouden. Nabestaande Erik Kruikema was een van de motorrijders.
16: Ja, onbegrijpelijk sowieso, het verlies van Laura. Dat is natuurlijk echt door merg en been gegaan, voor ons allemaal onverwacht. We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
1: De man die in maart 2024 een urenlange gijzeling hield in een café in Ede is opgenomen in de Mestdagkliniek in Groningen. De 30-jarige man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg TBS opgelegd. Volgens zijn advocaat is hij nu begonnen aan zijn behandeling. Daar heeft hij 1,5 jaar op moeten wachten vanwege een tekort aan plekken. De strafzaak tegen de man vanwege een latere gijzeling in de gevangenis van Vught loopt nog. Die zaak dient op 20 juli. Wie zondag nog snel een geurtje wil halen voor Vaderdag moet opletten. Medewerkers van drogisterijketens Ethos en Kruidvat gaan daar namelijk staken, kondigt vakbond FNV aan. De bond is ontevreden over de cao-voorstellen van werkgevers, omdat zij aansturen op een halvering van de zondagstoeslag voor drogisterijmedewerkers. De werknemers krijgen nu nog een toeslag van 100%. De FNV vindt dat, met het verlagen van de zondagstoeslag, werknemers zelf opdraaien voor de voorgestelde loonsverhoging van 4,5%. De werkgeversvereniging van drogisterijen zegt dat de zondagstoeslagen gelijk moeten worden getrokken met die van andere winkels. En de op- en afritten van het Emma-viaduct in Groningen zijn vanaf 28 juni gesloten voor autoverkeer. Dat is nodig zodat het busverkeer efficiënt en veilig van het nieuwe busstation naar de Zuidelijke Ringweg kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog wel gebruik maken van het Emma-viaduct. Vanaf het voorjaar van volgend jaar gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan wordt gestart met het aanleg van een aparte toegangsroute voor bussen naar het nieuwe busstation. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En je hoort het al, een nationaal hitteplan is ook vandaag van kracht. Dat wil zeggen, het is warm. De details over het weer hoor je zo van Harma.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
22: De Ochtendploeg
23: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. In Winschoten gaan vanavond verkeersregelaars protesteren. Ja, waarom ze dat doen en of we daar hinder van ondervinden, hoor je zo al na Nick Kershaw.

0: 1983 was de grote hit van Nick Kershaw, The Riddle. Vanavond houdt Stichting Verkeersgroep Oldambt een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Aanleiding zijn incidenten waar verkeersregelaars steeds vaker mee te maken krijgen. Ik ga erover verder praten met initiatiefnemer en verkeersregelaar Gwen Kleermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie houden vanavond dus een stil protest. Waarom precies?
1: Wij willen graag aandacht besteden aan de toenemende agressie in het verkeer. En met name ook tegen evenementenverkeersregelaars en beroepsverkeersregelaars.
0: Ja, en jij weet daar alles van, want vorig jaar werd je zelf aangereden, hè?
1: Dat klopt, inderdaad. Dat was niet zo'n fijne periode. Maar ja, we hebben het inmiddels afgesloten. De dader is veroordeeld in mijn geval. Dus dat is eigenlijk ook het enige wat ik daar nog over wil zeggen.
0: Ja, want is dit een veel voorkomend probleem bij jullie?
1: De scheldpartijen, mensen die verbaal agressief worden, dat is dagelijkse kost eigenlijk. Maar de aanrijdingen, de extreme, dat maken we gelukkig niet zo heel veel nog mee. Maar we merken wel om ons heen dat het steeds vaker gebeurt.
0: Ja, want waar merk je die verharding aan?
1: Toch wel dat mensen een korter lontje hebben. Zodra wij op de weg staan, mensen gaan sneller in discussie met ons. Worden sneller agressief, verbaal. En in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit.
0: Ja, heb je daar een verklaring voor? Waarom doen mensen dat?
1: Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten en hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
0: Ja, en critici zullen zeggen, een verkeersregelaar moet ook wel tegen een stootje kunnen natuurlijk. Wat zou je tegen hen zeggen?
1: Ik kan absoluut tegen een stootje, maar een stootje dat houdt op het moment dat het fysiek geweld wordt. Dan is het geen stootje meer, dan is het een regelrechte agressie.
0: Ja, die boodschap is duidelijk. Jullie zijn inmiddels uitgesloten van verdere deelname aan de avondvierdaagse, heb ik begrepen. Wat is daar gebeurd?
1: We hebben maandag een hele gezellige avond gehad. En ik heb lekker onderweg filmpjes, foto's gemaakt. Net zoals mijn collega's die meeliepen. Ik krijg 's avonds dan alle filmpjes en foto's van de collega's doorgestuurd. En dat gaat in een bulk upload naar onze Facebookgroep toe. En daar stond helaas een filmpje tussen van een verkeersregelaar. Waar wij een beetje commentaar op hadden, omdat hij in onze ogen niet correct handelde.
0: Nee, en daardoor zijn jullie uitgesloten?
1: Helaas heeft inderdaad de organisatie daarop besloten dat dat niet gewenst was. En er mocht geen kritiek komen.
0: Ja, we begrijpen de organisatie daar wel moeite mee heeft. Want dat kan ik me voorstellen als openbaar inderdaad allemaal kritiek wordt geuit.
1: Ik begrijp dat ze daar moeite mee hebben, maar aan de andere kant, wij zijn niet de enigen die kritiek leveren op onder andere het handelen van verkeersregelaars of, zoals wij ook hebben gemerkt, bijvoorbeeld de indeling van de route. En als organisatie moet je daar ook tegen kunnen en inderdaad ook actie op ondernemen, maar dan wel een actie in het positieve voor de hele wandeling.
0: Ja, leidt deze uitsluiting nou niet af van jullie boodschap die jullie nou willen overbrengen?
1: Nee, hij is alleen maar sterker geworden. We hebben de afgelopen dagen namelijk op de 5-kilometer route nog steeds geflyerd. En omdat wij niet meer meeliepen, konden wij dus veel meer met mensen in gesprek. De verhalen die je dan hoort, ja, dat is gering en inslag.
0: Ja, wat hoort u dan zoal?
1: Dat er in Winschoten bijvoorbeeld heel hard wordt gereden. Dat mensen asociaal doen, ook tijdens de avondvierdaagse. Zijn meerdere malen bijna aanrijdingen geconstateerd op plekken waar geen verkeersregelaars stonden.
0: Vanavond houden we de Stichting Verkeersgroep Oldambt daarom een stil protest in Winschoten om dus aandacht te vragen voor die agressie tegen verkeersregelaars. Dankjewel voor de toelichting, Gwen Kleermans, verkeersregelaar. En zometeen een uitgebreid weerbericht van Harma. Kan alvast verklappen, het wordt warm. De details hoor je zo na Alex Warren.

0: Fever Dream. Ja, boven op de Martini-toren is het op dit moment al 21 graden. Maar dat gaat nog veel warmer worden, hè, Arma?
1: Ja, klopt. En het is niet alleen dat die temperatuur omhoog schuift. De vochtigheid is ook zo hoog. En ook deels te maken met... ja, hou daar de afgelopen nacht toch hier en door wat regen en alles opleveren. Ja, en dan is het gewoon wat klam. En het is nooit echt aangenomen. Ja, en die temperatuur begon vandoor richting tropische weer. Met flink wat zon. En de wind doet rustig aan. Zwak tot motor komt die zuidelijke richting met 30 tot 35 graden. En op de Waddendoor is een stukje aangenomen met zo'n 26, 27 graden. Vanochtend om een uur of acht nog 27, 28 graden. En storig aan is ook weer dat de kans op regen en onweer groter wordt. Met mogelijk vergezeld van hoogel, windstoot, zware windstoot. In lokaal kan er ook wateroverlast op treden. Maar het is maar wel een beetje de vraag van hoe veel en wanneer en of het überhaupt gaat komen. Het is wel een ding op dit moment. En de temperatuur vannacht als minimum 19 of 20 graden. Maar een dag met volop zon. De wind draait naar het noordwesten, zwak tot matig. En even wat minder hoge temperaturen. Even wat aangenomen met 25 tot 28 graden.
0: Ja, heel wat slagen onder arm dus voor het weer van later vandaag. Waar heeft dat mee te maken? Kunnen die buien dan in één keer spontaan ontstaan?
1: Ja, nou, de onstabiliteit is er wel. Er komt een voren. Dat is als het ware een soort van een scheidingslijn tussen de hogere en de legere temperaturen dichterbij. Tegelijkertijd, de stroming boven in de lucht is ook niet altijd hetzelfde als onderaan de grond. En er komt vanuit het noordwesten geleidelijk aan wat andere luchtsoort. Dat wil nog wel eens botsen. En tegelijkertijd wil dat ook wel eens verzorgen dat de buitenactiviteit inzakt. Dus ja, daar hangt nogal wat aan. Of het wel of niet de deur gaat met die buiten. Maar als ze komen, ja, dan kent ze toch wel wat zwolder ben.
0: We gaan het afwachten en we houden contact. Harma, dankjewel. Penso con sueño para

0: vrolijke muziek op deze vrijdag, waar het tropisch warm gaat worden in Groningen. De Gypsy Kings waren dit en Volare, Nel Blu, Di Pinto Di Blu. De historische scheepswerf in Sappemeer heeft een oud Gronings schip gered van de sloop. Het schip werd al in 1928 gebouwd in Veendam. En wij namen een kijkje op het schip en spraken met Ipe Kopinga, die op het schip heeft gevaren en het ombouwde tot woonboot. Maar eerst vertelt Huub Dofferhof wat voor schip het precies is.
1: Dit is een Groninger bolschip. En ze noemen het ook wel een bol met boord. En die hebben we gevonden in Leeuwarden bij een sloper. En we zijn getipt door Talsma uit Vraneker.

0: gang te krijgen. Dus ja, het is een heel groot project, zeg maar.
1: Wat deed je met dit schip doen?
2: Ik heb er altijd met voor, maar ik heb er ook met passagiers voor. Naar Friesland. Daar was schoonmoeken aan boord en de kinderen van schoonmoeken. Die waren dan aan boord. Daar waren we met zo'n man of 10 op schip. Ja. En dan gingen we zomersdag zo gaar dat de bouw stil lag. Want ik werkte toen al in de bouw, die geef ik. Maar als dat stil lag, dan was het up, schip aan, auto aan, naar Friesland. Ik heb hem een omgrietje gegeven. Dat was mijn vrouw, maar die is nou pijnlijk overleden, hè? Net met een najaarswisseling.
1: Je hebt er ook altijd op gewoond, hè?
2: Ja, ik heb altijd op schip gewoond.
1: Deed je er wel een bijzondere band met zo'n schip?
2: Jazeker, zeker. Ik vind het nou mooi dat er iets staat. Hartstikke mooi. Ik leuk dat ik hem weer terugkoop.
3: Prachtig, volop nostalgie dus bij deze oude schipper van dat bolschip. Zometeen het NWS-journaal van 8 uur. En tot die tijd heerlijke muziek van Rob de Nijs. Zijn enige nummer 1 hit. Hier is Bangerhart.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: SS veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
13: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
12: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
14: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
12: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: En om 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid vinden dat jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Maar daar is Kalverboer het niet mee eens. Een stoet van honderden motorrijders trok gisteravond door de provincie om de laatste eer te bewijzen aan de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer. Zij kwam begin deze maand om het leven bij een motorongeluk in Duitsland. De massale deelname verraste nabestaande Erik Guikema.
3: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
2: En de stichting Verkeersgroep Oldambt houdt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de AVOLT Vierdaagse in Winschoten. Aanleiding is de toenemende agressie van weggebruikers richting verkeersregelaars. Volgens bestuurslid Gwen Kleermans zijn de verkeersregelaars er om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
16: En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
2: Meer nieuws straks om 20:30.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
20: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
23: Radio Noord.
24: De Ochtendploeg.
25: Met Stefan Kosters.
15: Ja, een kerncentrale, vrouwengezondheid en een nationale hitteplan. Het zijn de onderwerpen die ik zo ga bespreken in onze nieuwsdiscussie. Na toepasselijk.

0: Ja, toepasselijke muziek hè, bij het weer van vandaag. Alba hoor je op Noord en Summer Night City. Het is 8 minuten over 8 op deze vrijdag. Tijd voor onze nieuwsdiscussie. Ja, het was de week waarin gesproken werd over de komst van een kerncentrale naar onze provincie. Het is ook de week van de vrouwengezondheid. En sinds 2 dagen is het nationale hitteplan van kracht. Deze onderwerpen gaan we bespreken in onze nieuwsdiscussie, nu de week bijna achter ons ligt. Daarvoor zijn hier museumdirecteur Geert Pruiksma en Kunira van Selm van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Volgens een vertrouwelijk advies van netbeheerder Tennet lijkt de Eemshaven de enige locatie in ons land waar de 2 nieuwe kerncentrales technisch haalbaar zijn zonder enorme extra kosten. Andere locaties zouden afvallen door ruimtegebrek, netcongestie of hoge investeringen. En dat zorgt voor discussie, zeker omdat Groningen zich eerder juist tegen kernenergie heeft uitgesproken. Nou, laten we direct maar even uitzoeken hoe we hier in de wedstrijd zitten. Goed idee, volop inzetten voor kernenergie in Groningen?
2: Voor kernenergie, nee, tegen kernenergie natuurlijk. Natuurlijk in het algemeen, omdat als we op kernenergie overstappen, dat is een schone energie, zegt men, hè? Geen CO2-uitstoot. Maar we blijven wel duizenden jaren met de rotzooi zitten die beschermd moet worden verpakt. Dus ik ben sowieso tegen kernenergie.
0: Maakt niet uit wat de reden is, sowieso tegen.
2: Ik heb ook geen alternatief, dat zeg ik er meteen bij. Behalve minder energie gebruiken.
0: Ja. Kunira?
1: Ja, bij kernenergie denk ik nog steeds aan Chernobyl.
2: Ja.
1: Fukushima, dat is natuurlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden.
2: Nee.
1: Dus ik vind het moeilijk om dat te zien als een veilig alternatief. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat wat dat betreft er enorm veel verbeterd is in de afgelopen decennia. Dus eigenlijk weet ik niet meer precies zelf waar ik sta in die kernenergie discussie. Als je het dan hebt over kerncentrales in de Eemshaven, ja, dan zijn er natuurlijk wel meerdere argumenten om daar vraagtekens bij te zetten. Het eerste plaats natuurlijk dat het aardbevingsargument. Groningen is al jarenlang als windgewest gebruikt. En ja, dan gaan we daar ook nog iets neerzetten waar we niet op zitten te wachten. Ander argument is, werelderfgoed Waddenzee grenst aan de Eemshaven. Alles wat in de Eemshaven wordt aangelegd, sowieso moet er al natuurcompensatie voor. En dan ga je er zoiets neerzetten. En in Japan hebben we dus gezien wat er kan gebeuren bij een natuurramp. Ja, dan ga je met je werelderfgoed. Dus dat vind ik ook nog wel een argument. Ja, en verder wat jij ook al noemt, inzetten op andere vormen of op duurzamer energie. En ja, als je op kernenergie gaat verlaten, misschien dat je daar dan minder energie in stopt, om maar even in die taal te blijven. Dus ik vind het een heel lastig probleem.
2: Ja, het wordt een beetje een centenkwestie, daar ben ik een beetje bang voor. Hè? Want de PON wordt genoemd als argument omdat de Eemshaven veel minder investeringen zou kosten. Ja. Dan gaat het om miljarden.
1: Ja, omdat je daar dan meteen op het net zit. Hè?
2: Ja, ja,
1: ja. En dat is in Zeeland niet het geval.
2: Nee. En wat ik ook begreep, maar ik weet niet of dat klopt, dat in Zeeland die kerncentrales welkom zijn. Dat ze er daar klaar zijn.
1: Ja, dat is zo. Ja. De provincie Zeeland heeft ook gezegd dat ze het willen hebben. Ja. En provincie Groningen heeft natuurlijk gezegd, nee, willen wij niet. Dan was dat het vorige college van, of de vorige coalitie. Dus hoe dat na volgend jaar is nog maar afwachten.
2: Ja.
0: Maar, is het extra opmerkelijk dat dit nou naar buiten komt dan, in dat rapport van Tennet?
1: Ja, daar worden ook allerlei theorieën over gespuit. Komt het expres naar buiten? Weet je, het is natuurlijk
2: gelekt.
1: Een nog vertrouwelijk rapport. Het is in opdracht van het ministerie. Dus Tennet doet dat in opdracht van het ministerie en dan lekt dat uit. Er zal vast wel een doel achter zitten, denk ik eigenlijk.
0: Wat was het eerste wat je dacht toen je dat nieuws hoorde?
1: Potverdrie zijn we weer en dan een heel lelijk wiel. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. En als ik er wat meer uitgezoomd naar kijk dan, wat ik net al zei, dan weet ik het niet precies.
2: Je wordt een beetje wantrouwend, hè? Want ik herinner me de woorden van minister Hermans, maar ik dacht ineens van, ze zei van, als het aan mij ligt, hè, dat is geen afspraak of geen toezegging of niks, als het aan haar ligt, toen dacht ik, ja, wat kunnen we daar eens mee? Want daar koers je op, maar dat blijkt dus achteraf onterecht.
1: Ja, het kabinet heeft gewoon gezegd, we willen het niet daar.
2: Nee.
1: En we gaan het alleen maar onderzoeken om juridisch sterk te staan als een andere plek waar we het aan toewijzen bezwaar gaat maken.
2: Ja. Ja. En wat ik ook wonderlijk vond, was die pagina grote advertentie in de krant. Hè, alsof het toch weer maatschappijbreed discussie moet gaan worden.
1: Ja, misschien hadden we toch wel meer nattigheid moeten voelen direct al. Ja. Dat is toch een beetje wat dat betreft zand in de ogen laten strooien.
2: Maar ook daar probeer ik dan uit te zullen met te denken, nou, ze staan er nog niet.
1: Dat is waar.
3: En dat duurt vaak ook heel erg lang voordat ze er weer staan.
1: Er komt mij nog wel één ding te binnen trouwens bij die hele discussie. Ik weet niet, Geert, jij bent wel aardig wat jonger dan ik. Maar ik liep vroeger met zo'n butte rond. Kernenergie is geen dode waard.
2: Ja, ja, klopt. We hebben
1: nog op straat gezeten. Zo'n hele grappige woordspeling. Hij ligt vast nog wel ergens in een laadje.
2: Ik vraag me af of wij veel in leeftijd schelen. Maar ik herinner me als de dag van gisteren Tsjernobyl. En ook dat het tot bij ons in de straat op het Friese platteland bijvoorbeeld meer miskramen plaatsvonden. Dat is, heeft de huisarts ook letterlijk gezegd. Dat er,
1: na Tsjernobyl?
2: Ja, de maanden daarna vrij veel miskramen. Dus dan realiseer je inderdaad hoe riskant het kan zijn. En we zijn, zoals je net zegt, inmiddels 40 jaar verder. Maar tegelijkertijd is het niet de vraag, gaat het mis of gaat het niet mis? Maar het zal ooit een keer ergens misgaan.
3: Ja. Nou, we gaan verder met het volgende onderwerp. Want voordat die kerncentrales hier staan, zijn we heel wat jaren verder.
2: Ja, een jaar of 15 geloof ik.
3: Ja, ja, dus minimaal. En zoveel tijd hebben we niet, dus we gaan door met het volgende onderwerp.
1: Okay.
3: Het UMCG investeert in onderzoek naar verschillen tussen man en vrouw in de gezondheidszorg. Jarenlang was het mannelijk lichaam vaak de norm in medisch onderzoek. Terwijl steeds duidelijker wordt dat vrouwen andere klachten, symptomen en behandelreacties kunnen hebben. Onderzoekers stellen dat die ongelijkheid niet langer uit te leggen is. Wist je dat, Cunera, dat je als vrouw dan met klachten al met 1-0 achter staat bij de huisarts?
1: Ja, dat gevoel heb ik trouwens helemaal niet. Ik kom overigens heel zelden bij de huisarts. Maar ik heb zelf het gevoel niet. En ik denk dat heel veel vrouwen dit wel wisten. En daarom is het ook heel goed dat, er nu rugbaarheid aangegeven wordt. En dat UMCG zo'n week van de vrouwengezondheid organiseert. Zodat iedereen zich daarvan bewust is. En iedereen in de zorgsector van, even opletten. Het is niet allemaal zoals het is in een mannenlichaam. Dus heel goed die extra aandacht hiervoor.
2: Ja, wat je zegt, vrouwen weten dat al, maar er lopen ook heel veel vrouwen als medicus rond in het ziekenhuis. Hè, die wisten dat natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Alles was eigenlijk wel bekend, denk ik. Ik ken iemand die een aantal hartinfarcten gehad heeft. Toen werd er meteen gezegd, bij dames heb je hele andere klachten dan bij heren. Dus ze keken er ook anders naar.
1: Ja.
2: Het krijgt nu alleen een gezicht, zou je kunnen zeggen. Het wordt onderzocht. Het verraste me wel dat dat pas nu aan de orde komt. En niet 40 of 60 jaar geleden. En ik ben dus het internet ingedoken om te kijken waar komt het nou vandaan. En toen bleek dat onder andere Aletta Jacobs zei dat de vrouwen evenveel rechten moeten hebben als mannen. Dan ging het om stemrecht en alles. En zij zei, ze herhaalde altijd, het enige verschil tussen vrouw en man is dat een vrouw een baarmoeder heeft. En dat is een van de pijlers waarop dit hele medische systeem gebouwd is.
1: Oh jee, dus hebben dit allemaal aan Aletta Jacobs gedaan.
2: Deels. Nou, dus dat vond ik wel heel grappig.
1: We hebben een heel ander licht op haar.
2: Ja, gelijkheid tussen man en vrouw heeft dus ook zijn consequenties gehad in de medische behandeling.
1: Nou ja, interessant.
2: Dus dat vond ik wel heel leuk, ja.
3: Ja, is dit dan een medisch probleem of een maatschappelijk probleem, als ik hier nou zo over nadenk? Allebei misschien wel.
1: Ja, allebei inderdaad. Ja, ook maatschappelijk, ja.
2: Nou, als je het hebt over het ziek melden op het werk bijvoorbeeld, dat bij dames het vaker mentale problemen zijn dan bij heren. Dat zit ergens in de 30 tot ergens in de 40 bij dames. Bij heren ergens in de 30. En bij dames zijn die mentale problemen vaak te verbinden aan de geboorte van het eerste kind bijvoorbeeld. Hormonale kwesties, overgang, et cetera. Nou, als je dat in kaart brengt, dan weet je ook waar je op kunt koersen met z'n allen. Ja. Dan kun je ook maatschappelijke problemen mee voorkomen.
3: Zeker, ja, want dat speelt al heel lang. Hoe kan het dat zoiets dan heel lang onder de radar blijft? Dat er nu pas.
1: Nou, misschien omdat er vooral mannen dokter waren. Hey. Omdat er vooral mannen dokter waren. Ja. En dat is natuurlijk nu niet meer zo. Hè? Je ziet enorme verschuiving in de collegezalen bij medicijnen zitten. Volgens mij nu zelfs voornamelijk vrouwen. Dus vrouwelijke studenten. Dus ik denk wel dat het daarmee te maken heeft.
3: Over 10 jaar hebben we deze week niet meer nodig?
1: Nou, dat zou me zo eens kunnen.
2: Hopen. Nou, een heel concreet voorbeeld daarvan, dat zag ik voorbij komen bij het UMCG, dat zijn protheses bijvoorbeeld. Dat die heel vaak op mannelijke lichamen worden ontworpen. En die passen bij dames gewoon simpelweg niet.
1: Ah, ja.
2: Dat is wel heel logisch om dat als eerste aan te pakken.
3: Iets wat snel moet veranderen. Dan gaan we misschien wel naar het gesprek van de dag. Ja, de verwachting is dat we vandaag boven de 30 graden uitkomen. We doen daarom ook rustig aan. Dat is ook een van de adviezen in het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Goed dat het er is.
2: Ja, zeker. Want we willen alles tegenwoordig weten. We hebben overal een app voor. We downloaden van alles en nog wat. Dus ook dit. Het is logisch dat de voorspellingen zijn steeds beter en scherper volgens mij. Dus het is goed om te weten waar we op kunnen koersen. Daarnaast geeft het ook een aantal protocollen. Waar ik als museumdirecteur ook prachtig op kan koersen. Ik kreeg gisteravond al appjes van vrijwilligers. Gaan we nou morgen wel open? Want het is 30 plus. En toen zei ik, nou, code geel gaan we open. Maar dan zetten we een bakje water neer voor de gasten die met een hond komen. En bij code rood gaan we pas dicht.
1: Het is voor de honden. Ja.
0: Okay. Is er niet een beetje overdreven?
2: Ja, en ik dacht even aan mijn buurman die ziek is. Hè, heeft hij nou voldoende flesjes mineraalwater en dit en dat? Dus het zet je toch even aan het denken. En er komt een aantal automatismes even in werking. Dus ik vind het heel handig.
0: Ja, een nationaal hitteplan. Ik denk dan ook direct aan een crisis. Is dat niet,
2: nee,
0: ja, bij die woorden. Ja, maar is het dan niet direct heel overdreven?
2: Ja, maar die overdreven reactie die zien we natuurlijk op de sociale media. Dus de enige plek waar die crisis uitbarst, dat is daar. Mensen die er ergens boos over zijn. En dan denken, ja, als je er niks mee hebt, trek je er ook niks van aan. En gaan gewoon in de volle zon liggen bakken. Zoek het maar lekker uit. Maar voor mij als museumdirecteur is het echt heel handig.
0: Ja, hou jij er ook rekening mee, Kunera?
1: Eigenlijk vind ik dat in het Nationaal Hitteplan, ik heb gisteren nog even goed bestudeerd, dat er allemaal dingen in staat die we altijd moeten doen. En die we misschien niet altijd doen. Dus daarom vind ik het ook goed dat op deze manier er weer extra aandacht voor is. Maar let wat beter op je bejaarde buurman. Drink genoeg. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je elke dag moet doen. Ook als het niet boven de 30 graden is.
0: Ja. Ja, ik zag die punten voorbij komen. Ik denk, je kan toch ook gewoon logisch nadenken?
1: Ja, maar soms moeten mensen er toch even op geattendeerd worden. En misschien dat ze het dan wel niet alleen doen als het boven de 30 graden is, maar ook volgende week als het weer 20 graden is.
2: Het is jammer dat het gezegd moet worden, eigenlijk bedoel je. En daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Ja,
0: wordt extreme hitte dan misschien onderschat in ons land?
1: Nou ja, het is wel iets nieuws natuurlijk. Hè. We zijn, tenminste, ik heb wel het idee. Ik weet nog precies het moment waarop het boven de 40 graden ging hier in Groningen. En waar ik was op dat moment.
2: Ja.
1: Dus dat is wel iets unieks. Het was een jaar of 5, 6 geleden volgens mij. Maar ik was in zwembad de Parrel trouwens. Of nee, niet de Parrel, heet het? Dat openluchtbad.
2: Papiermolen. Het mooiste zwembad in.
1: Beste plek om te zijn op dat moment. Ja. Maar iedereen keek naar die thermometer op die paal. Hè?
2: Ja,
1: je weet wel. En toen 40. En toen ging er een soort van wow.
2: En over leeftijd gesproken. Ik herinner me ook dat we in mijn studententijd in september buiten zaten. En dat we dat best wel bijzonder vonden. Terwijl het de normaalste zaak van de wereld is. Ja.
0: Bijzonder. En vandaag wordt het ook warm. Niet zo warm. We gaan 30 graden, misschien wel hoger. De details zometeen natuurlijk van Harma. Tot slot pakken we nog even het lopend vuur erbij. Zondag is het Vaderdag. En de stelling van vandaag is, bij ons thuis vieren we Vaderdag. Geert?
2: Ik ben heel blij dat het op Radio Noord werd aangekondigd, want ik was het vergeten
0: ook.
2: En nou ja, wat je zegt over voor elkaar zorgen en dit en dat. Als ik mijn vader vraag of hij nog ergens behoefte aan heeft of ergens gezelligheid uithaalt, dan zegt hij, ja, ik geniet volop van het leven, ik heb niks nodig. En dat hoef je ook niet uit te spreken, dat je op elkaar gesteld bent en elkaar graag opzoekt. Dus mijn ouders allebei vinden het niet nodig.
0: Ja, Kunera, je vast vroeger ook wel een asbak gekleid?
1: Ongetwijfeld, ja. Mijn vader is helaas overleden. Maar heel eerlijk gezegd zitten vader en moederdag best hoog in mijn irritatiezone.
2: Waarom? Irritatiezone?
1: Ja, want ik vind het hartstikke leuk met kinderen op de kleuter of de basisschool. Ja. Prima. En die kleine vroeger een asbak en nu een pennenbak. En hartstikke leuk. Maar daarna wordt het toch ook iets heel kunstmatigs.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft, thuis doen we er ook niet aan. Mijn zoon heb ik al tijden geleden gezegd van, jongen, voor mij hoef je echt niet apart iets te doen op moederdag of op vaderdag. En dan doet hij dat ook niet.
2: Nou, mijn moeder zei dan heel lief, nou ook geen boeket hoor, pluk maar wat bloemen in de berg.
0: Ja. Maar het is toch mooi om op zo'n dag wel even uit te spreken.
1: Ja, dat is prima, maar het heeft toch iets van, ik hoorde jou vanochtend met zo'n bloemist, hè, dat iedereen weer moet rennen en dingen kopen en zo. Ja, spreek het gewoon elke dag uit en pluk een bosje bloemen voor je moeder.
2: Ja,
0: dus iedere dag vaderdag en moederdag.
2: Wat mij betreft.
0: Dank zeg ik tegen Kunera van Selm en Geert Bruiksma. Fijn dat jullie er waren. En wil je nou ook meepraten in ons lopend vuur? Dat kan altijd, hè, door te appen naar 050-3188-288. Of stem op onze stelling. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Dat kan via de app en website van RTV Noord. En nu op de radio muziek van Theo Rienes. Hey, doe.
4: Radio Noord. 92, 93, 94, 94. Ja.

0: Hey Doepé.
1: Ja.
0: Wat is jouw schelen ook?
1: Aha. Hey Doep. Hef die neus even boven. Aha.
0: Een mooi schimmel is een schelen, maar een schelen met een mooie snuit.
1: Aha.
0: Hey Doep.

0: en Mixed Emotions. Ja, die heb ik ook wel eens. En die krijgen wij misschien zometeen ook wel weer. Want het is bijna tijd voor Noordnieuws van 8:30.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is iets na 8:30. Dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht een jaar geleden in, nadat bleek dat Jeugdbescherming Noord niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelden de inspecties dat Jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. De kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten meewegen dan nu het geval is. Volgens Kalverboer is de situatie bij Jeugdbescherming Noord tekenend voor bredere tekortkomingen in het toezicht op jeugdzorginstellingen. Er is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit Meerstad. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun woning. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak uitzonderlijk. In dit soort gevallen zal justitie proberen vaat te maken, zegt deze jeugdrechtadvocaat bij de NOS.
9: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
8: Het meisje zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Stichting Verkeersgroep Oldambt houdt vanavond in Winschoten een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Ze zeggen hier steeds vaker mee te maken te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om discussies, scheldpartijen en aanrijdingen van verkeersregelaars door automobilisten die het niet eens zijn met wegversperringen. Bestuurslid Glenn Kleermans probeert de toenemende agressie te verklaren.
10: Toch wel dat mensen een korter lontje hebben zodra wij op de weg staan. Mensen gaan sneller in discussie met ons. Worden sneller agressief verbaal. En in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit. Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten en hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
8: Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Het geld is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de hele regio langs de Neder-Saxenlijn zeer serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Daarnaast wordt het geld besteed aan plannen om het gebied langs de lijn verder te ontwikkelen. Drenthe staat garant voor de bijdrage van de regio. De drie provincies bepalen later wie welk deel van de 50 miljoen betaalt. Het kabinet trok vorig jaar al 2,1 miljard euro uit voor de Neder-Saxenlijn. De brandweer van Delfzijl moest gisteravond 2 keer in actie komen om een dier uit een sloot te redden. Langs de Eeuwerdeweg tussen Delfzijl en Appingedam was een koe in de sloot beland. Een voorbijganger zag het dier in het water liggen en waarschuwde de brandweer. Die heeft de koe met een kraan uit de sloot gehaald. Even later kwam een melding binnen van een Amazone die in het Biesme Bos met haar paard in de sloot terecht was gekomen. De vrouw kon zelf uit de sloot komen, maar de brandweer was nodig om het paard er weer uit te krijgen. Met hulp van omstanders wist de brandweer het dier het op het droge te krijgen. En een oud Groninger bolschip is door de historische scheepswerf in Sappemeer gered van de sloop. Het schip werd in 1928 gebouwd in Veendam en krijgt nu een opknapbeurt. Huub Dofferhof vertelt wat er zo bijzonder is aan het schip.
11: De oude accommodatie die zit erop. En dat is er meestal, als ze omgebouwd werden tot woonschip, dan werd dat er meestal als eerste afgehaald. Maar hier zit hij gewoon op. En ja, de deurtjes die zijn er wel uit. En ja, het is allemaal een beetje verwaarloosd. Maar dat kunnen we op de werf kunnen we dat wel weer helemaal in de oude staat herstellen. Hoor. Dat gaat wel lukken.
8: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En mocht je al buiten zijn geweest, dan weet je het. Het is warm buiten. Maar wat gaat de rest van de dag eigenlijk doen? Je hoort het zo in een uitgebreid weerbericht van Harma.
12: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
15: Mijn koffer?
14: Ja, we gaan op wereldreis.
15: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
14: Op Rokkeldijs, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
15: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
16: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Dit weekend hebben archeologen jouw hulp nodig, hoor, om de grond van de Grote Markt te onderzoeken. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo naar de Fine Young Cannibals. Fine.

0: gek van te worden. She drives me crazy, de Fine Young Cannibals, hoorde je op Noord. Ja, misschien is het wel een droom die uitkomt. Komende zaterdag, dus morgen, mag iedereen die dat wil meehelpen met archeologisch onderzoek in de Kreupelstraat in Stad. Staan dan grote zakken met grond van opgravingen op de Grote Markt uit 2022. En die grond moet dus nog onderzocht worden. Ik ga erover verder praten met Felicia Kalkman, archeoloog bij de gemeente Groningen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nou, normaal gesproken staan natuurlijk grote hekken om zo'n archeologische vindplaats. Met goede redenen natuurlijk. Maar morgen is dat niet het geval, hè?
1: Klopt. Vandaag zijn de Nationale Archeologiedagen begonnen. Die zijn elk jaar, dat zijn themadagen waar het publiek archeologie kan ontdekken. En we hebben daarvoor een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Zo waaronder morgenochtend aan de Kreupelstraat.
0: Ja, want hoe gaat dat precies in zijn werk morgen?
1: Morgenochtend hebben wij vanaf 10 uur een aantal archeologische bigbags van de opgraving Grote Markt uit 2022 staan. Dat zijn bigbags met archeologische grond uit de middeleeuwen. En dan kunnen mensen langskomen en emmen vullen met grond, het uittroffelen met een archeologische troffel, het vervolgens wassen. En dan kun je het voorleggen aan de archeologische experts die er zitten.
0: Oh, maar er komt dus echt, die grond is echt uit de middeleeuwen en daarna niet meer aangeraakt.
1: Klopt. Tijdens archeologisch onderzoek kunnen we niet alles onderzoeken. Dus mijn collega, je kent vast wel stadsarcheoloog Gert Kortekaas. Die heeft toen voor gezorgd dat we een paar van die zakken met archeologische grond hebben opgeslagen. Zodat we dat juist kunnen delen met andere mensen in plaats van archeologen alleen. Dus we hebben er verder ook niet naar gekeken. En dat kan zomaar vol zitten met van allerlei vondsten. En voor mij is het ook een verrassing wat erin zit.
0: Ja, want wat zou erin kunnen zitten?
1: Dierlijk bot, stukjes van die grote bakstenen uit de middeleeuwen, van die kloostermoppen. Er kan een stuk aardewerk in zitten, muntjes, ringen. Nou, noem maar van alles op.
0: Ja, want jullie hadden dus helemaal zelf geen tijd om dat te onderzoeken.
1: Nou nee, je hebt niet zeg maar alle. Je hoeft niet alle grond te onderzoeken om het complete verhaal duidelijk te krijgen. En dat kan ook niet altijd met de ontwikkelingen die er spelen. Want soms staan we er bij herinrichtingen van straten, soms bij bijvoorbeeld aanleg van een fietspad van Assen naar Groningen of nieuwbouw van wijken. En dat moet ook binnen een bepaalde tijdsperiode. Dus we doen in ieder geval hetgene wat we echt nodig hebben om het verhaal duidelijk te krijgen. Maar er ligt uiteraard veel meer.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen als archeoloog dat juist die grond op de Grote Markt juist zo interessant is. Want daar komen al honderden jaren allemaal mensen samen. Daar moet toch veel in zitten, zou je zeggen.
1: Zeker. Al vanaf de steentijd waren er al mensen in het midden van de binnenstad van Groningen. En ook in de middeleeuwen. Dus uiteraard, mensen gooiden vroeger hun afval zeg maar gewoon op straat. Want je had geen riool. Dus als je beker kapot ging, ja, dat ging niet echt snel repareren. Dan kocht je een nieuwe. Dus die gooide je dan neer. Soms verloor iemand een keer een stukje geld, een munt. Of zijn pelgrimsinsigne bijvoorbeeld. Of ze aten een keer een kippenboutje en ze gooiden dat weg. Dus ja, het zit hartstikke vol in de binnenstad.
0: Ja, dus de wegwerpmaatschappij is van alle tijden.
1: Ja, wel een beetje. Maar nu is het wel iets extremer, denk ik.
0: Ja, er is nog veel meer te doen. Want dit evenement, je zei het al, is onderdeel van de Nationale Archeologiedagen. Je bent zelf ook nog gids bij een wandeling die ook morgen plaatsvindt, hè?
1: Klopt, in de ochtend hebben we 2 wandelingen langs de vestingwerk van de Helpenlinie. Dat begint om 10 uur en eentje om 11:30. Daarvoor moet je wel even aanmelden via ons e-mail van de gemeente. Maar dat kun je vinden op de website. En dan vandaag kun je al naar het open depot. Want we hebben nog een gemeentelijk archeologisch depot. En daar kunnen mensen al vanaf 12:30 tot 12:30 terecht. En dan kan je een rondleiding krijgen. Je kan workshops volgen voor dierlijk bot herkennen, keramiek plakken en tekenen van archeologische vondsten. En vanaf 3:00 hebben we ook nog een vondstenspreekuur met een aantal specialisten. Dus als je zelf iets in de achtertuin hebt gevonden, dan kun je langskomen om te laten checken door de archeoloog.
0: Kijk, mocht je van archeologie houden, dan kom je de komende dagen wel aan je trekken. Dankjewel, Felicia Kalkman, adviseur archeologie bij de gemeente Groningen. En de wandeling langs de Helpenlinie is dus morgenochtend. Het schatgraven bij de Martinitoren is morgen tussen 10 en 4.

0: geworden bent. Sommieux, wat vrij vertaald vanuit het Frans betekent zijn beste. Oh. Nou, dit was misschien wel zijn beste. Dark Before the Dawn. Ja, gaan we direct door naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we werden zojuist eventjes gebeld door iemand. Mm-hmm. Sergej, die sprak de beste meneer. Was
2: ja, Jan de Hubo, die hebben we wel vaker ook in de uitzending gehad. Die had ook zijn eigen regenmeting gehad. Die is er zelf nog wakker van geworden van het hevige weer. 32 millimeter.
0: Dat is veel.
1: Ja, ik zag
2: in de Pekel.
1: Ja, in Pekel, ik zag inderdaad wat verschil. Maar er zit, ik zag hier inderdaad een meting van 25 mm en een van 12 en allemaal in, rondom Nijpekel. En ik kreeg ook inderdaad nog wat andere meldingen. Scheemde had 11 mm overloop naar Veendam 18, Alteveer 20 en in Winschoten 28 mm. Maar wat meer boven de A7, om zo maar te zeggen, door is het eigenlijk wel oorenschier droog bleef. Maar dan bleef het beperkt tot een halve millimeter. Nou, ik had zelf hier in Obrouw 3,5 mm. Dus ja, het is nog half verschilt, maar dat is juist met buien. En dat is hetzelfde verhaal voor vanochtend en vannacht. Van op sommige plekken valt praktisch niks. En een ander kreeg gewoon de volle loading. Ja, en dan is het ook nog de vraag tot in hoeverre dat de deur zet. Want de stroming op hoogte is anders dan hier onderaan de grond. En dat zit hem ook dus precies in die temperatuurverschil. En dus ook de mogelijke onstabiliteit die aanwezig is. Ja, en maar in ieder geval, waar wordt het? Want het is op dit moment flink wat zon. En inmiddels in de provincie 21,5 tot 22,5 groot. L in Limburg heeft inmiddels 26 graden op de thermometer. Nou, die gaat over een paar uur al dik over de 30 graden neer. Nou, wie komt uiteindelijk u tussen de 30 en 35 graden? En op de Waddendoor moet je weten voor wat verkoeling met 26 graden. Den loopt vanmiddag van om en vandaag wordt de kans op regen en onweer groter. Mogelijk vergezeld van hoge windsteun, lokaal wat er overlast. Voor de rest opklodens 19 of 20 graden als minimum. En morgen volop zon. De wind zwakt tot motig, komt uit westelijke regens en een wat legere temperaturen met 24 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Word je nou ook heel erg enthousiast als je dan zo het weerbericht mag vertellen? Over...
1: Ja. Want dat is altijd spannend, nou, of dat het weer zich gedroogt in dit soort situaties.
0: Dat dacht ik al. Ik hoorde enthousiasme al in je stem. En dat betekent dus dat jij ontzettend excited bent.
1: Ja, absoluut.
0: Daarom speciaal voor jou, I'm So Excited van de Pointer Sisters.

0: heerlijk, hè? Die muziek van James Blunt op Noord. Je luistert naar De Ochtendploeg. Bij ons loopt het vuur gaat over Vaderdag. Stemmen kan natuurlijk op onze site en in de app. En er komen bijzondere reacties al binnen, hoor, op onze stelling. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Zometeen meer erover na het NOS-journaal van 9 uur.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
14: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
13: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
15: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
13: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: En na het NOS Journaal krijgen we natuurlijk ook de hoofdpunten uit Groningen. Rob, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Justitie zal vaart willen maken bij het meisje uit Meerstad dat verdacht wordt van de dood van haar ouders. Dat zegt jeugdrechtadvocaat Christian Spoelstra bij de NOS.
17: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
16: Zo worden de verhoren afgenomen door gespecialiseerde rechercheurs. Die worden bijgestaan door een psycholoog. Het meisje zit op dit moment in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verschepte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De medewerkers van drogisterijketens Ethos en Kruidvat gaan komende zondag op Vaderdag staken. Vakbond FNV is ontevreden over het cao-voorstel van de werkgevers, die aansturen op een halvering van de zondagstoeslag voor werknemers. Zij krijgen nu nog een toeslag van 100%. Meer nieuws straks om 9:30.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timp weg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timp weg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
22: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
23: Nu mega opruiming bij
24: Meertens Meubelen.
23: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
25: De koffie staat klaar.
26: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
27: Radio Noord.
28: De Ochtendploeg.
27: Met Stefan Koster.
29: Goedemorgen, het is een groot probleem. Vrouwen reageren namelijk anders op medicijnen dan mannen. Hoe dat kan, hoor je zo. En muziek is ervan, Rod Stewart. Bye.

0: Ja, lekker hoor. Lang niet gehoord hoor, deze van Rod Stewart. Crazy About Her. Het is vrijdag, 9:10. Moment natuurlijk dat we even vooruitkijken naar het weekend. Een weekend vol sport heb ik het niet alleen over het WK voetbal. Ook in Ten Boer gaat een bijzondere wedstrijd plaatsvinden. Eemsmond Sport organiseert morgenavond een wedstrijd tussen Team het Hoge Land tegen Team Eems Delta. Het duel wordt dus gespeeld bij Omlandia in Ten Boer. En beide selecties bestaan uit zo'n 19 spelers. Ik ga erover verder praten met Nanko Kiel van Eemsmond Sport. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar komt dat idee vandaan om zo'n wedstrijd te organiseren?
1: We hebben ooit eens een keer een regio-team hier gehad. En die speelde dan altijd tegen Groningen of Veendam. In het verleden ooit nog eens een keer, volgens mij. En we hadden zo iets zeggen van, waarom blazen we dat niet nieuw leven in? Maar ja, we hebben hier zoveel verenigingen in de Noord-Groningen regio. Dat we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat het misschien nog mooi was om al die verenigingen tegen elkaar te laten spelen. Althans een selectie daarvan. En daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, was iedereen direct enthousiast toen ze het idee hoorden?
1: Ja, we hebben in het werkgebied waar Eemsmond Sport zit, zitten 33 clubs. Daarvan hebben 30 meteen gezegd van, daar doen wij aan mee.
0: Kijk, 33 clubs, maar er zijn uiteindelijk maar 2 teams. Hoe gaat dat samenstellen van die selecties in zijn werk dan?
1: Ja, we hebben de club zelf gevraagd of zij een waarnemer, schuine streep trainer wilde aanstellen die dan de punten gaf aan volgens hun. De spelers die op dat moment in die week dan de bovenuit sprongen, zeg maar. En die hebben gewoon het hele seizoen door wekelijks punten uitgedeeld. En die hebben we uiteindelijk opgeteld. En ja, dan kom je heel gemakkelijk tot een goede selectie.
0: Tot een mooie selectie. Voor wie moeten we nou echt komen kijken daar morgen?
1: Ik denk dat je niet voor iemand speciaal moet komen kijken, maar meer om erheen te gaan met het idee van dat je daar een wedstrijd ziet waarin eerste klasse spelen, waarin ook vijfde klasse spelen. En dat dan samen een team vormt. En dat is gewoon een heel bijzonder, want dat is dan volgens mij in de historie nog nooit eerder gebeurd.
0: Alle toppers van het Hoge Land en Eems Delta, die ga je daar dan zien in Ten Boer. Anko, als ik dan toch even kijk naar het weer. Het nationale hitteplan is van kracht. Houden jullie daar nog ergens rekening mee?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, we hebben even met de FIFA overlegd om het vannacht te laten spelen. Maar dat is geen optie. Maar we hebben wel rekening gehouden met het feit dat het inderdaad heel warm kan zijn. Was er sowieso extra drinkpauzes lasten we in. En mocht dat echt gigantisch warm zijn, dat je denkt van nou, dit kan eigenlijk niet, dan korten we de wedstrijd gewoon in.
0: Kijk, er wordt wel rekening mee gehouden dus.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja. Hoe laat begint de wedstrijd morgenavond?
1: Het is niet morgenavond, het is vanavond. Hè?
0: Oh, vanavond. Nou, hoe laat begint het vanavond?
1: Vanavond om 7:00 trappen we af. We hebben eerst nog een uitreiking van de topschuttersbokaal daarvoor aan. En dan om 7:00 begint de wedstrijd. En als die afgelopen is, dan hebben we nog een live optreden. Dus reden genoeg om in te moeten komen kijken.
0: Heel goed. Dus niet morgenavond, maar vanavond bij Omlandia in Ten Boer. Nanko Kiel, dankjewel voor de toelichting.

0: Ja, 9:20, je hoorde hem nu al, maar het had ook zomaar kunnen gebeuren dat je hem vlak voor 10 hoorde. Papa Chico, want...
1: Ja, nou?
0: We gaan het thema bekendmaken. Top 3.
1: Oh ja.
0: Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Zondag is het Vaderdag. Ja, hoe logisch is het dan dat we vandaag liedjes zoeken bij dat thema?
1: Vaderdag.
0: Ja. Pa, papa.
1: Nou, dat wordt veel bezongen, geloof
0: Daddy.
1: Ik, hoor.
0: Mag allemaal voorbij komen. Ja. De eerste suggesties komen ook al binnen. Onder andere Bianca Carolina heeft al iets ingestuurd. Heerlijk, van Pussycat.
1: Mooi hoor.
0: Bernd Sloots moest direct denken aan Boney M. Ja, en ook deze kwam binnen.
2: Vader, wat klopt in je ballen? Vader, wat is dat toch net?
1: Echt zo'n inhaakmoment.
0: Ja, kortom, er komen vele genres voorbij.
3: Don't cry, daddy.
0: Ach, deze is ook zo mooi, hè? Van Elvis.
1: Prachtig.
0: Ook al genoemd. Tineke Siep, die moest direct denken aan deze van Herman van Keken.
4: Papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel.
0: Prachtig, en ook deze is genoemd.
5: Maar papi, waar blijf je nou?
1: Ach, dit is toen Jan nog Jantje was, of niet?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Jantje Smit, ja.
0: Behoorlijk een tijd geleden, ook uit Vonnendam, toen al. Willem Slotengraaf, die kwam alweer met deze.
6: Papi, ik zie tranen in uw ogen.
0: Ik hoorde heel veel buikpiano's voorbij komen in deze top 3. Ook Peter Koelewijn is al genoemd. Nou, nog eentje doen. Stef Bos, ja natuurlijk is hij ook genoemd.

0: ja, of deze en die andere plaat het gaan redden, dat is aan jou. Welke plaat over Vaderdag of die daarbij hoort, wil jij graag horen vlak voor tienen hier op Noord? Laat het ons weten via de app 050-3188-288. En misschien komt jouw suggestie dan zo wel voorbij. Gaan wij het in de tussentijd over iets heel anders hebben. Medicijnen zijn namelijk geen one size fits all. Decennia lang werden medicijnen voornamelijk getest op mannen. Maar vrouwen zijn geen kleine mannen. Ze hebben een ander hormoonprofiel, een hoger vetpercentage en andere nierfunctie. Toch kregen zij vaak exact dezelfde dosering. Het gevolg? Vrouwen ervaren tot wel 60% vaker bijwerkingen. Ja, en daar schrik ik wel van. Dus het is tijd om te bellen met Birgit Koch, afdelingshoofd klinische farmacie bij het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik schrik van deze cijfers, maar u wist het natuurlijk al lang.
1: Nou, we weten in ieder geval wel dat het mannenlichaam anders is dan het vrouwenlichaam. En dat dus een geneesmiddel anders kan werken. Dus we hebben zeker wel ideeën. En ook al er is al meer onderzoek gedaan dat er inderdaad verschillen zijn. Maar ik denk dat we nog heel veel zaken niet weten. Dus ja, ik wist het wel. Maar ik denk dat het wel zorgelijk is dat het inderdaad zo'n groot verschil is.
0: Ja, want waarom reageert het vrouwenlichaam anders op medicijnen dan dat van een man?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee hoofdredenen voor. Allereerste is hoe het geneesmiddel wordt opgenomen in het lichaam. Dat noem je de kinetiek van een geneesmiddel. Dat is anders bij vrouwen dan bij mannen. En als tweede kan een lichaam ook anders reageren op een geneesmiddel. Dat noem je dan de dynamiek. En beide kunnen bij mannen en vrouwen anders zijn. En daardoor zie je dus ook dat geneesmiddelen zich anders kunnen gedragen bij mannen dan bij vrouwen.
0: Ja, want stel ze nemen exact dezelfde pil met dezelfde dosis. Wat zou er dan mis kunnen gaan bij een vrouw?
1: Ja, het is lastig, natuurlijk afhankelijk van het geneesmiddel. Maar je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een geneesmiddel wat bij een vrouw een hogere concentratie bijvoorbeeld bereikt, kan meer leiden tot bijwerkingen of andere bijwerkingen, omdat die niet zo goed zijn uitgezocht. Heel veel geneesmiddelonderzoek is alleen bij mannen gedaan. Dus dan zijn er een aantal bijwerkingen wel gezien, maar die zijn dan niet bij vrouwen getest. Dus het kan zo zijn dat en een vrouw meer bijwerkingen ervaart, maar bijvoorbeeld ook andere bijwerkingen die we niet van tevoren weten.
0: Nee, en nu hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan, in dit geval naar antidepressiva. Wat viel op in dat onderzoek?
1: Ja, wat we zagen in het UMCG is dat vrouwen bij antidepressiva een hogere concentratie bereiken. Dus er is meer geneesmiddel aanwezig wat actief is bij vrouwen dan bij mannen. Dat kan leiden tot meer bijwerkingen. Het kan ook leiden tot meer effect, maar dat weten we dus nog niet zo goed. We zien in ieder geval wel dat het echt meer is dan we hadden verwacht. En ook echt zoveel meer dat je dus kunt voorstellen dat je dus ook meer bijwerkingen ervaart. En als je meer bijwerkingen hebt, dan kun je als vrouw dus ook eerder denken van nou, ik heb te veel bijwerkingen, dus ik stop met het geneesmiddel. En dat kan natuurlijk bij een antidepressivum vooral niet de bedoeling zijn.
0: Ja, schrok u van die uitkomsten van het onderzoek?
1: Ja, schrik is een beetje lastig. Ik denk dat het goed is dat we hier dus duidelijk meer aandacht voor moeten hebben. En het is ook duidelijk dat mensen gebruiken veel antidepressiva, kunnen veel bijwerkingen hebben. Maar je wil ook dat mensen tegen depressie worden behandeld. Dus ik denk dat het goed is om daar meer onderzoek en ook meer van te weten. Zodat we uiteindelijk ook depressie verminderen en dus ook vrouwen zich beter voelen.
0: Ja, want we weten allemaal, onderzoek duurt vaak, gaat over een langere tijd. Het gaat allemaal dan heel erg langzaam. Gaat het dan niet een beetje te langzaam?
1: Ja, ik vind zelf dat het te langzaam gaat. Maar aan de andere kant kun je je ook voorstellen dat er goed en gedegen onderzoek moet worden gedaan om in ieder geval iets te veranderen. Het probleem is dat de meeste geneesmiddelen, zoals we al eerder hebben gezegd, zijn onderzocht bij mannen. Dus bij vrouwen weten we het niet zo goed. Dus we hebben meer onderzoek nodig. En als je dan meer onderzoek hebt gedaan, dan moet je natuurlijk ook er nog voor zorgen dat het in de richtlijn terechtkomt. En dat kan soms best lang duren. Dus ja, ik vind dat het langzaam gaat en te langzaam wellicht. Maar aan de andere kant wil je ook dat het gedegen en goed gebeurt. Dus het is een beetje een lastig dilemma.
0: Ja, stel je voor, je bent nu vrouw, je moet antidepressiva slikken. Is het dan verstandig om bijvoorbeeld direct dan maar een lagere dosis te nemen?
1: Nee, dat is zeker niet zo. Het is vooral van belang dat je natuurlijk, het is heel erg, het ligt aan het antidepressivum dat je gebruikt. Het ene antidepressivum lijkt anders dan het ander. Ik denk dat het belangrijk is dat als je als zorgverlener dat voorschrijft aan een patiënt, dat je goed kijkt wat er al bekend is en daar dus ook met je patiënt over praat. Wat er voor bijwerkingen kunnen ontstaan. Dus ik denk dat goede voorlichting van belang is. Want je wil ook wel weer dat je patiënt zo snel mogelijk van, het, van de depressie afkomt. Dus het is, ik denk dat voorlichting op dit moment belangrijker is dan al meteen iets veranderen. Wat wel zo is, als je echt, als het onderzoek al heeft bewezen dat voor een bepaald antidepressief inderdaad handig is om lager te starten, dan zou ik dat wel doen. Dus het, is, het ligt dus aan het middel wat je voorschrijft.
0: Helder verhaal. Meer maatwerk in de zorg is dus nodig. Birgit Koch van het UMCG, dank je wel voor de toelichting. Zometeen hier het laatste nieuws uit de stad en Ommeland in Noordnieuws.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja,
7: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: En toen was het alweer 9:30. Dit is Noordnieuws. Krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Justitie zal vaart willen maken bij het meisje uit Meerstad dat verdacht wordt van de dood van haar ouders. Dat verwachten experts die de moordzaak zeer uitzonderlijk noemen. Volgens jeugdrechtadvocaat Christian Spoelstra is het meisje vermoedelijk aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat het verhoor extra zorgvuldig wordt gedaan, zegt hij bij de NOS.
12: Doorgaans vindt dat verhoor dan plaats, wordt opgenomen door met beeld en geluid. En dat verhoor wordt afgenomen door twee gespecialiseerde rechercheurs. En vaak kijkt dan ook nog mee in een andere ruimte een psycholoog van de politie. En die kan eventueel aanwijzingen geven aan de verhorende rechercheurs.
11: Het meisje zit in beperkingen wat inhoudt dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht een jaar geleden in, nadat bleek dat Jeugdbescherming Noord niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelden de inspecties dat Jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. Kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten meewegen dan nu het geval is. Een stoet van honderden motorrijders trok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Ze kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De stoet van meer dan 500 motorrijders reed van het Kardingenplein in Groningen naar Winschoten, waar de uitvaart wordt gehouden. Nabestaande Erik Guikema was een van de motorrijders.
13: Ja, onbegrijpelijk sowieso het verlies van Laura. Dat is natuurlijk echt door merg en been gegaan. Voor ons allemaal onverwacht. We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
11: De op- en afritten van het Emma-viaduct in Groningen zijn vanaf 28 juni gesloten voor autoverkeer. Dat is nodig zodat het busverkeer efficiënt en veilig van het nieuwe busstation naar de Zuidelijke Ringweg kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog wel gebruik maken van het Emma-viaduct. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan wordt namelijk gestart met het aanleg van een aparte toegangsroute voor bussen naar het nieuwe busstation. En de historische scheepswerf in Sappemeer heeft een oud Gronings bolschip gered van de sloop. Het schip werd gebouwd in 1928 in Veendam. De komende tijd krijgt het vaartuig een opknapbeurt, vertelt Huub Dofferhof van de werf.
14: Het is natuurlijk als zeilschip gebouwd. In de 60e jaren is die omgebouwd tot motorschip. En de motor die zat er ook gewoon nog in. Dus die gaan we ook weer proberen aan de gang te krijgen. Het is een heel groot project.
11: Tot zover meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. Dan krijg je natuurlijk nog het tropische weerbericht van Harma.
15: Droog is er flink wat zon en het wordt tropisch warm. Met een zwakke tot motige zuidoost tot lote zuidwestenwind wordt 30 tot 35 graden. Op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 6, 27 graden een stukje leger. Vanochtend en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hoge windsteun en lokaal wateroverlast. Minimum 19 of 20 graden in Muiden is een dag met volop zon. De wind zwak tot motige zuidwest tot noordwest brengt 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Nog heel even kun je jouw suggestie doorgeven voor onze top 3. We zoeken liedjes over vaders. Aan welke plaats moet jij direct denken? Geef het aan ons door via 050-3188-288. En misschien komt hij zo wel voorbij.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
17: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
21: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
22: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.

0: de man van stijl, Harry Styles was dit en As It Was. Top 3. Ja, misschien ook wel een man van stijl die zometeen voorbij komt in onze top 3. Zou zomaar kunnen. Het thema is Vaderdag.
1: Ja, ja.
0: Daar kun je van alles bij verzinnen natuurlijk. Wat dacht je van Papa Don't Preach?
1: Heel goed.
0: Ja, en de Temptations zijn ook vaak genoemd hoor. Ik zie hier al Koos staan, Stoffer, Ellie en Richard onder andere.
1: Dit is geweldig.
0: Fantastisch zelfs. Jack Jersey, die werd ook al genoemd. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Baba was a poor man. Uit Den Oudendoos. En ook Adrie Bakker gaf al een plaat door, namelijk deze van Drukwerk. Papa, ik mis je elke dag. Papa, prachtig. Daar doe je heel veel vaders een plezier mee, denk ik
1: ook hoor.
0: Geldt denk ik misschien ook wel voor deze. Van, ja, het zit al in de naam van de artiest zelfs. Vader Abraham. Vader Abraham had zeven zonen.
1: Zeven zonen. Nou, dan krijgt die vader Abraham een heleboel cadeautjes als hij zeven zonen heeft. En over de dochters nog maar te zwijgen, hoeveel zou die hebben?
0: Ja, dat zullen er wel veel zijn, denk ik. Ja, zo'n gezellig man. Toon Hermans, vader gaat op stap, is ook genoemd.
2: Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er? Vader gaat op stap.
0: Ja. Heel mooi, ook Paul van Vliet werd al genoemd.
3: Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg, en ik weet nog van niets. Veilig achterop.
0: Nou, zo komen nog veel meer suggesties binnen. Een aantal, die kunnen we maar draaien. Slechts 3, want het is natuurlijk een top 3. Nog heel eventjes heb je de tijd om jouw suggestie door te geven. 050-3188-288.
4: Lopend vuur.
0: Ja, en als je dat gedaan hebt, leg de telefoon dan nog niet weg. En praat ook mee in ons lopend vuur. Gaat over hetzelfde thema. De stelling is, bij ons thuis vieren we Vaderdag.
1: Ja, nou Gea Piek, het doet het daar niet aan. Vader en Moederdag worden niet gevierd. Wel nog toen hun dochter nog op de lagere school zat. Maar daarna is het niet meer gevierd. Greet zegt, ja, Vaderdag is altijd leuk als de kinderen nog op de basisschool zitten. Weet zelf nog hoe spannend het zelf vond om een cadeautje te maken op school. En te verstoppen in huis. En haar vader was altijd super blij en zij daarna super trots. Dus dat zijn ook weer mooie herinneringen. Ja, en Vaderdag en Moederdag kan natuurlijk ook een beetje een pijnlijke dag zijn. En daar komt Dirk-Jan van den Berg mee. En terecht natuurlijk. Hij schrijft, hoewel het natuurlijk een door commercie gestimuleerde dag is, ja, hadden wij toch heel graag Vader en Moederdag willen vieren. Het heeft tot ons verdriet niet zo mogen zijn. Daarmee past deze dag in een rijtje van dagen waar je pijnlijk met de realiteit wordt geconfronteerd. Het slijt niet, maar je leert er wel mee omgaan. Als je het wil vieren, doe dat dan vooral. Maar besef vooral ook wat een geluk je hebt gehad om wel Vader en Moederdag te kunnen vieren.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk zo.
0: Ja, misschien is dat wel juist heel mooi om daar dan inderdaad bij stil te staan op zo'n dag. Zondag is het dus Vaderdag. Daarom bij onze stelling, bij ons thuis, vieren we dat. Nou, het wordt niet heel uitbundig gevierd in de provincie.
1: Oh.
0: 40% van de huishoudens zegt op dit moment op rtvnoor.nl... ja, wij vieren Vaderdag.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.

0: Prince, Holy Lord, het is een Raspberry Beret. En ik vraag me heel hard af, wat is een Raspberry ook alweer?
1: Ja, volgens mij is dat dus... Ja, klopt. Ik dacht dat. Ja, framboos.
0: Jawel?
1: Ja.
0: Oh, dat is een framboos.
1: En, nou, Beret is toch wel... Is dat een petje? Of niet?
0: Ja, dat klopt. Nou, framboos een petje. Nou,
1: ja, als Prins het zeg maar waard.
0: Zo is het. We gaan de lijnen sluiten. Top 3. We zijn eruit. 3 platen die te maken hebben met Vaderdag staan voor je klaar. Zondag natuurlijk. Dus je hebt nog even de tijd om iets moois in huis te halen. Als je daaraan doet natuurlijk. Een van de mooiste Nederlandstalige platen ga je als eerst horen.
1: Oh, dan weet ik het
0: nog
1: wel.
0: Ja. Ontzettend vaak genoemd. Op dit moment komt hij ook zelfs binnen. Itie Boyten, die hebt dat nog even door. Natuurlijk van Stef Bos. Hier is Papa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: complete boormachine set. Zo. Met 1800 schroeven.
1: Hoeveel?
0: Ja, 18. Ik heb ze geteld. Ik kon niet geloven, maar ik was hier om 8 uur zocht. Ik denk, we krijgen dat doorgestuurd. En moeten we wel even zeker weten of we dat echt aan de luisteren.
2: Organisatie, je moet het wel checken.
0: Ja, je zal de plank mislaan. Ja. Je zal 1700
3: deze soort dingen gewoon altijd aan, hoor. Maar ja.
2: Oké, die ga je nooit allemaal gebruiken. Maar in ieder geval, ik denk dat ik er heel blij mee zou zijn als ik het zo winnen.
4: Zolang je ze maar niet laat vallen.
2: Nee. Ja, heeft jouw eerste plaat ook te maken met Vaderdag?
0: Nee, die heeft met iets heel anders te maken. Een beetje wel met het weer van vandaag.
2: Oké, nou kom maar door met die omschrijving.
0: Ik ga hem gewoon makkelijk houden.
2: Oké,
3: heel fijn.
0: Een band in de zon die staat te spelen op een eiland.
3: Ja, ik dacht aan Jan en Annie van BZN. Take
2: Ibiza.
3: Me to Ibiza.
2: Ja,
3: dat is hem, hè?
0: Nee, dat is hem.
2: Going to Ibiza, Bengal Boys.
0: Nee. Een band in de zon die staat te spelen op een eiland.
2: Ja, blijft angstvallig stil hier.
4: Ja, maar niet. Sun is shining.
3: Come to my island. Hoe heet dat? Maar ho, de bandnaam nog.
2: Casey and the Sunshine Band.
0: Zeg je toch net?
3: Ja, nee, ik zei alleen come to my island.
2: Nou, zeg jij hem ook even.
3: Casey and the Sunshine Band.
2: Ja, geweldig. Nou, jij kan de snoesterpuur zo meteen ophalen bij de receptie. Die ligt voor jou klaar, Sergej.
3: Ik heb er al twee deze week.
2: Veel plezier ermee. En ook veel plezier, Dimitris. En jou wens ik ook heel veel plezier op deze tropische vrijdag. Wat mij betreft alvast een heel goed weekend. En natuurlijk heb je nog één tegoed in onze top 3 over vaders. En deze is het vaakst genoemd. Boney M, Daddy Cool. She's crazy like...

0: ballonverlangers? Opgelet, het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Zin in een flinke klus deze zomer? Kom dan naar Bauhaus. Daar krijg je nu bij aankoop van een Skill-machine tijdelijke gratis Skill-accu-luchtcompressor ter waarde van €69,99 cadeau. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
13: De winter
1: Rioolservice.
13: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
1: De winter. Rioolservice.
13: Kijk op uriool.nl.
14: Riga.
15: Riga Keukens. Daar word je blij van.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Riga.
15: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
14: Riga.
15: Riga Keukens. Daar word je blij van.
18: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
19: Mijn koffer?
18: Ja, we gaan op wereldreis.
19: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldice.
18: Op Rokkeldice.
19: Van 24 tot en met 28 juni.
18: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldice.nl.
19: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
20: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Met Dimitri Kops.
21: En wat voor ochtend? Een zonnige ochtend deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je Maywood. Late at Night komt eraan. Ook Summer en nu Casey en Sunshine Band. Come to my island.

0: Somber op Radio Noord en Homebreaker. Goedemorgen, het is 10 minuten over 10. Ja, Dimitri Ziso op Radio Noord. Met de ochtend door op deze zonnige vrijdag. Ja, zonnig is het zeker. En in de ochtend lopen de temperaturen snel op tot zelfs boven de 30 graden vandaag in Groningen. Het is zomer in Nederland, lekker zeg. Een prachtige dag om het lekker rustig aan te doen en om wat te winnen hier bij Radio Noord. Nou, en dat kan deze ochtend hoor. Zometeen om 10 over 11 jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket met daarin de RTV Noord sokken, de muts en nog veel meer leuke dingen van Radio Noord. Om 10 over 11 spelen we namelijk Tel en Bel. En dat gaan we vandaag doen met een heerlijke zonnige zomerplaat. Ja, daar is het weertje wel naar. En deze ochtend kan je ook iets winnen voor iemand anders. Dat is misschien leuk, hè, dat je iets wint voor iemand anders. Komende zondag is het Vaderdag en daarom ligt voor jou klaar, voor jouw vader, een boormachine set inclusief 1800 schroeven. En daar zeg je u tegen die schroeven. Die breken niet af, die koppen. Nee, dat zijn echt vrij stevige schroeven. Hoe je dat allemaal kunt winnen voor je pa, dat hoor je later van me. En verder muziek van The Supremes. Bruce Springsteen komt eraan. Ook voor het zonnige zomergevoel. Louis Fonsi zometeen. En de naam van de artiesten die je zometeen hoort doet vermoeden dat ze komen uit een zonnig Zuid-Europees land. Maar nee, waar zij vandaan komen is het in de winter min 15 tot zelfs min 20 graden.
1: Koud, hè?
0: Ja, dat is koud. Wie dat zijn hoor je zo op Noord. Naar Maywood.

0: you doing? Hey! Let more night on me.
1: Arini Hof op Radio Noord en Let More Night on Me. Dit is de ochtend door met zometeen de Supremes. Louis Fonsi komt eraan met Daddy Yankee. En die hoor je zometeen met Despacito. Eerst Portugal The Man. Die naam doet vermoeden dat die gasten uit het zonnige warme Portugal komen. Maar nee, oorspronkelijk komen ze uit Wasilla en dat ligt in Alaska. En daar is het in de winter, ik heb het even opgezocht, min 15 tot zelfs min 20 graden. Dat is vrij koud. Ze leefden dan ook in een afgelegen blokhut die warm werd gehouden door een aggregaat. En ze zijn opgegroeid zonder computers en telefoons. Want ja, dat komt niet vanaf, die stroom. Later zijn ze wel verhuisd naar een iets zonniger oord, namelijk naar Portland in Amerika. Het gaat dus over Portugal The Man. En deze hit schreven ze in 3 kwartier. Feel It Still uit 2017, nu op Radio Noord.

0: Supremes op Radio Noord en Baby Love. Nou, kijk eens naar buiten. Of ben je al buiten? Dat kan natuurlijk ook. De zon schijnt. En ja, daarom kunnen we hem zo meteen wel even draaien. Louis Fonsi met Daddy Yankee samen. Despacito voor het echte zomerse gevoel. Komt eraan. Ook Bruce Springsteen en onze eigen Birdie. En je kan ook zo meteen een boormachine set inclusief 1800 schroeven winnen voor je vader. Waarom voor je vader? Nou, zondag is het vaderdag. Dus dan kan je je vader mooi mee in het zonnetje zetten. Hoe je dit allemaal kunt winnen, ga ik je zo meteen vertellen. En Edwin is aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dimitris.
0: Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin?
1: Nou... Ja, is de boel. Maar let een beetje op ze.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen, het is 11:02. Noordnieuws met Edwin in het veld.
12: Goedemorgen, er is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit de Meerstad... dat gisternacht werd gevonden in hun woning. Hun tiende dochter wordt ervan verdacht om het leven te hebben gebracht. Experts noemen de zaak zeer uitzonderlijk, maar niet uniek.
13: Ik heb nog even gekeken gisteravond of mijn andere zaak bekend is. Ik heb eentje kunnen terugvinden in 2017 in het Friese Katwijk... waarbij een 14-jarige zoon zijn 62 en 63-jarige ouders om het leven heeft gebracht. Dus het is niet uniek, maar wel zeer uitzonderlijk.
12: Zegt jeugdrechtadvocaat Christian Sponstra. Steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. En daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldambt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de Wandelvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans vindt het erg dat verkeersregelaars te maken krijgen met agressie.
14: Wij staan op de weg om een incident te beveiligen, om een evenement te beveiligen. Eventueel mensen sneller door een omleiding heen te leiden. En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
12: In Groningen wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan de Nationale Archeologiedagen. Die zijn vandaag begonnen, duren nog tot en met zondag. Zo kun je morgen in de stad Groningen meedoen aan archeologisch onderzoek. 2022 waren de opgravingen aan de voet van de Martinitoren. Die grond is nog niet doorzocht. En daar kunnen de archeologen wel wat hulp bij gebruiken, zegt Felicia Kalkman van de gemeente.
15: Dat zijn big bags met archeologische grond uit de middeleeuwen. En dan kunnen mensen langskomen en emmer vullen met grond, het uittroffelen met een archeologische troffel, het vervolgens wassen. En dan kun je het voorleggen aan de archeologische experts die er zitten.
12: Meedoen kan morgen van 10 tot 4 in de Kreupelstraat in Groningen. Ook is er morgenochtend een wandeling langs de resten van de Helperlinie. Die verdedigingslinie werd aangelegd nadat bommenberend de stad in 1672 belegerde. En de brandweer van Delfzijl is gisteravond 2 keer in actie gekomen om een dier uit de sloot te redden. Langs de Ilwerderweg tussen Delfzijl en Appingedam was een koe in een sloot beland. Voorbijganger zag het dier in het water liggen, waarschuwde de brandweer. Die heeft de koe met een kraan uit de sloot gehaald. Even later kwam een melding binnen van een Amazone die in het Biesemerbos met haar paard in een sloot terecht was gekomen. De vrouw kon zelf uit de sloot komen, maar de brandweer was nodig om het paard weer uit te krijgen. Dat lukte met hulp van omstanders. En de beelden die vind je op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dankjewel. Voor het weer gaan we naar Harma Boer.
16: Droog is er flink wat zon en het wordt tropisch warm. Met een zwakke tot matige zuidoost-tot-loten zuidwestenwind wordt 30 tot 35 graden. Op de Wadden ligt de temperatuur met zo'n 6, 27 graden een stukje leger. Vanavond en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hoge windstoot en lokaal wateroverlast. Minimum 19 of 20 graden. In Muiden is een dag met volop zon. De wind zwak tot matige zuidwest-tot-noordwest brengt 25 tot 28 graden.
0: Over het lekkere weer gesproken, Despacito komt eraan van Louis Fonsi en Daddy Yankee.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Nu mega opruiming bij
22: Meertens Meubelen.
21: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
23: De koffie staat klaar.

Bruce Springsteen op Radio Noord in Glory Days. En komende zondag is het Vaderdag. En met Vaderdag wordt natuurlijk je vader in het zonnetje gezet. En daarom jouw kans deze ochtend op een fantastisch Vaderdagpakket hier bij Radio Noord. Te winnen een boormachine set inclusief 1800 schroeven waar je tegen zegt. Het zijn geen lullige schroeven die afknappen, weet je wel. Nee, het zijn echt goede schroeven en een prachtige boormachine set er dus ook bij. Je kan het winnen voor je vader. Hoe kan je het winnen? Het is heel eenvoudig. Houd je vader van klussen en wil je hem verrassen voor Vaderdag, dan mag je me een appje sturen waarom jouw vader deze boormachine set verdient. Stuur gewoon dat appje naar 050-3188-288. Dus 050-3188-288. Daar mag je het even naartoe appen waarom jouw vader dit allemaal verdient. En wie weet word je voor 12 uur teruggebeld. En dan win je voor je vader een boormachine set. Inclusief dus 1800 schroeven waar je u tegen zegt. En dadelijk hier, douw op.

Ach, lekker zeg, hey. Richting je zonne-overgoten weekend. Op de vrijdagochtend met de Ochtenddoor op Radio Noord. En ik beloof je één ding, het is deze ochtend moeilijker om niets te winnen dan om iets te winnen. Want voor je klaar ligt een vaderdagpakket, een boormachine set, inclusief 1800 schroeven. Waarom moet je vader dat pakket hebben? Mag je nu appen 050-3188-288. En zometeen om 11:10, dan kan je ook iets winnen, namelijk allemaal leuke dingen van Radio Noord. Om 11:10 spelen we naar

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische

0: Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
2: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
3: Mijn koffer?
2: Ja, we gaan op wereldreis.
3: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
2: Op Rokkeldijs.
3: Van 24 tot en met 28 juni.
2: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
3: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg, Groningen.
7: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
8: Nu mega opruiming bij
9: Meertens Meubelen.
8: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
10: De koffie staat klaar.
11: Radio Noord.
12: De ochtend door.
11: Met Dimitris Kops.
12: Een mooie ochtend. Om 10:50 spelen we Tel en Bel en maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. En Olivia Dean komt eraan naar Bon Jovi.

minuten over 11. Hoogste tijd voor een nieuwe Tel en Bel. En daar ligt er voor je klaar, het Radio Noord prijzenpakket. Daarin de Radio Noord sokken, de Radio Noord muts en veel meer leuke dingen van Radio Noord. Te winnen met Tel en Bel. En vandaag in Tel en Bel een plaat uit 1978. Hij kwam tot nummer 2 in de top 40. En de kenners die weten nu al over welke plaat het gaat. Heel goed, Dia. Voor iedereen die het niet weet waar het over gaat. Het gaat over John Travolta met Olivia Newton-John en Summer Nights. Ja, deze plaat is in Tel en Bel. Zometeen ga ik hem helemaal draaien. En de vraag is, ja, pak een bloknoot erbij en een pen. Hoe vaak tel jij nights in de tekst? Dus we gaan zo meteen zingen. Ik laat de plaat helemaal horen. En dan is het turven geblazen. Hoe vaak tel jij nights in de tekst? Tel en bel je goede antwoord door op 050-3188-288. 050-3188-288. Bellen zodra de plaat is afgelopen. Want hier gaan we met John Travolta en Olivia Newton-John. Dit is Summer Nights in...

0: Ja, Olivia Newton-John met John Travolta, Summer Nights in Tell and Bell. Hoe vaak heb jij het woord nights geteld in de tekst? Er ligt een mooi prijzenpakket voor je klaar. Het Radio Noord prijzenpakket met erin de Radio Noord sokken, de Radio Noord muts en veel meer leuke dingen van Radio Noord. Je mag nu bellen 050-3188-288 voor het juiste antwoord. We gaan naar de telefoon. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
1: Met mevrouw Caravan Westra.
0: Goeiedag. Hoe vaak heb jij het woord nights gehoord in de tekst?
1: 12 keer.
0: 12 keer ga ik invullen. Is niet goed.
1: Ai.
0: Fijne dag.
1: Oké, dank je.
0: Radio Noord, goedemorgen met Dimitris. Met wie?
2: Met Tineke.
0: Tineke, hoe vaak heb jij het woord nights gehoord in de tekst?
2: Vijf keer
0: vul ik in. Is niet goed.
2: Oh, nee. De volgende meestertest.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Hoi. Radio Noord, goedemorgen met Dimitris. Met wie?
3: Dimitri, Willem, goedemorgen.
0: Willem, goedemorgen.
3: Ik dacht 20 keer.
0: 20?
3: Ja.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Fights en nights, ja, dat moet je niet door elkaar halen natuurlijk. Nee, echt het woord nights zoeken we.
3: Oké. Okay.
0: Nee, geen 20 keer. Willem, dankjewel, okay. Fijne dag.
3: Jojo.
0: Oké, hoi. Radio Noord, goedemorgen met Dimitris.
4: Goedemorgen met Franca.
0: Franca, weet jij het wel?
4: Ik hoop dan 6.
0: 6 keer. Ik ga dat invullen en dat is het enige juiste antwoord.
4: Yes.
0: Hartstikke goed. Ja, 6 keer komt Nights voorbij in Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. En dat betekent dat jij hem wint, het Radio Noord prijzenpakket op deze zonovergoten vrijdagochtend.
4: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, en daar zitten in de sokken. Past wel bij het weertje. En ook de Radio Noord muts past ook bij het weertje.
4: Ja, dat is echt nodig vandaag.
0: Ja, ik weet niet of je nog gaat vissen, maar dan kan je ze alvast kweken in de maden.
4: Ja, dat komt wel goed uit.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, er zitten nog veel meer leuke dingen in het Radio Noord prijzenpakket. Maar ik licht even 2 dingetjes op.
4: Ja, mooi.
0: We gaan het allemaal naar je toe sturen.
4: Super.
0: Heb je nog wat lekkers op het programma vandaag in het zonnetje?
4: Vandaag? Helaas werken, maar gelukkig wel in de airco.
0: Oh, dat is fijn.
4: Ja.
0: Ik wens je een fijn weekend.
4: Ja, jullie ook.

0: Satisfaction guaranteed. De Blue Notes hier op Radio Noord. Komende zondag is het Vaderdag en daarom hebben we wat voor jouw vader geregeld. En niet zomaar iets, nee, geen lullig cadeautje. Een heel Vaderdagpakket. Zometeen kan je het winnen voor je vader. Niet voor jezelf, maar echt voor je vader. Omdat die even in het zonnetje gezet moet worden. Een boormachine set, inclusief 1800 schroeven waar je tegen zegt. Ja, ze breken niet af. Ze zijn getest door alle medewerkers van Radio Noord.
1: En de
0: beelden. En de beelden zie je op TV Noord trouwens. Jij pakt hem ook zo nog even.
1: Binnenkort? Ja, zeker.
0: Verbouwd hele studio.
1: Oh, heerlijk.
0: Goed, wil je dit pakket winnen voor je vader? Stuur dan even een appje waarom jouw vader dit verdient. Met even een leuk verhaaltje erbij over je vader bijvoorbeeld. En stuur dat appje naar 050-3188-288. Muziek onderweg van One Republic, Laid Back komt eraan. Ja, lekker in het zonnetje. En ook de Bauza. En Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dimitris.
0: Het laatste nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Nou, over Laid Back gesproken. Als het goed is, ben jij daar ooit ook wel eens geweest. Maar deze jongen gaat er binnenkort lekker 2 jaar vertoeven.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Goedemorgen, het is exact 11:30. Noordnieuws met Edwin in het veld.
1: Goedemorgen. Justitie zal vaart willen maken bij het meisje uit Meerstad dat verdacht wordt van de dood van haar ouders. Dat verwachten experts die de moordzaak zeer uitzonderlijk noemen. Volgens jeugdrechtadvocaat Christian Spoelstra is het meisje vermoedelijk aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat het verhoor extra zorgvuldig wordt gedaan, zegt hij.
8: Doorgaans vindt dat verhoor dan plaats, wordt opgenomen door met beeld en geluid. Dat verhoor wordt afgenomen door 2 gespecialiseerde rechercheurs. En vaak kijkt dan ook nog mee in een andere ruimte een psycholoog van de politie. En die kan eventueel aanwijzingen geven aan de verhorende rechercheurs.
1: Het meisje zit in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming nooit wordt opgeheven. Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht 1 jaar geleden in. Nadat bleek dat jeugdbescherming nooit niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelde de inspecties dat jeugdbescherming nooit voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. De kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten wegen dan nu het geval is. Volgens Kalverboer is de situatie bij jeugdbescherming nooit tekenend voor bredere tekortkomingen in het toezicht op jeugdzorginstellingen. Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte waarschuwt het KNMI ook voor mogelijke onweersbuien later op de middag en avond. Volgens het Weerinstituut is het niet zeker, maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken. En die kunnen gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 5 uur vanmiddag en 2 uur komende nacht. Daarnaast geldt nog altijd een hittewaarschuwing. Een combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte.
9: Over hitte gesproken, oud-FC Groningen-speler Remco Balk vertrekt naar Indonesië. De Zuidhoorner, die de afgelopen seizoenen speelde voor Cambuur, tekent voor 2 jaar bij Bali United. Balk moet alleen nog een medische keuring ondergaan, maar verder staat niets een transfer in de weg, meldt Omroep Friesland. Balks contract bij Cambuur liep deze zomer ook af. Meer sport op rtvnoord.nl.
10: Hartstikke mooi. Eens even kijken of het weer ook mooi wordt. Denk het wel, Harma Boer.
11: Droog is er flink wat zon en het wordt tropisch warm. Met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind wordt 30 tot 35 graden. Op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 6, 27 graden een stukje leger. Vanochtend en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hoge windstoten en lokaal wateroverlast. Minimum 19 of 20 graden in muiden is een dag met volop zon. De wind zwak tot matige zuidwest tot noordwest brengt 25 tot 28 graden.
10: Zo. Zomer in Groningen. Daarom zo meteen Laid Back met Sunshine Reggae. En Sunshine komt eraan van One Republic. Wat een zon!
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.

0: dit te horen op een dag als vandaag. Temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Sunshine Reggae van Laidback hier op Radio Noord. Komende zondag is het Vaderdag. En daarom hebben wij mooie Vaderdagpakketten klaar liggen. Aan de telefoon heb ik Nienke uit Pijzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw vader is, begreep ik, 67 en met pensioen.
1: Ja, klopt.
0: Wat mooi. Is dat, ja. Is dat sinds kort dan ook of heeft hij een vervroegd pensioen al?
1: Nee, hij is wel iets vervroegd met pensioen.
0: Zo, zo, dat kon allemaal in Pijzen.
1: Nou ja, in Delfzijl woont hij, maar ja, daar kon hij.
0: Ja. Nou, dat is toch fijn dan. Hoe lang is hij al gestopt met werken?
1: 2 jaar.
0: En wat doet hij zoal?
1: Ongeveer. Wat hij vooral doet? Nou, wat niet. Maar hij zit bij verschillende vrijwilligersorganisaties... waar hij bijvoorbeeld fietsmaatje... zit nog in het bestuur van de Vogelclub... wat hij met zijn kanaries... dus dat vindt hij heel leuk om te doen. En ja, straks ook klussen bij mijn zusje in een klushuis. Ja, die krijgen 1 juli de sleutel van een klushuis in Delfzijl. Dus ik dacht, nou, dan bel ik even, stuur ik een berichtje.
0: Oh, wat goed. Dus je zus heeft een huis gekocht.
1: Ja.
0: En toen hoorde jij dat we hier boormachines weggeven. Toen dacht je van, nou, ik heb nog niks van vader. Dacht, dat is wel even mooi van mijn vader.
1: Ja, precies.
0: Zet ik hem gelijk aan het werk.
1: Ja.
0: Nee, hartstikke goed. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Komende zondag is het Vaderdag. En ja, je pa die verdient hem wel, denk ik, hè? De boormachine set, inclusief 1800 schroeven waar je u tegen zegt.
1: Ja, nee, helemaal leuk.
0: Ja.
1: Echt helemaal top.
0: Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd ermee. Want ja, we zorgen ervoor dat jouw pa dit allemaal krijgt.
1: Nou, helemaal goed, dankjewel.
0: En als je dan bij je zusje klaar is, moet je dan bij jou ook nog wat boren en ophangen en dat soort dingen? Of hoeft dat niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Er is altijd wel wat te doen.
0: Dan komt hij met de boormachine set naar jou toe in Pijzen.
1: Dat lijkt me goed.
0: Hartstikke goed. Nienke, dankjewel. We gaan het in orde maken. Blijf ervoor eventjes aan de telefoon. Niet ophangen.
1: Dat is goed.
0: En ik wens jou een fijn weekend. Ga je nog wat leuks doen in het zonnetje?
1: Ja, we hebben nog een slottoernooi van de hockey in Eelde. Dus daar ben ik morgen de hele ochtend te zien. Dus en aan het helpen.
0: En dan s'avonds Nederlands elftal kijken, neem ik aan.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, om 7 uur hè, tegen Zweden, niet vergeten.
1: Nee,
0: hartstikke
1: zeker
0: goed. We gaan voor de winst. Hartstikke goed. Nienke, dankjewel. Okay. En een prettige dag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, dat krijg je op een dag als vandaag. Shiny happy people. Iedereen lacht. Het zonnetje schijnt. Het is 100.000 graden buiten. Iedereen is vrolijk. Zelfs Nivino. Goedemorgen.
1: Zelfs ik. Ja, dat is wel inderdaad wel opvallend dat ik vrolijk ben.
0: R.E.M. was dat trouwens met shiny happy people voor de mensen die meeschrijven.
1: Hoe is het?
0: Ja, gaat heel goed.
1: Jij mag de warmte in zo, hè?
0: Oh, lekker, hè? Weet je wat ik ga doen?
1: Iets met water of iets met bier misschien.
0: Ja, was dat maar zo.
1: Oh, je gaat werken.
0: Nee, iemand anders gaat werken voor mij. Ik heb mijn autobanden die zijn versleten. Ik liep er van de week langs. Wat zit daar nou op? En er was ijzerdraad. Ik denk, oeh. Dus ik heb even twee nieuwe bandjes gehaald, maar die gaan er vanmiddag onder.
1: Wat?
0: Ik zoek even een mooie zonnige dag ervoor uit.
1: Oh, ga je dat zelf doen?
0: Nee. Gaat iemand anders doen. Het is altijd leuk als je daarmee bij de garage komt.
1: Ja,
0: dan nemen ze echt uitgebreid de tijd. Dat vind ik echt zo zonde van de dag. Maar ja, goed, het moet.
1: Ja.
0: Anders dan.
1: Ik zou het eventjes veilig laten doen, ja.
0: Ja.
1: Ijzerdraad?
0: Ja, als je lang genoeg doorrijdt, dan zie je ijzerdraad.
1: Is dat niet gewoon de velg dan?
0: Is dat de velg?
1: Nee, dat
0: zit in het rubber.
1: Dat is niet goed hoor.
0: Nee.
1: Is hij wel APK gekeurd?
0: Hij is APK gekeurd.
1: Wanneer?
0: November.
1: Ah, dat kan bijna niet joh. Wat zijn dit voor Italiaanse praktijken? Nou ja, goed. Je leeft nog gelukkig. Dus doe wel voorzichtig op weg naar die garage.
0: Ja, dat doe ik zeker.
1: Misschien dat ze wel Radio Noord aan hebben. Dan kun je lekker luisteren naar de vrije ronde. De hete editie van Altijd Wat Anders. We kunnen het over de hitte hebben. Want ik ben toch wel benieuwd naar de tips en trucs. Er zijn mensen in Groningen die weten heel goed hoe ze hun huis koel moeten houden. Die hebben daar vast originele manieren voor. En hoe ze zichzelf koel moeten houden ook. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Kunnen we elkaar ook een beetje helpen? We kunnen even terugkomen op eerdere onderwerpen van deze week. Bijvoorbeeld kerncentrales in onze provincie. Ja, Eemshaven. Zou zomaar kunnen dat daar kerncentrales komen. Wat vinden we daar dan van? Gisteren al uitgebreid ging het erover. Maar ook mensen kwamen niet aan bod. Dus wat mij betreft nu nog een kans om nog een keer te bellen.
0: Oké, hartstikke mooi. En voor de rest, zonnige muziek?
1: Ja, dat mag ik hopen, ja.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk

0: wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs, Edwin. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen wordt geschokt gereageerd op het drama dat zich deze week heeft afgespeeld in Meerstad. Meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders is daar leerling. Vandaag is er op school ruimte om er met elkaar over te praten. Oud-rector Magnificus en historicus Duco Boscher is afgelopen maandag overleden. Dat maakt de Rijksuniversiteit Groningen bekend. Boscher is 76 jaar geworden. En voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang in Westerbork, meldt het Rode Kruis. Opvang daar is nog beschikbaar tot komende maandag.
7: Dankjewel. Meer om 12:30.
9: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Verras pa met het ultieme cadeau. De Weber Briketten Starter Set Rapid Fire voor maar €26,95. Zo krijgt hij de smaak direct te pakken. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Radio Noord.
3: tussen de middag.
15: Met Nivino Geertsema.
7: Goedemiddag, je wordt zo bijgepraat door collega Goos over wat er allemaal gebeurt rond het huis in Meerstad, waar het overleden echtpaar

0: Nick Kamen op Radio Noord. Each time you break my heart. 10 over 12 is het. Mooi dat je luistert naar de laatste tussen de middag van deze week. 19 juni, vrijdag is het. En het nieuws van deze week is toch wel de vondst van het dode echtpaar gisteren in het huis in Meerstad. De minderjarige dochter is aangehouden op verdenking van het om het leven brengen van de ouders. Ik ga er verder over praten met verslaggever Goos de Boer. Goos, goedemiddag. Ja, ze zit nog vast. Wat staat het meisje allemaal te wachten?
1: Nou ja, ze wordt vanmiddag voorgeleid en dan moet worden besloten of ze langer vast blijft zitten. En ze zit in beperking. Dat is ook duidelijk, mag alleen contact hebben met de advocaat. Maar dan moet, voor een vervolg moet daar wel een besluit over worden genomen. Maar goed, gezien de ernst van de verdenking lijkt het mij logisch dat ze, ondanks dat ze nog heel jong is, dat ze voorlopig nog wel even vast blijft zitten.
0: Ja, want inderdaad, de ernst van de verdenking. Zijn er dan toch nog verschillen met hoe eventuele volwassenen nu dit proces zouden moeten doorstaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Minderjarigen wordt daar heel erg rekening met de leeftijd gehouden. En is het proces wel een beetje anders natuurlijk. Die komt ook niet in een cel met allemaal volwassen gevangenen. Die worden toch op een andere manier behandeld. En we weten ook dat het strafrecht voor minderjarigen, dat gebeurt ook achter gesloten deuren, normaal gesproken, bijna eigenlijk altijd. Dat is ook een vereiste, dus het is ook lastig om daar een beetje inzicht in te krijgen. Maar ze worden wel aan alle kanten beschermd, omdat ze nog jong zijn, omdat ze opgroeien. Ja, en dan is er zoiets wat er dan gebeurt. Dus daar zijn ook heel veel hulpverleners zijn erbij betrokken. En uiteindelijk is er natuurlijk wel een kinderrechter die zich daarover zou moeten buigen. Maar dat is nog lang niet zo ver.
0: Ja, ondertussen is het een drukte van belang bij die woningen in Meerstad. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, nou, ik ben er zo pas nog even geweest. Inmiddels liggen er 3 bosjes bloemen. En er is vooral veel media. En er zijn wat buurtbewoners die daar lopen. En die worden dan bij wijze van spreken direct besprongen door die media. Dus het is er vrij rustig. Maar wel 3 bosjes bloemen. Eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Ik ben er gisteren ook lang geweest. Maar eigenlijk hetzelfde beeld als gisteren. Dat er is niet veel te zien. De forensische opsporing is nog wel bezig. Dus af en toe komt er nog iets uit het huis wat uit het huis wordt gehaald. Gisteren gebeurde dat ook in dozen, allerlei spullen enzovoort. Dus ja, we hadden het net over, hoe gaat het nou verder? Maar ja, er moet van alles onderzocht worden natuurlijk.
0: Ja, maar dat onderzoek gebeurt daar dus nog steeds, dat sporenonderzoek?
1: Dat gebeurt daar nog steeds, en zo'n onderzoek kan altijd wel even duren, al lijkt de zaak duidelijk. De politie moet alles over de kop hebben eigenlijk. En ze zijn in het huis bezig en ik heb ook gezien dat ze, en dat was gisteren ook zo, medewerkers in witte pakken vooral ook in de tuin bezig waren. En nu is het vooral mensen die komen kijken. En ik hoor nog wel iets over dat eventueel leerlingen, want ik sta nu bij haar school aan de Vondellaan, dat leerlingen ook daar vanmiddag nog naartoe gaan, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Hier bij de school in elk geval is het heel erg rustig, het hek is dicht, er stond net ook al door iemand bij van de school en af en toe druppelt er een leerling naar buiten toe, maar ze zijn wel voorzichtig dat wij niet ook hier allemaal op die leerlingen afgaan. Ik heb net wel met een leerling gesproken trouwens, die zat bij haar in de klas, en die zegt van een heel onopvallend eigenlijk. Aardig, lief, niks bijzonders eigenlijk. Niet opvallend. Het was een klasgenote van haar. Ja, en er komen ook verhalen over dat ze wel met haar genderidentiteit, dat ze daarmee worstelen. Dat ze ook een hij wil zijn. En dat heb ik inmiddels hebben we dat van meerdere kanten gehoord. Maar dat zijn wel allemaal verhalen wat lastig is om dat te checken. Dat moet je natuurlijk ook wel checken hoe het zit. Maar ja, ik hoor dat wel veelvuldig. Net zo goed als ik hier ook hoor en ook heb gezien dat er eigenlijk van vrienden van haar van deze school, dat er een WhatsApp is van hun allen en dat ze daar wel gruwelijke foto's in heeft gedeeld. En vanmorgen is hier op school ook een bijeenkomst van de GGD is daar geweest, het slachtofferhulp enzovoort, om met leerlingen over deze hele vreselijke toestand te praten. Want ja, dit is voor zo'n school en voor medeleerlingen, klasgenoten, noem alles maar op, is het natuurlijk ook een enorme klap. Want ze zitten nog steeds allemaal hier ook met de vraag van hoe kan dit toch?
0: Ja, nou, want inderdaad, een school is natuurlijk een plek waar veel jeugd samenkomt. Zo zijn er nog andere zaken binnen de gemeenschap van Meerstad. Het is toch een soort gemeenschap. Hoe gaat het daarmee en wat gebeurt er allemaal?
1: Nou ja, kijk, gisteren was er ook veel zorg en vandaag ook weer over... het is een jonge buurt, over al die kleine kinderen daar. Moet je je voorstellen, hè? Je brengt zelf ook wel eens kinderen naar school toe. 'S Ochtends dat je kinderen dan zien dat er gigantisch veel politiewagens zijn. Dat kinderen praten ook onderling. Dat er dan mensen dood zijn, want zo noemen ze dat dan. En dat maakt enorme indruk op die kinderen. En daarvoor waren we vanmorgen ook met de GGD... waren er ook bijeenkomsten op de basisscholen en het kindcentrum in de wijk Meerwijk. Want ja, het is een jonge buurt. Het is een... Het is een buurt waar eigenlijk, dat zeiden ze gisteren ook, eigenlijk normaal gesproken nooit wat gebeurt. En dan op een ochtend worden mensen hiermee geconfronteerd. Ik heb gisteren ook gesproken met mensen bij hun in de straat, bij deze familie in de straat. En ja, die kunnen er eigenlijk met hun verstand niet bij dat zoiets kan gebeuren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die je spreekt. Die hebben zoiets van, hoe dan? Ja. Hoe kan dit dan? En ja, mensen gaan ons ook vragen, wat heeft haar bezield? Maar dat is wel de grote vraag die erboven hangt. Wat heeft haar getriggerd? Waarom is ze zo ver gekomen? En ja, waarom heeft ze dit gedaan? Want het is wel duidelijk, en het is natuurlijk een verdachte, maar het is wel duidelijk dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat ze haar ouders om het leven heeft gebracht. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is natuurlijk gruwelijk.
0: Bij zulke ernstige zaken is het, kan het ook fijn zijn om steun bij elkaar te vinden, bij elkaar te komen. Gebeurt er ook iets in de trant daarvan in Meerstad, bewonersbijeenkomst bijvoorbeeld?
1: Nee, op dit moment nog niet. Op school in elk geval met kleine kinderen. Dat wel. En slachtofferhulp ook in de cirkel, zeg maar. Ik heb gisteren ook even met familie gesproken. Daar wordt natuurlijk wel hulp aan verleend. En de scholen vanmorgen. Maar ik heb op dit moment geen aanwijzingen dat er bijvoorbeeld voor de buurt een bijeenkomst komt. Ja. Het is ook niet zo dat de meeste mensen kenden deze mensen wel. Maar ook weer niet zo dat zij in de buurt vreselijk geïntegreerd waren. Ze wonen er 8 jaar, maar ze waren ook wel een beetje op zichzelf. Dus het is ook niet zo dat iedereen dagelijks bij hun over de vloer kwam daar. Dus dat is ook niet het geval. Of dat ze, ja, het zou kunnen dat ze deel uitmaken van een vereniging of wat dan ook, maar dat is nog niet duidelijk op dit moment. Eigenlijk is de wijk in shock en in rouw nog steeds ook op de tweede dag.
0: Dan nog even één ding wat me vooral opviel. In de media kun je de wildste verhalen lezen over het meisje. Dus niet alleen op social media, maar ook gewoon serieuze media tussen aanhalingstekens. Ja. En over wat daar is gebeurd inderdaad. Jij noemde net ook al een aantal dingen. Toch vind ik dat we over het algemeen redelijk terughoudend zijn in onze berichtgeving. Waarom is dat?
1: Nou ja, dat heeft ermee te maken dat... Kijk, mensen vertellen verhalen. En mensen vertellen ook verhalen aan elkaar. En je kent ook wel... dat als je bijvoorbeeld een verhaal aan één iemand vertelt en het wordt aan 10 mensen doorverteld, dat het verhaal bij de 10e anders is. Dus je moet wel een beetje uitkijken. Je moet wel proberen het te verifiëren, te checken, te controleren of dingen ook kloppen. Dat is in dit geval heel lastig, omdat de politie zeer terughoudend is met het geven van informatie. Dus dat maakt het wel wat lastiger. Ja, en soms is het wel een optelsom als mensen, als mensen bijvoorbeeld medeleerlingen van deze school toch bepaalde verhalen vertellen die ook weer door anderen worden bevestigd. Ja, dan zijn er toch wel feiten die toch naar boven komen en uiteindelijk zul je die moeten melden. Maar je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Want het moet wel kloppen en je moet geen onzin brengen. En dat is best lastig in zo'n situatie, omdat iedereen terughoudend is. En dat is eigenlijk ook volstrekt logisch.
0: Maar bijvoorbeeld de namen en zelfs de achternamen van de ouders brengen, dat gebeurt ook.
1: Ja, dat is een afweging van ieder medium zelf. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft zijn ethische regel. Het is zo dat wij bij RTV Noord gistermorgen... vroeg waren met die namen allemaal wel duidelijk dat wij bij RTV Noord hebben afgesproken om die namen niet te noemen. Kijk, uiteindelijk later, maar dat is ook aan de politie, worden van slachtoffers vaak wel de namen genoemd. Maar bijvoorbeeld de naam van de verdachte, ja, die viel gisteren natuurlijk veelvuldig. En wij hebben ervoor gekozen om die namen niet te noemen, ook uit bescherming. Want ja, het is ook wel lastig, want als je op sociale media kijkt, dan gaat het al alle kanten op. En dan delen mensen foto's en weet ik dat allemaal maar niet. Dat is de wereld van nu. Maar goed, wij hebben daar wel een andere taak in natuurlijk.
0: Dankjewel. Goos de Boer over de zaak in Meerstad. Harma, goedendag.
2: Nimino.
0: Ik neem aan dat jij nu in je zwembad ligt en dan die microfoon hebben op de kant...
2: Oh. Hou wat dat in.
0: Ja, een microfoon hebben gewoon op de kant gezet en dan lekker in het zwembadje. Cocktailtje.
2: Ja,
0: nee?
2: Nou, ik ben er al wel een poker in geweest. Ja, maar lekker, het is natuurlijk ontzettend benaard op dit moment. Het is nou alleen naar die oplopende temperatuur. Trouwens, Limburg heeft op meerdere plekken L in Maastricht al boven de 30 graden. Wie komen er uiteindelijk ook aan touw? En er is ook van alles en nog wat aan de hand momenteel. Maar net ten westen van onze provincie doorlicht een voren. En dan ga ik in mijn hulk uitleggen wat dat nou eigenlijk is. Het is een gebiedje onder lege druk, noord-zuid georiënteerd op dit moment. En door ligt eigenlijk heel weinig wind. Maar de wind dijdt erin. is, die gaat eigenlijk alle kanten op. En doordat dat in soms met elkaar botst, dan krijg je die opwaartse beweging vandoor. Ook een bepaalde onweersverklikkers in de lucht. Die kastelanusbewolking kan tilden. Het zucht aan de bovenkant een beetje uit als torentjes. En dat betekent dat die onstabiliteit aan het touwnemen is. De boomlucht is koud. De onstabiliteit wordt voed door de warmte en door die hoge luchtvochtigheid. Ja, en dan is het wachten op die buien die komen later vanmiddag in van om. Maar ook windnight overal. En heel geleidelijk aan zullen we die voren verder deze kaan op verplaatsen. En geleidelijk aan door achteraan een noordwest draaiende wind. En dan hebben we morgen in ieder geval wat legere en aangenomere temperaturen. 27,5 graden is de middelste in Wolkburg, 2 mm. Van overloop nachts 1 mm. In Slochten, 29 graden. Barometerstand doen ze 15 mm. In Roodschaal, 4,5 uur de zon. 20 km zicht van overloop nacht 14 mm. 26,5 graden met een zwakke tot motige zuidoostelijke wind. En in windschoten 27,5 graden. Overloop nacht 28 mm. Ja, het is inderdaad maar net waar of dat die buien langs trekken. En op dit moment volop zon. Nou, vanmiddag is de zon. Er komt storig aan meer stolpenwolken. En de wind zwak tot motig komt uit zuidelijke richtings met 30 tot 35 graden. Die kant gaat op. En op de Wadden, door is het beste te weten met zo'n 26 graden uiteindelijk. Dan loten vanmiddag in Vrome. Grote worden de kans op buien. Mogelijk met onweer. Vrome, maar een uur of 8 is nog altijd zo'n 27, 28 graden. Nou, en die buien met onweer, er kan ook hoogel in windstoot neerzitten. En lokaal levert het wateroverlast op. En vannacht in weer opklots met 19 of 20 graden. Maar volop zon, 24 tot 28 graden. Zondag 22 tot 26 graden. Maandag gemiddeld 27 graden. En dinsdag woensdag flink wat zon. 26 tot 29 graden.
0: Oh.
2: Het is zomer.
0: Ik bevalt me wel, hoor.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, geen klachten.
2: Nee, zo is dat.
0: Ook niet over jou.
2: Nou, gelukkig maar.
0: Gauw weekend, hè?
2: Ja, net zo mooi.
0: Mooi.

René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. 1:05 is het. Dat betekent zometeen tijd voor Noordnieuws met Edwin. En daarna vrije ronde, altijd wat anders.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Half 1 Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag, oud-rector Magnificus en historicus Duco Boscher is afgelopen maandag overleden. Dat maakt de Rijksuniversiteit Groningen bekend. Hij begon in de gemeentepolitiek in Warffum, waar hij namens de PvdA in de gemeenteraad zat en van 1982 tot 1990 ook wethouder was. Aan de Rijksuniversiteit werd hij hoogleraar eigentijdse geschiedenis en ook decaan van de faculteit der letteren, waarna hij in 1998 werd benoemd tot rector Magnificus. Duco Boscher is 76 jaar geworden. Stichting Verkeersgroep Oldambt houdt vanavond een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Ze zeggen hier steeds vaker mee te maken te krijgen. Het gaat er bijvoorbeeld om discussies, scheldpartijen en aanrijdingen van verkeersregelaars, de automobilisten, die niet eens zijn met wegversperringen. Bestuurslid Gwen Kleermans probeert de toenemende agressie te verklaren.
14: Toch wel dat mensen een korter lontje hebben. Zodra wij op de weg staan, mensen gaan sneller in discussie met ons, worden sneller agressief verbaal en in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit. Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten en hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
13: Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang in Westerbork, meldt het Rode Kruis. De opvang daar is beschikbaar nog tot en met komende maandag. Het moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Het COA en het Rode Kruis hebben nog geen verklaring voor deze afname. En een oud Groninger bolschip is door de historische scheepswerf in Sappemeer gered van de sloop. Het schip werd in 1928 gebouwd in Veendam en krijgt nu een opknapbeurt. Huub Dofferhoff van de Werf vertelt wat er zo bijzonder is aan het schip.
15: De oude accommodatie die zit erop. En dat is er meestal, als ze omgebouwd werden tot woonschip, dan werd dat er meestal als eerste afgehaald. Maar hier zit die gewoon nog op. En ja, de deurtjes die zijn er wel uit. En ja, het is allemaal een beetje verwaarloosd. Maar dat kunnen we op de werf kunnen we dat wel weer helemaal in de oude staat herstellen. Hoor. Dat gaat wel lukken.
13: En meer op rtvnoord.nl.
12: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma.
16: Vanmiddag is de zon. Er komt storig aan weer in stolpenwolk. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke richtings wordt 30 tot 35 graden. En op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 26 graden een stukje leger. Vanavond en vandaag wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hogel, windsteun en lokaal wateroverlast. Voor de rest een minimum van 19 of 20 graden. En maandag wordt de dag met volop zon. Het liep droog te blijven. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 tot 28 graden.
12: 3 over half 1 is het de vrije ronde. Een heet editie van Altijd Wat Anders vandaag. Want hoe ga jij met deze hitte om? En wat zijn jouw tips en trucs om het huis koel te houden? En vooral ook jezelf. Je zou bijvoorbeeld een korte broek aan kunnen doen, Sergej. Uh-huh. Of niet?
17: Of niet, ja.
12: Welke evenementen gaan er dit weekend niet door vanwege de hitte? En wat gaat er wel door? Dat wil ik ook wel horen. Het is wel handig om een overzichtje te krijgen van iedereen. En wil je nog terugkomen op iets wat we afgelopen week hebben besproken? Bijvoorbeeld kerncentrales in onze provincie? Of wil je je gevoel delen over wat er in Meerstad is gebeurd? Dat kan natuurlijk ook. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
20: Het seizoen is weer begonnen.
21: Oh, lekker.
20: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
22: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
23: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
22: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.

0: 050-318-8288. Altijd wat anders, de vrije ronde, want het is natuurlijk vrijdag. Edwin Kortebroek aan.
1: Ja.
0: Ik ook. Sergej niet. Dat heeft een reden, Sergej, hè?
2: Ach man, altijd dat gezeur over dat ik geen
0: korte broek. Dat is geen kort. Wat is er nou? Dat is toch geen gezeur?
2: Nee, maar Edwin Pasveer zeurt er ook vaak over.
0: Oh ja,
1: wat is er met je benen?
0: We willen jouw benen gewoon graag zien.
2: Ja. Mij gewoon, en dat zeg ik nou voor het zoveelste jaar op rij.
0: Geef jezelf eens bloot.
2: Ik voel mij niet prettig in een korte broek.
1: Helemaal nooit?
2: Nooit.
0: Zou die behaarde benen hebben? Wat denk je?
1: Ik denk heel dicht behaard.
0: Denk ik ook. Zwart.
1: Ja.
0: Maar dat geeft niet, Sergej. Als jij je maar lekker. Heb jij het niet warm buiten?
2: Nee hoor, daar wen je prima aan.
0: Binnen? Hoe doe je dat binnen? Thuis? Het koel houden?
2: Ook gewoon alles dicht. Gordijnen dicht, alles afsluiten. En in de avond een raampje open. Dat er wat verkoeling binnen kan komen.
0: Dan wel korte broek ook, toch? 'S avonds?
1: Nee. Hij gaat ook met broek aan naar bed.
0: Lange pyjama broek.
2: Deze broek gaat nooit uit.
0: 050-318-288. Hoe hou jij het hoofd koel? Inderdaad, dat is ook wel belangrijk om te weten. En het lichaam koel. Zijn er speciale dingen die jij doet? Thee drinken bijvoorbeeld. Ja, het klinkt heel tegenstrijdig. Maar dat is juist goed. Thee drinken, pittig eten.
1: Scherp eten, ja.
0: Ja, gisteren gedaan. Heerlijk.
1: Oh.
0: En dan zweet het eruit. Maar dat betekent dat jouw lichaamstemperatuur... Dat wordt goed aangepast doordat je het eruit zweet. En dan hou je het dus eigenlijk heel koel. Ja, zowel, klinkt gek, hè?
2: Nee,
0: je zou het dus kunnen proberen.
2: Nee, ja, dat doe ik wel eens.
0: 050-3188-288. Als jij ook thee thuis drinkt in je lange broek bij deze hitte. Ik doe altijd de gordijnen dicht, maar ik doe ook de ramen dicht overdag.
2: Ja, ja.
0: Aan de ene kant is dat misschien wat muffig. Aan de andere kant denk ik nog steeds dat dat goed is.
1: Ja, aan de zonkant altijd de ramen dicht, gordijnen ervoor.
0: Oké, ja, wel echt dicht ook.
1: Ja, zeker.
0: Want anders komt die warme lucht
1: op. Ja, die komt gewoon naar binnen. Zou me nog een hele goede tip herinneren. Maar ik ben de naam van de luisteraar helaas kwijt. Die belde geregeld met altijd wat anders. Maar die ging dan in de zomer midden in zijn kamer zitten... met vrij weinig, in ieder geval geen broek aan, Sergej. En dan alle gordijnen dicht, lichten uit... en dan zette hij een kerst-cd op.
0: Nee.
1: Jazeker.
0: Oh, dat is wel bijzonder.
1: En dan werd het in zijn hoofd gewoon al koeler.
0: Jingle balls.
2: Goed.
1: Let it snow, let it snow.
0: Welke evenementen gaan er dit weekend niet door vanwege de hitte? Want dit is een zomerperiode. Er wordt veel georganiseerd. Festivals, hardloopwedstrijden, noem maar op. Maar niet overal kun je hitte bij gebruiken. Dus er worden ook door veel dingen wel een streep gezet. Is wel handig als jij een festival of iets organiseert, wat dan ook. En het gaat niet door of het gaat aangepast door. Meld het dan even hier in Altijd Wat Anders. Dan horen we het vanzelf. Want bijvoorbeeld in een Auwert, Klaasuur, de feestweek. Gaat dat nog wel door?
3: Goedemiddag. Ja, zeker joh. Aduard leeft als nooit tevoren.
0: Oké, gelukkig maar.
3: Maar ja, gaat allemaal door. En Aduard valt altijd alles mee. Hè. Een regen valt hier mee. Een zomerhitte valt hier mee. Het is hier altijd precies goed.
0: Ja, als die brug het maar doet, hè?
3: Ja, en anders rijdt ze maar door het dorp heen. Ook geen probleem.
0: Hé, hey, wat is het bijzonderste in die feestweek, Klaas? Waar kijk jij zelf heel erg naar uit?
3: Nou, we beginnen morgen met een schuurverkoop. Dat is morgen vroeg vanaf 2:50. Dat is dan zit door het hele dorp mensen met hun spulletjes te verkopen. Dat is altijd een heel leuk iets. En nou, daar komt best wel veel publiek op af. En dat is wel heel leuk om te doen. Dus ik neem een flesje water mee. Ze kunnen lopen, ze kunnen fietsen. Ze kunnen net bedenken hoe ze door het dorp heen willen. Het is een mooi dorpje daarvoor. En we hebben morgenmiddag een beachvolleybal bij de voetbalvelden. Op parkeerplaats. Heel veel kinderen van 4 tot 12 jaar hebben ze morgenmiddag een schuimpaardparty op de ijsbaan.
0: Ah, geweldig. Dat is dan prima met het weer dus.
3: Dat is prima. En dan aan het eind van de avond dan hebben ze WK voetbal met een afterparty op een groot scherm in onze mooie café De Vlieger in Aduard. Ja. Dat is eigenlijk het voor morgen. En verder hebben we zondag een openluchtdienst bij de voetbalvelden. We hebben woensdag, ja, dat is een evenement, dat is altijd gigantisch, dat is paardendraverij.
0: Ja, mooi.
3: En dat is woensdag weer. En dan vanaf 9:00 dan is er weer een groot feest met DJ, met muziek en dergelijke, met artiesten. En in Café De Vlieger weer. En dan zaterdag, dat wordt een hele mooie dag om mee te gaan, dat is het Abdijfestival. Dat is vorig jaar gestart, toen de muziekvereniging 100 jaar bestond, maar die hebben zo goed gehad en zo mooi gedaan, dat ze dachten, we doen het dit jaar gewoon weer. En dan hebben ze in de Hofstraat allemaal kruipjes staan met van alles wat. En bij het museumterrein hebben ze dan muziek en ja, er wordt muziek gespeeld en alles, maar er wordt een hele muzikale dag ook weer verder. En ook s'avonds is er weer een DJ met live muziek.
0: Zal wel weer.
3: Dus, en zo zijn er tussendoor nog wel meer dingetjes wat... ja, wat voor de jeugd en voor de ouderen te doen is.
0: Leuk, Klaas.
3: Een amazing spelshow en dat soort dingen allemaal. Maar dus morgen eerst vooral de schuurverkoop. Ja. Ja, dan zit ik ook weer met onze goede doel als stichting. Met, ja, we hebben wel 500 of 2000 boeken onder andere. Maar ook andere spul, gereedschap, muziek. Je kunt niet opnoemen zoveel.
0: Veel plezier, Klaas. Meld je dus gewoon in Aduard. Wanneer je er ook bent, er is altijd wat te doen daar in Aduard. De feestweek. En dit was burgemeester Klaas Schuur. Gaan we naar Aad de Jong. Mooi, Aad.
4: Goeiedag.
0: Mooi. Waar bel je over?
4: Over wat er afschuwelijk gebeurd is in Meerstad.
0: Ja.
4: Ik snap het niet, want ze hebben vuurwapen gebruikt.
0: Dat zeg jij, Aad. Hoe weet je dat?
4: Dat heb ik vernomen, via.
0: Nou, maar goed, dit zijn... Is dat niet... Twijfel je dan niet om dat zo te zeggen, Aad, op de radio? Terwijl je het niet zeker weet?
4: Nee, want de buren hebben ook geschoten gehoord.
0: Nou... Is dat zo?
4: Ja.
0: Dat heb ik nergens gelezen, hoor.
4: Nou ja, in ieder geval, het is erg wat er gebeurd is. Maar als er een vuurwapen gebruikt is, dan snap ik het niet. Want een vuurwapen, die hoort in een kluisje te leggen. Als die lid bent van een schietvereniging.
0: Ja, maar Aad... Ja, maar nu ga jij er dus heel erg van uit dat er een vuurwapen is gebruikt... en dan kletsen we daar helemaal op door, terwijl dat nog helemaal niet duidelijk is... Dus ik vind dat heel gevaarlijk om dat zo te benoemen.
4: Oké. Nou, prettig weekend. Prettige uitzending.
0: Aad, bedankt. Hetzelfde. Ja. Nou ja, ik deed toch niet heel lullig tegen hem. Volgens mij moeten we een beetje op. Ik heb het er net met Goos over gehad. Dat je voorzichtig moet zijn met wat je hoort van anderen. Begin een verhaal bij persoon 1. En bij persoon 2 is het verhaal weer anders. En bij persoon 10 is het een totaal ander verhaal geworden. En zeker in deze kwesties moet je daar voorzichtig mee zijn. En daarom proberen we daar ook zo terughoudend mogelijk in te zijn. Maar ik ben wel benieuwd, als jij dit nu hoort en denkt van nou, een raar gesprek. Maar hoe lees jij die berichtgeving? Want er wordt ook op Facebook worden dingen natuurlijk gedeeld door serieuze media. Maar dan kunnen mensen daaronder reageren. En dan gaat het ook helemaal los met allerlei wilde verhalen. Mensen die boos op elkaar worden. Wat vind jij daarvan? Hoe volg je dat? 050-3188-288. En natuurlijk gewoon jouw gevoel over wat er in Meerstad is gebeurd. Zonder dat we precies weten wat er is gebeurd. Maar gewoon het feit dat daar twee ouders dood zijn gevonden en dat de minderjarige dochter nu vastzit. Als je daar een bepaalde gedachte bij hebt, kun je die altijd hier delen natuurlijk. Gaan we naar Gert in Woltersum. Mooi, Gert.
5: Mooi.
0: Mooi.
5: Goedendag.
0: Wat had jij op het programma staan in Woltersum?
5: Nou, we hebben dit weekend ons kermisweekend. Ja, traditioneel. Volgens mij al 125 jaar of niet langer is.
0: Met zweefmolen, toch?
5: Ja,
0: gelukkig maar.
5: Zweefmolen.
0: Ja. Hey, maar dat is dus dit weekend. Heb je waarschijnlijk ook wat dingen. Wordt dat aangepast vanwege de hitte?
5: Nou, ik weet dat er morgen ook zeskamp is. En ik meen dat er ook water bij is, dus dat zal heel mooi zijn.
0: Oké.
5: Maar anders dan ga je natuurlijk dan word je gebraden als een kippetje aan het spit. Want het is natuurlijk best wel heet. En we hebben een grote tent bij staan. En dat geeft wel enige verkoeling doordat de. Er zit een dak op, maar ik bedoel, de zijkanten moeten open, want anders dan. Tik je daar de boord.
0: Ja, nee, dat is. Oh man, ik zou echt aanraden gewoon zoveel mogelijk binnen blijven of buiten, maar dan in de schaduw zitten. Maar meer ook niet hoor.
5: Nou, is er één ding is wel zo. Als mensen het warm krijgen, dan hebben ze vaak ook grote dorst.
0: Ja.
5: En dan is het goed voor de omzet.
0: Ik wou zeggen, Gert, dat is heel goed dat je dat benoemt. Maar de zeskamp die gaat dus gewoon door. Doe jij zelf dan mee of niet?
5: Nou, nee, nee. Ik doe niet mee.
0: Oké, helder.
5: Op zich, En we hebben vanavond is er muziek. Er is morgenavond muziek. Er is zondag muziek. Oh. En zondagmiddag hebben we de brunch. Die meestal een man of 100 zitten we met elkaar te brunchen. Heel gezellig. Met de enige...
0: Iedereen een beetje brak natuurlijk.
5: Ja,
0: Gert, veel plezier in Woltersum. Hetzelfde geldt voor Woltersum als wat ook voor Aduard dus gold. Gewoon melden in Woltersum en er is altijd wel wat te doen deze dagen. Gaan we naar meneer De Boer in Warfum. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Op hemelsbreed denk ik. Nou, niet heel veel meer dan een kilometertje of 15, 20 van de Eemshaven.
6: Ja, helemaal.
0: Kijk. En dan krijgt u misschien wel nieuwe buren, meneer De Boer. Twee kerncentrales, wat vindt u daarvan?
6: Dat vind ik hartstikke goed.
0: Oh ja? Vertel. Ja.
6: Nou, we moeten als Groningers een klein beetje onze eigen ego overheen stappen.
0: Ja.
6: We willen geen gas meer. We willen geen aanlanding van bepaalde kabels van de windenergie. Willen we niet overal langs hebben. We zijn zo langzamerhand overal op tegen. Maar dat houdt wel in dat de regering zich op een gegeven moment helemaal terugtrekt van Groningen. En Groningen kan verrekken.
0: Oh, ja, is dat een beetje de gedachte?
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja.
0: Waarom dan?
6: Je hoort nu ook al dat zij dus van die windparken het stroom niet meer naar Eemshaven wil toevoegen, maar ergens anders.
0: Ja.
6: Ja, en dat krijg je als je iedere keer overal op tegen bent.
0: Oké, dus daarom is het ook misschien zo dat u gewoon zegt, laat maar komen, open armen ontvangen.
6: Met open armen ontvangen geeft weer arbeidsplekken.
0: Ja, nou zei iemand gisteren wel, dat zijn zulke specialistische mensen die nodig zijn, die komen helemaal niet uit Groningen. Dus die moet dan weer van overver worden gehaald. Of in ieder geval.
6: Ja, ze hebben wel waar de ander volk meestal nodig.
0: Oké. Nou Ruud, jij hoopt het nog mee te maken dus, dat er een kerncentrale komt of twee?
6: Ik hoop dat wel, moeten ze niet te lang wachten.
0: Nee, nou ja, want hoe lang duurt zoiets? Heb je daar een beetje verstand van, Ruud?
6: Ik heb daar geen verstand van.
0: Het zal zo nog maar 25 jaar kunnen duren, als het al gebeurt, hè?
6: Nou, dan ben ik 100.
0: Nou, dat is toch een mooi doel, Ruud?
6: Ja. Ja.
0: Ja. Kerncentrale gebouwd zien worden en dan sterven.
6: Ja, wie weet.
0: Dat is ook een raar levensdoel.
6: En dan die gaskraan ook maar weer open, hè?
0: Ho, rustig aan allemaal. Dat vind jij ook? Ik bedoel, dat vind jij? Gewoon opengooien?
6: Ja. Dat heb ik je al een keer eerder verteld.
0: Maar oh ja, dat ben jij. Dat heb je mij een keer op straat verteld. Bij de caravan, of niet?
6: Ja.
0: Bij de verkiezingscaravan, gaskraan open. Ja. Maar waarom dan combineren, Ruud? Want volgens mij hebben ze het over die kerncentrales vanwege ook het feit dat er steeds minder energiebronnen zijn. En dat komt dan weer door het dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Is het dan wel nodig?
6: Jawel, het is wel nodig. Je krijgt straks een keer een dikke winter en dan heb je het toch nodig. En midden in de zomer kun je die reservevoorraad kun je aanvullen en bij de winter kun je ze gebruiken en dan doe je dat geleidelijk aan.
0: Ja.
6: En dan is er niks los. En dan een goede regeling voor ons Groningers.
0: Helder, Ruud. Dankjewel voor het bellen. Ik ben benieuwd hoe de rest van de luisteraars hierover denkt. Gaskraan weer open, dat ten eerste. Maar ook laat maar komen die kerncentrale of centrales naar Eemshaven. Sta jij daar hetzelfde in als Ruud? Of juist helemaal niet? Ja. Het is weer tijd, jongens. Lodi Noordman. Kom maar op, jongen. Lodi.
7: Lubino.
0: Mooi.
7: Tel die vuur. Doe ze eerst in een politieauto met optische signaal. Vuur die in een brandweerauto met optische signaal. En achter die een ambulance. En je moet vreselijk plassen. Wat zal ze doen?
0: Ja, het hangt er vanaf, Lodi, of ik de boxer nog aan heb en of ik geboeid ben of niet.
7: Nee, we hebben niet geboeid. Je zit gewoon in een politiewagen.
0: Ja. Achterin of achter het stuur?
7: Achterin.
0: En ze hebben mij opgepakt dus.
7: Oh nee, hoeft niet hoor. Je kan gewoon meerijden natuurlijk, hè.
0: Ja.
7: En je moet vreselijk plassen, Wino.
0: Ja, dan zou ik het toch laten lopen, Lodi, hoor.
7: Ja? Nou, ik zal het niet doen.
0: Nee?
7: Nee.
0: Waarom niet?
7: Ik zal de man van de Duimbond vragen om stil te zetten.
0: Ja, deze zag ik niet aankomen. Lodi, bedankt.
7: Yo, mooi.
2: Ja, dat breekt het ja. onderwerp er even.
0: Ja. Ja. Dat is toch even, en dat zet je ook aan tot nadenken ten
2: dat
0: eerste.
2: Dat hoort er ook weer bij.
0: Lodi met een mop. Ik zag hem echt niet aankomen hoor. Nee. Herman Wijnands uit Schellingen. Heb jij een mop?
8: Nou, mop? Nee, ik kom niet voor een mop vandaag. Dus, maar als ik één bedenk, dan bel ik een keer terug.
0: Dit gaat over serieuzere zaken, begrijp ik, Herman.
8: Ja, precies.
0: Vertel.
8: Tenminste verhalen, hè?
0: Ja. Wat vind
8: ja,
0: je daarvan?
8: Ik vind het een tekortkoming van onze provinciebestuur en de gemeentes. Dat ze zich niet een beetje laten gaan voorlichten van wat het allemaal kan opleveren. Voor zowel Nederlanders, maar voor de natuur en dergelijke. De kernenergie is de enige oplossing. En waarschijnlijk later kernfusie voor het oplossen van het probleem van de energietekort, zeg maar. En daarbij de gevaren worden, dat is onderbuikgevoel, dat wordt alleen maar vreselijk overschat. En mensen die zich daarmee bezighouden, die moeten gewoon eens een keer goed nadenken en goed kijken van wat nou precies de impact is van een kerncentrale.
0: Ja, want ik zei het gisteren ook volgens mij een paar keer, als iemand zegt kerncentrale, denk ik meteen, natuurlijk heb ik dat zo op mijn netvlies, die vreselijke beelden van Tsjernobyl, maar ik moet ook, vraag me niet waarom, maar denken aan die bom op Hiroshima, die foto van maar snap je wat ik bedoel? Dat imago van kernenergie, dat is natuurlijk niet je van het, maar ik begrijp een beetje dat jij je erin hebt verdiept, Herman.
8: Nou ja, dus al die, zeg maar, ook Hiroshima en Nagasaki, zeg maar. Ja, dat kan nu ook nog gebeuren buiten dat we dus kerncentrales bouwen. Dus dat is natuurlijk een heel andere. We liggen op een heel ander niveau. Hè, maar hebben we daar toch min of meer mee te maken in al die oorlogen. Dus ik vind dat je dat ook helemaal moet scheiden van elkaar. En Nagasaki en Oekraïne, hè, dat zijn natuurlijk. Dat zijn gewoon, dat zijn ongelukken. Maar als je dan kijkt wat daar dan de impact van geweest is, dat is achteraf is dat eigenlijk maar minimaal. Maar ja, eigenlijk minimaal ten opzichte van wat we nu allemaal doen met windmolens en zonneparken. Want ik denk dat de mensheid en de natuur daar veel meer schade aan ondervinden dan kernenergie. En ik denk dat het de enige oplossing is.
0: Ja, en dan die houding van de provincie Groningen hierin. Wat vind je daarvan?
8: Nou ja, ze hebben het steeds over de meerderheid. Maar ik spreek natuurlijk heel veel mensen. En ik lees ook veel over de reacties op wat jullie op het Dagblad van Noorden gezet hebben. Zeg maar, dat is gewoon, als ik dat lees, zeg maar, het grootste deel is gewoon nu vandaag nog. Dus dan denk ik van ja, verwoorden zij dan de meerderheid van de provincie? Ik denk dat zij eens een keer naar de provincie moeten gaan en naar de bewoners delgen. En eens kijken wat er reëel leeft onder de bevolking wat dat betreft. Het is natuurlijk zo, ik vind wel een voorwaarde aan stellen dat je dus al die windmolens die daar, het hele windmolenpark daar in het noordoosten van de provincie, dan moet je dus zien te verwijderen. En dan mag je van mij de drie kerncentralen neerzetten die dus zeg maar ook in de horizonvervuiling dus een veel kleiner impact hebben. Maar je ziet ze bijna niet, want dat is misschien wel een klein voorbeeldje daar bijvoorbeeld in Borselen. Als je daar de opnames ziet, dat is altijd die kolencentraal die ernaast staat, maar de kerncentraal die zie je bijna niet.
0: Nee, precies. Dus het heeft veel minder impact op alles. Maar kan het ook veilig en gegarandeerd zonder ongelukken, Herman?
8: Jazeker. De tegenwoordige technologie, zeg maar, is zo ver ontwikkeld, zeg maar, dan moet je een kansberekening nemen. Want een beetje onmogelijk is onmogelijk. Maar dat is dan 1 op de miljoen of zoiets dergelijks. Nou ja, kijk, als jij de straat door gaat, zeg maar, dan loop je 1 op de 100. Maar een kans is vele, vele malen groter. En al die andere dingen met de windmolen, je kunt sneller door een windmolenwiek getroffen worden, of door een hele windmolen, of door een zonnepaneel die tegen je aanwaait, dan dat er problemen zijn met de kerncentrale.
0: Ik ben geen vogel, Herman.
8: Nee, maar dan nog, hij kan er maar heen komen.
0: Okay, ja, dat is ook weer waar. Herman, bedankt voor deze kansberekeningen en jouw mening over die kerncentrales. Hij zegt ook open armen ontvangen die centrales. En de provincie moet eens eventjes wat beter gaan luisteren naar de bevolking, zegt hij daar ook bij. Meneer Van Gozen in Speak, mooi.
9: Bye.
0: Mooi. Vertel.
9: Ik heb familie wonen, vlak bij Borselen. En die wonen er al jaren. Dus die kennen ze trouwens met al die angst die aangepraat wordt. Dat is volksverlakkerij.
0: Verlakkerij ook zelfs.
9: Dus op dit moment is een groot scheepvaartbedrijf uit Leiden. Die is bezig om zijn schepen met kernenergie voor te laten drijven.
0: Ja.
9: Dus waar hebben we het op een gegeven moment over? En al die enorme rampen die gebeurd zijn met die kerncentrales, dat zijn eigenlijk rampen die door de natuur veroorzaakt zijn. Nou, zulke soort natuurrampen die krijgen wij hier in de Eemshaven en in Nederland niet.
0: Nee. Helder. Dus ook u staat ervoor open, meneer Van Gozen. Dank u wel. We zitten een beetje aan de tijd, dus we gaan snel nog even door. Meneer Burema in Scheemda, oftewel collega DJ Kevin. Goeiedag.
10: Ah, meneer, niet meer nog iets, maar...

0: papa luistert nu niet, denk ik, Kevin. Wat heb je voor hem?
1: Ah, ik heb gewoon een beetje... Ik heb een beetje tabak gekocht.
0: Sorry, wat heb je gekocht?
1: Tabak.
0: Tabak? Oh, ja, dat is nou een echt prachtig vaderdag cadeau.
1: Natuurlijk, ja.
0: In Duitsland zeker?
1: Ja.
0: Ja, en een half uur?
1: Weer naar huis. Klein of zo.
0: Gewoon een paar pakjes tabak. Mooi, joh. Nou, ik hoop dat hij het allemaal lekker kan gebruiken komend weekend.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Kevin, bedankt, jongen. Een goud weekend.
1: Goed weekend.
0: Mooi. Mooi. Nog meer cadeau-ideeën voor Vaderdag. Ik hou me aanbevolen, hoor. Kevin, die heeft originele ideeën. Meneer Smeders in Wagenborgen op de Valreep. Goedendag.
2: Ja, mooi. Heerst maar.
0: Goedendag.
2: Heb jij ook verstand van kerkenpaden?
0: Kerkenpaden. Ja, nou, ik was in Wavem. Hebben we het Noorderkerkpaad en Zuiderkerkpaad en...
2: Het volgende tussen Pansel, Doebis, Hoortkamp en Vaarhoeven ligt ook een kerkenpad.
0: Oh ja?
2: Daar kun je altijd langs fietsen.
0: Ja.
2: Maar dan moet je bij een veeboer over time in.
0: Ja.
2: Maar nou, was ik eerlijk gezegd, toen werden de mensen die worden nog langs. En dan zegt die boer, ja, dat ken ik langer. Van, we hebben een carousel gekregen en dan moet die kooi er altijd langs. Ken dat maar zo. Dat is mijn vrouw.
0: Oh, ja, daar komt ze nou met. Op het allerleerst.
2: Ik wil een keer weer bij jou, dat is een probleem.
0: Dit vind ik nou echt iets, meneer Smeders. We schrijven mijn telefoonnummer even op. Wat heb ik nog denken over hoe we dit gewoon doen? Want ik vind dit een prachtig onderwerp.
2: Ja, nou, de mensen met de persoon is er meer verstand van in dan ik.
0: Ja.
2: Nog een kerkenpad heb ik al wel lezen, keer me zo naar doorsloten.
0: Helder. Meneer Smeders, dit wordt vervolgd wat mij betreft. Ik vind het schieronderwerp misschien voor altijd wat anders een keer gewoon op een gewone dag.
2: Ja, nou ja, misschien wel. Maar, ik ga eerst vaar door met vakantie. Dus nooit dinsdag kan ze hier beurden.
0: Oké, en waar ga je in?
2: Vlieland.
0: Oh!
2: Ja.
0: Nou, geweldig.
2: Ja, dat is mijn eiland. Ik vrouw gemediteerd was en dat vervelend nooit weer.
0: Wat grappig, ja. Dan hebben we toch wel heel veel gemeen. Want ik kom vanaf... Ik ben, denk ik, zelfs verwekt op Vlieland, meneer Smeders. En ik kom er al vanaf mijn nulde levensjaar.
2: Ja, we zijn vader ook militair, hoor.
0: Nee.
2: Oh. Nee, nou doet niks.
0: Nee. Meneer Smeders, we hebben contact. Ja. Ik vind het mooi. Goud weekend. Geniet van Vlieland.
2: Ja, ook zo.
0: Mooi. Mooi. Ja, en hij was de laatste. Ja, top onderwerp. Dit moeten we echt een keer gewoon apart behandelen. In
3: staat
0: aparte...
3: genoteerd.
0: Ja, gaan we doen. Bedankt Smeders en de rest die hebben gebeld. Mooi.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ik heb heel veel buikpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
3: 0683 252 162.
5: Radio Noord.
6: Tussen de middag.
3: Met Nivino Geertsema.
6: Goedemiddag, warm hè? Maar gelukkig heb je de radio aan. We hebben veel lekkere muziek, we hebben zo een weekendtip en we gaan de markt nog op.

0: Moet ik hier nog wat over zeggen? Bruno Mars met Risk It All. Precies 12 over 1 is het. In september moet duidelijk worden waar in Nederland kerncentrales gebouwd worden. Een adviesrapport van TenneT maakte gisteren duidelijk dat de Eemshaven daar de beste plek voor is in Nederland. De provincie Groningen is tegen. Maar ja, met de situatie in de wereld moeten we er niet wat anders naar gaan kijken. Op een andere manier. Daar ga ik over praten met lector economische vraagstukken Wietse van der Gaast van Hanse Instituut Entrance. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Groningen wil geen kerncentrale, de provincie. Maar net in onze belhalfuur altijd wat anders. Zijn er ook weer wisselende geluiden. Eén zegt ja, graag, kom maar. De ander zegt nee, veel te eng. Begrijpt u die zorgen rondom kerncentrales?
1: Ja, die begrijp ik wel. In de zin dat we natuurlijk in het verleden best wel nare dingen gezien hebben met kerncentrales. Het gebeurt natuurlijk niet heel vaak, maar als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Dat is een beetje de perceptie. Dus ik begrijp die zorg wel. Maar ik merk ook dat er toch heel veel kennis ontbreekt. Dus willen we een heel goed oordeel vellen over de vestigingsplaats van een kerncentrale en wat de voordelen en wat eventueel de nadelen en risico's zijn. Daar moeten we ook gewoon heel veel investeren in kennis.
0: Ja, dus u moet aan de bak. U moet het volk het leren. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja, inderdaad. Dus je moet in gesprek gaan. En dat kan, ik denk ook dat vanuit de overheid dat met de provincie Groningen en met de inwoners van Groningen ook een stuk beter kan. Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, je moet het grotere plaatje schetsen. En dat is dat we hebben met elkaar afgesproken rond 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Nou, dan ben je op zoek naar technieken die geen CO2 uitstoten en toch energie produceren. Nou, dan kom je op windenergie, zonne-energie. Maar dan is ook kernenergie een optie, want kernenergie stoot geen CO2 uit. En dan ga je dus een plaatje in elkaar zetten van hoe kun je aan de energievraag voldoen in Nederland met technieken die geen CO2 uitstoten. En dan ga je vervolgens kijken, hoe passen we dat in? Kunnen we dat economisch betaalbaar maken? En kan het veilig? En kun je daarmee ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid goed invullen? Nou, en dat is inderdaad een taak die wij als entrance bij de Hanze zeker op ons nemen.
0: En het antwoord op die laatste vraag, kan het veilig? Wat is daar het antwoord op volgens u?
1: Nou, ik weet gewoon zeker. Kijk, kerncentrales zijn natuurlijk een stuk veiliger geworden. Men heeft geleerd van het verleden. En de veiligheid is enorm toegenomen. Dus daar ben ik niet zo bang meer voor. Het enige wat we nog niet opgelost hebben als het gaat om veiligheid, of een van de belangrijkste dingen van veiligheid, is het afval. We hebben kerncentrales produceren behoorlijk gevaarlijk afval. Hè, radioactief afval. Dat blijft nog tienduizenden of jaren, als niet langer, actief. En daar hebben we eigenlijk nog steeds geen goede oplossing voor hoe je dat permanent op een veilige plek kunt oplossen.
0: U ook
1: en
0: niet?
1: De situatie. Nee, dat kunnen wij ook niet. Want de situatie is op dit moment dat in Europa is afgesproken dat ieder land die kernenergie gebruikt, moet het afval ook binnen de eigen landsgrenzen opvangen. Voor 100.000 jaar, bij wijze van spreken. En die ruimtes zijn in Nederland gewoon heel kwetsbaar. Dus we kunnen het wel voor een aantal decennia opslaan in Zeeland bij een gespecialiseerd instituut als COFRA. Maar dan moeten we toch een oplossing hebben die voor de eeuwigheid geldt. Ja, en dat is een stuk lastiger. Ja. En daar maak ik mij wel zorgen over. Dat is natuurlijk niet iets wat je in de energietransitie graag bespreekt. Maar dat is wel een hele reële zorg.
0: Het stroomnet, hè, dat is ook een groot probleem de laatste tijd. Zou kernenergie daar ook een oplossing voor kunnen zijn? Even los van CO2 neutraal en zo, maar zou dat het probleem kunnen oplossen?
1: Nou, kijk, kernenergie. We krijgen een stroomnet. We krijgen een elektriciteitssysteem dat steeds meer afhankelijk wordt van variabele energie. Dus zonne-energie, windenergie. En dat verandert mee met het weer. En wat je dan zoekt is een techniek die systemen kunnen stabiliseren. Die dus mee kunnen bewegen met het weer. Maar die ook voor een stabiele onderstroom zorgen. Zodat het aanbod van energie stabieler wordt. Dat is wat nu gebeurt met bijvoorbeeld kolencentrales en gascentrales. En die rol zou kernenergie wel voor een gedeelte kunnen overnemen. Het zal niet heel groot worden, maar dat is wel degelijk een bijdrage die kernenergie kan leveren.
0: Is het ook fijn dat je dan volledig onafhankelijk bent van alle andere landen om je heen en in de rest van de wereld? Dat je het gewoon helemaal zelf op poten kunt zetten en het zelf kan produceren en gebruiken?
1: Nou, je bent niet onafhankelijk van andere landen. Dat is wel een misvatting rondom kernenergie. Je moet grondstoffen halen, uranium bijvoorbeeld. En die hebben we niet in Nederland en heel weinig in Europa. Dus daarvoor moet je toch weer de internationale markten op richting landen als Kazachstan, Niger, zoals Rusland, Noord-Amerika. Dus je bent voor de grondstoffen van een centrale wel weer afhankelijk van het buitenland. En ook, zeker ook van buiten Europa.
0: Ja, dus die onafhankelijkheid dus die was niet op. Ja, maar dat zijn dus ook landen die niet heel stabiel zijn. U noemde al Rusland, Midden-Oosten noemt u. Ja. Dan blijven we met hetzelfde probleem en dezelfde onzekerheden zitten.
1: Nou ja, dat is wel een van de onzekerheden. Een paar jaar geleden brak er een burgeroorlog uit in Niger. Niger is in Afrika een hele belangrijke toeleverancier van uranium voor de Franse kerncentrales. Nou, dat was wel even een schok voor de Franse energiesector. Dat daarmee een deel van of de aanvoer van uranium voor hun kerncentrales onder druk kwam te liggen. Dus ja, als de leveranciers van uranium politiek niet stabiel zijn, dan geeft het dus risico voor je aanleveringsketen en dus ook voor je productie. Ja. Dus dat zijn allemaal aspecten waar je rekening mee moet houden in zo'n besluit.
0: Dus het is niet een totaal walhalla waar we in terecht zouden komen als het gebeurt. Er zijn altijd nog zaken waar je ernstige rekening mee moet houden, maar over het algemeen begrijp ik, u staat er wel voor open.
1: Nou ja, ik sta ervoor. Oké, als je een maatschappij wilt die geen CO2 uitstoot, dan moet je ook alle opties die daar aan bijdragen serieus nemen. En vervolgens moet je die opties allemaal netjes op een rijtje zetten. En dan kun je tot de keus komen van ja, maar dan accepteren we dat we bepaalde risico's moeten nemen. Of je zegt nee, maar dan moet je ook accepteren dat je misschien je klimaatdoelen niet haalt. Dus daar moet je heel, heel serieus naar kijken. En mijn kritiek op de politiek op dit moment is dat bijvoorbeeld in de verkiezingsprogramma's wordt heel makkelijk gezegd, we verdubbelen de capaciteit van kernenergie gewoon van 1 naar 2 of zelfs naar 4. Zonder na te denken wat de consequenties daarvan zijn voor de risico's en de kwetsbaarheid van de Nederlandse energiesector. En dat moet je gewoon goed doen. En dan kun je ook tot een besluit komen of kernenergie een goede oplossing is voor je klimaatdoelen. Of iets wat je niet moet doen omdat je te veel maatschappelijke risico's en kwetsbaarheid inbouwt.
0: Dank u wel. Lector Economische Vraagstukken, meneer Van der Gaast van de Hanze. Radio Noord.
2: Hey, Nieuwino. Topper. Maakt een mooi uitzending van, hè? Dat was een fijn weekend. Yo!

0: Michael Jackson. Wanna be starting something. We hebben al wel wat tips gehad hoor. Oudewaard, Woltersum, feestweken, kermissen enzovoort. Maar er staat nog iets te gebeuren. Dit is de tip van onze cultuurredactie. Het, let op, Rarituinenfeest in Den Andel. Wat een prachtige naam, Marjolein Mellema. Goedemiddag.
1: Ja, dankjewel. Ja, de titel zegt eigenlijk al genoeg. Er zijn tuinen, die zijn open en daar gebeuren allerlei rariteiten. Veel muziek, maar ook andere dingen. Dus allerlei verrassingen.
0: Nou is Den Andel ook, zeg ik met alle respect, maar is natuurlijk een beetje een rariteitenkabinet. Een soort vrijstaat, heb ik altijd het idee. In de goede zin van het woord, hè? Dus wat gaat er dan allemaal gebeuren?
1: Nou, fijn. Wat er allemaal gaat gebeuren is veel muziek. Maar ook andere dingen en muziek van hele verschillende soorten. Maar er is een dichter, er zijn ook wat klankschalen ergens. Er is ook een soort workshop met olie, met glanskatoen, draadwerk lees ik hier. Afrikaanse percussie, jazzy muziek, luisterliedjes. Natuurlijk bandjes met covers. De sereno komt ook, de fanfare. Anja Pulma, dus cabaret.
0: En er wordt ook nog gelachen. En wat ik altijd wel belangrijk vind, genoeg eterij en drinkerij, Marjolein?
1: Ja, zeker, want de vaste punten zijn open, zoals de Home en het Dorpshuis. En verder heeft iedereen in de tuin limonade om aan te bieden, dus vocht. Thee soms. Het is afhankelijk van wat ze doen.
0: Ja. Ja. Zelf sta je ook op het podium, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Waarmee? En wat, hoe gaan we jou zien dan?
1: Nou, allereerst het Andelse koor. Dat gaat voor het laatste programma doen niet op de stoel staan. En dat is liedjes uit Ja Zuster, Nee Zuster.
0: Oh.
1: Ja, en dan heb ik zelf met een Nederlandstalig groepje. Die heette De Wilde Orchidee. En dat nummer doen we dus in ieder geval. Dat is met vijfstemmig zang en met gitaar, accordeon en basbegeleiding. Leuk. En dat is allemaal bij mij zelf in de tuin. Dus jammer genoeg zit ik vast in mijn eigen tuin en kan ik niet rondlopen. Anders had ik wel geweten, nou was ik overal wel even gaan kijken, ja.
0: Nogmaals complimenten voor deze naam, Rarituinenfeest. Het is ook de allereerste keer dat het wordt georganiseerd, door jou dus. Ja. Waarom?
1: Nou, door Stichting Festival Den Andel.
0: Okay.
1: En dat ben ik niet alleen. Maar we hebben 5 jaar lang het festival gehad. En dat was groots en dat was best veel werk. En nu zeiden we doen een jaartje rust. Maar helemaal rust konden we niet, dus hebben we dit alternatief bedacht.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Zaterdag van 11 tot 5, morgen dus al, van 11
1: Zeker,
0: tot
1: morgen.
0: 5. En dan moet je even opletten waar een vlag staat met daarop Rarituinenfeest. Die tuin kun je in.
1: Ja, nou, we hadden niet vlaggen met Rarituinen, maar vlaggen met Festival Den Andel.
0: Oh, dit zijn nog de oude vlaggen, maar dat geeft helemaal niks.
1: Nee, want we gaan hier ook mee door, hoor. Gewoon festival. En dit is een onderdeel, initiatief van het festival, ja.
0: Gebeurt altijd wat in Den Andel. Met dank nu aan jullie, Marjolein. Veel plezier, hè?
1: Ik geniet hier. Oké, dankjewel.
0: Doeg. En nog even het gras maaien. Neem alles netjes voor alle mensen.
1: Heb ik al gedaan.
0: Oké.
1: Doeg.

0: En korte broek aan, Edwin. Zometeen het nieuws met daarin onder andere...
1: Ah, geen nood. Er is alleen maar wat gevonden. Misschien.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Half twee geweest, Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen wordt geschokt gereageerd op het drama dat zich deze week heeft afgespeeld in Meerstad. Een meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders is daar leerling. Vandaag is er op school ruimte om er met elkaar over te praten. Daarbij is ook een rol weggelegd voor een ondersteuningsteam en de GGD. De school voor VMBO-leerlingen heeft in Stadswijk De Weijer locaties aan de Van Iddekingenweg en de Vondellaan. Het politieonderzoek in en rond de woning aan de Meerhoven in Meerstad gaat vandaag verder. In de wijk zijn medewerkers van het wijkteam en de gemeente aanwezig om bewoners te ondersteunen. Verslaggever Goos de Boer vertelt wat er vanmiddag met het meisje gebeurt.
12: Ze wordt vanmiddag voorgeleid en dan moet worden besloten of ze langer vast blijft zitten. En ze zit in beperking. Dat is ook duidelijk. Mag alleen contact hebben met de advocaat. Maar dan moet voor een vervolg moet daar wel een besluit over worden genomen. Maar goed, gezien de ernst van de verdenking lijkt het mij logisch dat ze, ondanks dat ze nog heel jong is, dat ze voorlopig nog wel even vast blijft zitten.
1: Experts noemen de zaak zeer uitzonderlijk, maar niet uniek. Jeugdrechtadvocaat Christian Spoelstra herinnert zich een soortgelijke zaak.
13: 2017 in het Friese Katwijk, waarbij een 14-jarige zoon zijn 62 en 63-jarige ouders op het leven heeft gebracht. Daar is toen destijds 12 maanden jeugddetentie opgelegd, plus plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. De zogenaamde jeugd-TBS. Ja, en die kan maximaal voor 3 jaar worden opgelegd en telkens worden verlengd met 2 jaar. Tot een maximum van 7 jaar. Dus dat is een beetje indicatie van wat er in een vergelijkbaar geval is opgelegd.
1: Marvin Peersman gaat zijn aflopende contract bij FC Groningen hoogstwaarschijnlijk niet verlengen. De Belgische verdediger maakt zich op voor een nieuw avontuur in het buitenland. Blijkt uit de verhuisplannen die zijn vriendin plaatst op sociale media. Peersman kwam 3 jaar geleden over van het Griekse Aris Thessaloniki. 35-jarige routinier miste afgelopen seizoen slechts 1 wedstrijd. Volgens FC Groningen directeur Frank van Mosselveld is er wel een gesprek geweest met de zaakwaarnemer van Peersman. Maar komt er ook nog een vervolg? En in Groningen wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan de Nationale Archeologiedagen. Die zijn vandaag begonnen, duren nog tot en met zondag. Zo kun je morgen in de stad meedoen aan archeologisch onderzoek. 2022 waren de opgravingen aan de voet van de Martini-toren. Die grond is nog niet doorzocht en daar kunnen de archeologen wel wat hulp bij gebruiken, zegt Frisia Kalkman namens de gemeente.
14: Dat zijn big bags met archeologische grond uit de middeleeuwen. En dan kunnen mensen langskomen en emmer vullen met grond, het uittroffelen met een archeologentroffel, het vervolgens wassen. En dan kun je het voorleggen aan de archeologische experts die er zitten.
1: Op rtvnoord.nl kun je ook nog heel veel opgraven.
0: Klopt, dankjewel. Maar wacht wel even tot het koeler wordt, zou ik zeggen.
15: Vanmiddag is de zon, er komt storig aan weer in Stolpenwolk. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke richtings wordt 30 tot 35 graden. En op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 26 graden een stukje leger. Vanavond en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hogel, windsteun en lokaal wateroverlast. Voor de rest een minimum van 19 of 20 graden. En maandag wordt de dag met volop zon, het liep droog te blijven. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Ja, je weet Edwin, ik hou van juice op social media. En als dan een vriendin van een FC Groningen speler op haar eigen TikTok meldt eigenlijk dat ze verhuisplannen heeft, dan ga ik het toch even opzoeken. Even een stukje luisteren.
16: Ik heb me nu verhuisd naar het buitenland. Zelf nog niet weten naar waar. Mijn autootje wil doen. Maar mijn zus koopt die over.
0: Kijk.
16: Want die van haar was aan vernieuwing toe.
0: Ze deelt echt alles.
16: Een mooi autootje, oh ja, my god.
0: Mooie Mercedes, die doet ze dus weg.
16: Mm.
0: Want ze zegt inderdaad ook in diezelfde, deze Vlaamse trouwens, zegt in diezelfde vlog dat ze samen met haar vriend Marvin inderdaad naar het buitenland gaat. Dus ja, dit is toch veel leuker dan het nieuws via een clubwatcher horen.
1: Ja, wat moet die auto kosten trouwens?
0: Nou, maar haar zus neemt het al over, dus dat gaat helaas niet door voor jou. Zometeen gaan we de markt op met René. Hij is extra vroeg gegaan, ik denk ook vanwege de temperaturen. En de kantine-klassieker, en die is extra heet vandaag.
17: Nu mega-opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
5: De koffie staat klaar.
19: De winter, rioolservice.
20: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De winter, rioolservice.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Raamdecoratie op maat gemaakt.
22: Timpweg.
21: Eigen productie- en montagedienst.
22: Timpweg.
21: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
23: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
24: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
23: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
25: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Multicolor. Sommieu met Multicolor. Ja, in de warmere landen in Europa, daar begint de dag al heel vroeg. Hè?
1: Ja.
0: Dan zijn ze vaak, bijvoorbeeld mensen die aan de weg werken, zijn om 5 uur al begonnen 's ochtends. Zodat ze dan 's middags extra lang gewoon vrij hebben. Want dan moet je in de schaduw gaan. En dat geldt ook voor de markten bijvoorbeeld. In Italië beginnen vaak ook vroeg. Ik ben dus benieuwd of René nou ook extra vroeg is gegaan.
1: Ja, zeker. Hij is heel vroeg gegaan en een tropenhoed opgezet. Dus ja, wat kon hem gebeuren? En dan heb je natuurlijk ook de eerste keus op de markt.
0: Nou, hè? Inderdaad. Wat heeft hij meegenomen?
1: Nou, als ik een beetje in die tas rommel, dan zie ik een schaaltje wat buitenlandse ham. Mm. Nou, dat zullen we straks horen wat het allemaal is. Een paar haringjes. Oh, die moeten dan wel even in de koeling,
0: dacht
1: René.
0: Ook al.
1: Nou ja, je smikkelt ze toch wel op, denk ik. Barbecuevlees, nou, dat komt vast goed van pas. Okay. En dan heb je ze weer. De aardappels, kan niet missen. En een stukje oude kaas.
0: Mm. Dankjewel.
2: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vlees worden verkopen.
4: Morgen, nee.
3: Is zo dan een beetje nice?
4: BK?
3: Ik sta een beetje nog.
4: Ja, alle dagen.
3: Oh ja?
4: Ja, zoveel als ik kan.
3: Oh?
4: Ja, het staat bij ons standaard erop.
3: Nog niet uit welke wedstrijd?
4: Nee, maakt niet uit welke wedstrijd. Het staat bij ons standaard, staat hij erop.
3: Maar
4: ja,
3: is hij een beetje bievenuffet, hè?
4: Ja, vind ik mooi. Messi.
3: Oh ja?
4: Ja, die laat het gewoon weer zien wie gewoon de beste voetballer van de wereld is.
3: Ja, een knappe prestatie toch?
4: Ja, 3 keer scoren. Ja, wie doet het hem nou op die leeftijd?
3: Ja, ik niet.
4: Ja, ik ook niet. Nee.
3: Ja, maar dat was het hoogtepunt?
4: Nou, en dan heb je Ronaldo natuurlijk, die wou het ook laten zien, maar ja.
3: Dat is nog een wieze kwast, hè?
4: Ja, dat klopt. Nou, is een medespelers die vergeten, die zien hem denk ik niet.
3: Oh ja, dat ging naar de deur.
4: Nee, dus.
3: Nou, maar ja. Kijk, ze ook nog moet nog een opzeggen.
4: Ja, zeker. Morgen gaan we, ja, gezellig, met vrienden.
3: Ja?
4: Biertje erbij.
3: Oké, okay, wat
4: heel veel biertjes. Wat het wordt? Ik hoop 2-0 voor Nederland, maar.
3: Die stond alleen zo.
4: Ja, dank je. Ja. Ja. Ja.
3: Zeg, ik heb zin in een lekker schotje vlees van die. Ik heb altijd van die Boetlandse ham.
4: Ja, jij hebt altijd Serraan.
3: Ja, daar hoor ik wel van.
4: Ja, maar ik heb deze week die Italiaanse in de reclame. Parma.
3: Oh, Parma ham.
4: Ja.
3: Oh, dat is ook lekker, ja.
4: Heel lekker. 150 gram, 350 is dat.
3: Dat moet goed.

0: hier op Overkoper.
1: Goedemorgen, meneer Botter.
0: Is het nog een beetje nice?
1: Een rustig weekendje dit weekend. We hebben geen Formule 1.
0: Oh ja. In het afgelopen weekend viel ik met je tegen, hè?
1: Ja, vierde is geworden.
0: Ja, doe als ook op een podiumplek.
1: Ja, maar net niet. Ja, hij kent het gewoon net niet rennen. Nee. De auto is net niet snel genoeg.
0: Dus nou een beetje wachten.
1: Even rust.
0: Ja. Maar hou dat tekst ook een beetje met die hitte nou?
1: Ja, we hebben grote problemen erbij aan. Qua aardappels maakt het niet heel veel uit. Ze moeten alleen niet in de volle zon liggen.
0: Het is bijna als met de frost.
1: Nee.
0: Maar dat denk je ook.
1: Ja, nou, we hebben de dekens op. Dat hoeft gelukkig niet.
0: Zo, je kent ze wel tegen.
1: Jawel. Het moet natuurlijk niet een week lang in de hitte liggen. Maar 1 of 2 dagen maakt niet zoveel uit.
0: Maar hebben klanten nog wel zin in eerappels?
1: Ja, s'morgens een beetje. Maar ik denk dat vanmiddag om 1-2 uur wel gebeurd is.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Is het allemaal aan de Oerse plaats of zo?
1: Ja.
0: Anders de druk maar in.
1: Ja, anders heb ik het ook wel zeker, ja.
0: Nou, maar ik moet toch wel wat eerappeltjes van die hem.
1: Ik heb een mooie grote charlottes om te poffen naar de barbecue.
0: Oh, kijk eens aan. Doe wat ik nodig heb.
1: Ja, zeker. Is mooi met dit weer.
0: Ja, dat kost een
1: kilootje 3 euro.
0: Ja, maar kilo.

0: Goedemorgen.
1: Is er ook weer terug van vakantie?
0: Ja, nou, we gaan deze week weer terug. En we hebben gewoon net zo lekker weer Julia die in een gradje of 20, 24.
1: Wat is het eigenlijk?
0: In Frankrijk.
1: Oh.
0: Net in mijn Loire, een beetje kasteeltjes bezoeken. Gewoon lekker relaxed op het campingtje.
1: Is het ook lekker tot rust komen, hè?
0: Heel lekker tot rust, dat was super.
1: Maar is het nou alweer allemaal stress zeker?
0: Het is, nou ja, een nieuwe haringstest, een Hollandse nieuwe.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn er weer. Voor ons is de eerste dag.
1: Ik hoef niet uit te vragen wat die nijs is dus.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik ben benieuwd. Nou, lekker mee goed. En nou ja, dan gaan we weer de beuk erin.
1: Ja, hè? Dat is het hoogste punt van het jaar, denk ik.
0: Ik denk wel dat het hoogste punt van het jaar is. Ja, absoluut.
1: Maar nou hoor ik dat jonge Lude, die vreten die vissen niet meer.
0: Ja, maar dan moet je hem anders brengen. Moet je gewoon zeggen, dat is Dutch sushi.
1: Precies.
0: Want wij hebben hier heel veel studenten.
1: Ja, en allemaal sushi.
0: En die vinden het heerlijk.
1: Oh, en zo komen ze wel bij die.
0: Ja, nee, die jonge lui, dat gaat wel goed. Maar je moet wel een beetje je best voor doen.
1: Ja, wat kost het eigenlijk?
0: 3,25.
1: Mag ik door... drijven?
0: Zal ik 4 voor 12 doen?
1: Jammer.
0: Oké.
2: Ja mensen, kom er maar bij. Heerlijke kazen.
1: Mooi, Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
1: Is het een beetje nice?
2: Nou, ik zag van de week op de televisie Orgelvrouw Joke.
1: Orgelvrouw Joke?
2: Ja, een hele oud dametje. Die is begonnen met een filmpje op YouTube of in een ander kanaal.
1: Oh.
2: En daardoor is groot succes gewonnen. Wat
1: die zit ook op festivals en zo, toch?
2: Zeker. En nu is ze uitgenodigd bij het voetballen in Amerika.
1: Oh, serieus?
2: Ja, maar ze heeft haar elleboog gebroken.
1: Ach.
2: Dus ze moet even wachten of ze dat opredt om het dan alsnog te doen.
1: Ze wil nog de finale touw nemen, ja?
2: Ja, ze mocht spelen daar met het orgeltje.
1: Ja. Oh, zaterdag al of zo, bij Zweden.
2: Ja, volgens mij was het niet voor zaterdag. Maar ik weet niet meer precies waar het voor was, maar ik vond het zo grappig. Dan denk ik nog zo'n oud bepke.
1: Maar ja, zie je kind dus nice.
2: Nee.
1: Maar sneu.
2: Maar misschien gaat het goed. Dan ging ze toch nog.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn.
2: Ja.
1: Dit is ook mooi waar die hier ligt. Even kijken. Ik heb zin in een beetje een oude stuk Kees.
2: Nou kijk, die daar ligt, die is 3 jaar oud.
1: 3 jaar?
2: Mooi goud brokkeltje.
1: Het brokkel wel.
2: Ja, mooi uitwitkristalletje erin.
1: Hoe komt er weg?
2: Die komt in Kalm, hè?
1: Oh ja?
2: Het is Kalm maar Kees.
1: Oh lekker, wat kost hij?
2: Die kost wel een beetje 23,90 kilo.
1: Ah,

0: Slager.
1: Goedemorgen, heer.
0: Is het nog een beetje nice?
1: Nou, we hebben donderdag de doefjes weer ingekorfd, hè.
0: Oh ja?
1: Ja, we hebben wel... Het is warm, het is zwaar.
0: Oh ja, daar hebben ze natuurlijk ook last van.
1: Ja, nou ja, de jonge duim die kon ook de korf in, maar daar zijn ze verstandig geweest. Hebben ze afgelast voor de eerste keer de mand in. En
0: wer last daarover, hè?
1: Onze afdeling. Oh. Hè, degene die daar over gaan, die daar verstand van hebben. Dus,
0: en voor jonge doem is het slimmer dan...
1: Die moeten alles nog leren. Kijk, en ik heb op een lange vlucht heb ik de ervaren duim mee. Die weet wat ze moeten doen, die weet wat ze te wachten staan. Die gaan drinken als ze moeten drinken.
0: Hoe verlang ze van doen?
1: Langres, dik 600 kilometer. Nou, zuidwestenwind, dus die waait deze kant op.
0: Hallo, ben ze er weer mee?
1: Oh, ik denk 6, 7 uur vliegen. Dan ben ze thuis en ik hoop weer nog meeste natuurlijk.
0: En dan is kist door voetbal duur gewoon, denk je?
1: Dan gaan we door naar voetbal. Ja, morgenavond, Zweden, altijd lastig. Ze moeten winnen, vind ik.
0: Ze moeten altijd winnen.
1: Ja, maar ja, ze voetbal nog niet zo goed, hè?
0: Wat heb jij denkst toe?
1: We gaan gewoon winnen. Drop en erover, 2-0.
0: Het is allemaal voetbal.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat ik de barbecue maar aanslinger. Tenminste, het is misschien wat te hard voor u.
1: Hij moet aan.
0: Oké. Okay.
1: Nu geniet, het is nu mooi weer.
0: Dus ik moet er even wat van die hem met z'n kieken.
1: Ja, lekker ribeye-capje.
0: Ribeye-capje?
1: Heerlijk.
0: Oh, dat vind ik heerlijk, joh.
1: Ja, een beetje zout en peper is genoeg.
0: Wat kost dat?
1: 3,90 per ons.
0: Daar moet je nog maar van.
1: Pak een.

0: Beetje rustig. Vooral als het zo warm is. Mick Jagger met Let's Work. Ja, je moet wel werken, maar je moet het wel op nou, iets lagere versnelling doen, is mijn advies. Want het is warm, jongens.
1: Wat?
0: En daar past ook een hele hete kantineklassieker
1: ja,
0: bij.
1: Ja, lekker.
0: Want de festivalletjes en werk voor feesttenten. Er wordt natuurlijk gevoetbald, dus de kantines zijn vol. We kunnen wel weer wat goede nummers gebruiken. En ja, we hebben er weer een gevonden.
1: Ja, we hebben een mooie kantineklassieker gevonden van Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: En die kunnen we natuurlijk allemaal kennen van de serie Ik Geloof in Mij. Een aantal jaren geleden werden een stuk of wat artiesten gevolgd in hun weg, in hun droom naar de top. Die top werd helaas niet door iedereen gehaald. Maar je ziet maar weer, de aanhouder wint. Rutger van Barneveld die heeft op dit moment weer een grote hit te pakken.
0: Maar waar kennen we hem van?
1: We kennen hem van deze Helena.
0: Jongens, dit is kwaliteit.
1: Ja. En met duidelijke Griekse invloeden.
0: Ja.
1: En dat zit ook in zijn nieuwe nummer. En misschien is dat wel de sleutel naar het succes. Zwoele zomernachten.
0: Het zijn ook plaknachten nu, hè?
1: Ja, helemaal in Griekenland.
0: Ik moet ook een beetje aan Jannes denken. Dat heeft met de Griekse...
1: Jannes heeft ook regelmatig de bouzouki in zijn liedjes gebruikt.
0: Bouzouki?
1: Ja, dat zijn de bouzoukis.
0: Ja, dat heet zo?
1: Ja, dat zijn de instrumenten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dat wist ik echt niet, hoor. Wist jij dat, Karel?
1: Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Ja, natuurlijk.
0: Hij is blij, hè?
1: Hij is er ontzettend blij mee. En dat vertelde hij ook nog in de uitzending van onze collega's van de AVROTROS.
2: Ja, bizar. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloofde natuurlijk extreem in die plaat. Maar dat is zo... de pan uitgestreamd zou worden, dat had ik never nooit verwacht. Dat is echt, mijn bestaanse droom is uitgekomen.
0: Het is
1: geweldig, toch?
0: Ik vind het een hele sympathieke jongen op een of andere manier.
1: Ja, en mooi dat hij weer een hit te pakken heeft.
0: Zwoele zomernachten.
3: De pan uitgestreamd, ook zo mooi.
0: Ja. Ja, dat is het. Streams, hè?
1: Ja.
0: Het gaat niet meer om verkopen in de platenbakken en zo.
1: Ik denk streams, dat er niet eens een echte cd van is gemaakt.
3: Likes en clicks.
0: Ja. Ja. Ook veel streams en likes en kliks voor Karel, denk ik, de middag door. Als die temperatuur zo hoog is, hè, worden jouw platen dan ook heter?
3: Ja, ik ga zo meteen iets opzetten, joh. Ik bedoel, het is al warm, het wordt zo meteen nog warmer.
1: Oh.
3: Maar dan ook echt heel erg warm. En er komt een artiest voorbij waarvan sommige mensen dachten... ja, maar hij heeft het ongeluk niet overleefd, hij is dood. We gaan nu een formulier ondertekenen. Hij is bij deze dood verklaard in het ziekenhuis. Bleek de beste man nog te leven. Wie dat is, ga ik je straks vertellen. Ja, echt bizar verhaal.
1: Oh.
3: Hij is hartstikke dood verklaard.
0: Ik word hier hem stil van. Ja. En hij komt langs.
3: Nee.
0: Karel, veel plezier. Wij gaan hier die temperatuur ook al flink omhoog gooien. Rutger van Barneveld, de pan uitgestreamd. Iedereen goed weekend. Zwoele zomernachten. Geniet ervan. Mooi.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.

0: Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
3: Mijn koffer?
2: Ja, we gaan op wereldreis.
3: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
2: Op Rokkeldijs.
3: Van 24 tot en met 28 juni.
2: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
3: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: De perfecte power tools voor elke klus vind je bij Bauhaus. Zoals de krachtige Skill accu klop boor- en schroefmachine set voor maar €129. Met accu, lader, schroefbit en boren set. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
6: De middag door.
7: Met Karel Oosterhuis.
8: Yep, het is warm en ik gooi er nog een schepje bovenop. Het kan namelijk nog veel warmer. Met Sabrina, dit is...

Was dat Sabrina en Boys. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Warm, warmer, warmst. Heet, heter, heetst. Sabrina nam ons even mee naar het zwembad in de clip. Maar of het daar nou echt heel veel koeler van wordt, ik weet het niet. Maar een lekker liedje is het wel. De man die vroeger echt een grote knuffelbeer was, Jelly Roll, is zwaar op dieet. En dat gaat hem goed af. Hij is inmiddels 125 kilo afgevallen. En Jelly Roll kan nu ook op zijn cv zetten stemacteur. Want voor de film Goat heeft hij zijn stem geleend aan een grote beer genaamd Grizz. En ach, nu hij er toch is, doe dan ook even de soundtrack van de film. Dat heeft hij gedaan. Dit is Jelly Roll. And I'm good.

Bizarre met een geweldige stem. Rod Stewart op Radio Noord en Young Turks. Voor de fans van 050, geweldig nieuws. Vandaag heeft Alex Dutjeboer op zijn Facebookpagina gezet dat ze de studio weer ingaan. Deze maand starten ze nog met de pre-productie van de opvolger van Dit Ben de Nachten. Er komt dus nieuwe muziek van 050 binnenkort. Dat is geweldig nieuws.

0: Ik zou bijna willen zeggen, mij toe is rustig. Het is veel te warm om zo blij te springen. Kate Ryan hoorde je op Radio Noord. Lou Rawls, de man van See You When I Get There, is ooit doodverklaard. Het verhaal gaat als volgt. Hij werd gereden door de chauffeur. En hij, Lou Rawls, zat samen met zijn goede vriend Sam Cooke in de auto. Ze hadden getoerd, opgetreden en ze waren op weg. Het regende en er was een tegenligger. Een grote vrachtwagen, daar klapte ze volop. De chauffeur was op slag dood. Sam Cooke had wat lichte verwondingen, maar Lou Rawls, die deed helemaal niks meer. Die lag gestrekt. Ambulancebroeders die kwamen, die hebben gecheckt. Nee, die werd doodverklaard in de ambulance. Maar in het ziekenhuis zagen de artsen dat er toch nog leven in zat. Alles wat ze konden doen, hebben ze gedaan. En hij heeft 5,5 dag in coma gelegen. Toen deed hij de ogen weer open. Hij moest wel revalideren. En langzaamaan krabbelde hij weer op. Hij was er even niet meer. See you when I get there. Dit is Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Pulse op Radio Noorten. See you when I get there. Ooit doodverklaard door de ambulancebroeders, maar in het ziekenhuis bleek er toch nog een beetje leven in te zitten. Zometeen het laatste nieuws. Ed gaat ons bijpraten over over.
1: Nou, ik denk niet dat hij zo klonk trouwens.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 3:01. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Geschokte reacties op het Montessori Vaklyceum in Groningen na het drama in Meerstad. Meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders is daar leerling. Vandaag is er op school ruimte om met elkaar over te praten. Daarbij is ook een rol weggelegd voor een ondersteuningsteam en de GGD. De school voor VMBO-leerlingen heeft in Stadswijk de Weijert locaties aan de Van Iddekingenweg en de Vondellaan. Het politieonderzoek in en rond de woning aan de Meerhoven in Meerstad gaat ondertussen verder, weet verslaggever Goos de Boer.
10: Zo'n onderzoek kan altijd wel even duren, al lijkt de zaak duidelijk. De politie moet alles over de kop hebben eigenlijk. En ze zijn in het huis bezig en ik heb ook gezien dat ze, en dat was gisteren ook zo, medewerkers in witte pakken vooral ook in de tuin bezig waren. En nu is het vooral mensen die komen kijken. En ik hoor nog wel iets over dat eventuele leerlingen, want ik sta nu bij haar school aan de Vondellaan, dat leerlingen ook daar vanmiddag nog naartoe gaan, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
9: Oud-rector Magnificus en historicus Duco Boscher is afgelopen maandag overleden. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen bekend. Hij begon in de gemeentepolitiek in Warffum, waar hij namens de PvdA in de gemeenteraad zat en van 1982 tot 1990 ook wethouder was. Aan de Rijksuniversiteit werd hij hoogleraar eigentijdse geschiedenis en ook decaan van de letterenfaculteit, waarna hij in 1998 werd benoemd tot rector Magnificus. Duco Boscher is 76 jaar geworden. Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang in Westerbork, meldt het Rode Kruis. De opvang daar is beschikbaar tot maandag. Moet het overvolle aanmeldcentrum in Trapel ontlasten. Het COA en het Rode Kruis hebben geen verklaring voor deze afname. In de historische scheepswerf in Sappemeer heeft een oud Gronings bolschip gered van de sloop. Het schip werd in 1928 gebouwd in Veendam. Komende tijd krijgt het vaartuig een opknapbeurt, vertelt Huub Dofferhof van de werf.
11: Het is natuurlijk als zeilschip gebouwd. In de 60e jaren is die omgebouwd tot motorschip. En de motor die staat er ook gewoon nog in. Dus, en die gaan we ook weer proberen aan de gang te krijgen. Het is een heel groot project.
9: Ook een heel groot project. rtvnoord.nl.
0: We gaan even kijken. Maar eerst dat weer met Harma.
12: Vanmiddag is de zon, er komt storig aan in Stolpenwolk. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke richtingen wordt 30 tot 35 graden. En op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 26 graden een stukje leger. Vanavond en vandaag wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hogel, windsteun en lokaal wateroverlast. Voor de rest een minimum van 19 of 20 graden. En maandag wordt de dag met volop zon, het liep droog te blijven. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Pak je glasses en hou hem eens bij de radio. Beetje dichterbij, ja? Zo, ijslontje van mij voor jou en zometeen Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En je maakt kans op mooie prijzen. Want vandaag een plaatje over splitsing.
5: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
13: Mijn koffer?
5: Ja, we gaan op wereldreis.
13: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
5: Op Rockledice.
13: Van 24 tot en met 28 juni.
5: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
13: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
14: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.
17: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Hoppa, Ricky Martin en Maria op Radio Noord. Hoppa, mooie prijzen, droge worsten. En wat moois uit de RTV Noord prijzen. Vitrine komt misschien wel naar jou toe als je het antwoord weet te geven op de lastige vraag die ik je zo meteen ga stellen in het plaatje over. Bij de zomer hoort toepasselijke muziek. Vandaag een op- en top zomerplaat uit Groningen. Met erbij een behorende toepasselijke vraag. Win jij vandaag de droge worsten? Luister goed en speel mee.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Peter Groot-Komelink, de zanger, was destijds snot en snot verkouden op de opnamedag. Kop vol snot en niet zo van lucht. En hij kreeg advies. Wat heeft hij destijds gedaan om een beetje lucht te krijgen voor de opname van Wind en Zeilen? Was dat A, stomen boven warm water met kamille? Of 2, ga maar even met je kop in de branding even de sinus vrijmaken met zout zeewater? Of helemaal niks. Gewoon staan en zingen. Be a man. Kom op, je kan het. Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wat heeft de zanger van Splitsing destijds gedaan vlak voor de opname om weer een beetje lucht te krijgen? Was dat A, stomen boven een bak warm water met kamille? Was het B, even kop in de branding, even de sinus vrijmaken met zout zeewater? Of C, helemaal niks, gewoon staan en zingen. Beste Grunnige, daar kan je wel tegen. Kom maar door. 050-3188-288, 050-3188-288. Wat heeft de zanger van Splitsing, Peter Groot-Komelink, destijds gedaan? Als jij het weet en je hebt trek in droge worst en je wil wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine, bel je nu.

0: Lips Inc., Lips Incorporated, Funky Town. Goedemiddag, Bianca.
1: Goedemiddag.
0: Bianca de Vries aan de lijn uit Groningen. Bianca, heb je last van de hitte of zeg je van nou, om prima te doen?
1: Nou, als je het rustig aan doet, dan is het prima te doen hoor, ja.
0: En je hoeft vandaag verder ook niks?
1: Gelukkig niet, nee.
0: En wat is de grootste klus die je vandaag al hebt geklaard?
1: De afwas.
0: Ja, maar dat kan toch in de machine?
1: Nee, die heb ik niet. Ik doe het met de hand.
0: Oh.
1: Dat kan sneller klaar.
0: Nou, dan ben je wel heel snel dan.
1: Ja.
0: Bianca, vandaag een heel mooi zomers liedje van niemand minder dan Splitsing. En de zanger van Splitsing, Peter Groot-Kormelink, die was de snijd snot verkouden, had het hoofd helemaal vol. En toen hadden ze gezegd van joh, jij moet even iets doen om weer een beetje lucht te krijgen. Wat heeft hij destijds gedaan?
1: Hij, dat lijkt voor B, dat hij met zijn hoofd in de zee ging.
0: Dat is hartstikke goed, gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. En we doen
1: nou,
0: er ook nog een keertje de RTV Noord sokken bij.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Als ik bij jou de vriezer eens even opentrek, wat vind ik daar dan?
1: Nu ijs, brood, groente, vlees.
0: Ook ijsklontjes?
1: Ja, ook dat.
0: Oh, gelukkig. Dus als ik dit doe, dan zeg je van nee, ik heb wel.
1: Ja, precies.
0: Okay.
1: Ik red me prima.
0: Mooi zo. Bianca, heb een fijne dag en de prijzen zijn onderweg. Dit is Splitsing op Radio Noord. Vandaag in plaatje over winterzeilen.

0: Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg, Groningen.
8: Openluchtmuseum Het Hoge Land is 1 van de Groninger Waddenmusea.
11: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40

0: kilometer door stad en Ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
1: Radio Noord.
2: De middag door.
1: Met Karel Oosterhuis.
3: Een bommetje is geen probleem als je maar niet op de andere badgasten springt. En wil je niet zwemmen, dan gewoon de twist doen. Uiteraard naast de

0: Het spijt me, vergeef me. Ik kan het echt niet anders zeggen. Jorda, Marieke, Groning, Schouten. Marieke, ik hoop dat je hebt genoten. Wij hebben sowieso genoten van je liedje. Groning, Schouten, het spijt me. Straks tussen 4 en 6 de bekendmaking van de nieuwe plaat die Gronings Goud gaat worden. De nieuwe plaat die we een week lang in het zonnetje gaan zetten. Wie zou het worden? Gewoon blijven luisteren, dan mis je helemaal niets. Een nieuwe genre werd destijds geboren toen deze zomerhit werd gelanceerd. Met een vinkje, een oorkonde, een duimpje en een grote grijns. En ga zo door jongens, wij vinden het goed. De erven van Bob Marley. Die zeiden, dit gaan we doen, dit is oké. Okay. De erven Marley die zijn nogal, hoe zal ik het zeggen, beschermend als het gaat om de erfenis van Bob Marley. Het is een soort van broedse hen die boven op die grote goudmijn zit van Bob Marley. Daar mag je niet aankomen. Maar toen de band Funkstar Deluxe en het hele team bij de erven Marley aankwamen, van joh, dit is het idee, mag het, zeiden ze, geen probleem, maak het.
1: It's a top, Mr. Selector.

Miller en zijn band, de Joker op Radio Noord. En dat Steve Miller iets zou gaan doen met de muziek en met de gitaren, ja, dat was al heel vroeg bekend. Vrienden van de familie Miller, dat was namelijk Les Paul, de man van de gitaren. En toen Steve Miller nog een heel klein Steve'je was, een jaartje of vier, kwam Les Paul al op bezoek, pakte de gitaar en zei: Steve, hou me eens even vast. Doe je handjes eens even zus. Doe je handjes eens even zo. En doe dan dit. Dat is een akkoord. En als je daar een paar van doet, kan je een liedje maken. En dat vond de kleine Steve geweldig. En de rest, nou, je hebt het gehoord, het is geschiedenis. Zometeen, geen geschiedenis, maar wat gebeurt er nu in onze provincie Groningen? Je hoort het zometeen van Edwin. Eerst een lekkere van Yves Berends.

0: En vannacht, zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit erin?
1: Reizen naar het buitenland. Zelf nog niet weten naar waar. Mijn autootje wegdoen.
2: Als het allemaal goed komt met de verkoop van die auto.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: 1 minuut over 3:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Karel. Verslagenheid en geschokte reacties op het Montessori-vak Lyceum in Groningen na het drama in Meerstad. Meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders, is daar leerling. Vandaag is er op school ruimte om er met elkaar over te praten. Onder meer de GGD is erbij. Politieonderzoek in en rond de woning aan de Meerhoven in Meerstad gaat ondertussen verder. Experts noemen de zaak zeer uitzonderlijk, maar niet uniek. Jeugdrechtadvocaat Christian Spoelstra herinnert zich een soortgelijke zaak.
8: 2017 in het Friese Katwijk, waarbij een 14-jarige zoon zijn 62 en 63-jarige ouders om het leven heeft gebracht. Daar is toen destijds 12 maanden jeugddetentie opgelegd, plus plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. De zogenaamde jeugd-TBS. Ja, en die kan maximaal voor 3 jaar worden opgelegd en telkens worden verlengd met 2 jaar. Tot een maximum van 7 jaar. Dus dat is een beetje indicatie van wat er in een vergelijkbaar geval is opgelegd.
7: Een man uit de gemeente Oldambt is aangehouden voor het uiten van bedreigingen aan een school voor speciaal onderwijs in Kampen. Hij bedreigde de school en andere personen in een online video. Daarin zei hij onder meer dat hij 33 kogels klaar heeft liggen. Volgens de schooldirecteur ging het om een video die gedeeld was op TikTok. Ze werd erop geattendeerd door de politie en heeft aangifte gedaan. De politie was na de bedreiging aanwezig ook in het afgesloten schoolgebouw. Jason Derulo heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar met 2 seizoenen verlengd. Met zijn spelers bereikte Derulo naast de winst van de basketbalcup de kwartfinale in de EMBL en de halve finale van de Nederlandse play-offs. Ondanks het nipt mislopen van de finale spreekt het Donar-bestuur van een geslaagd seizoen. Het aanblijven van Derulo is voor Donar dan ook een logische keuze. 42-jarige Derulo is sinds eind 2024 eindverantwoordelijk bij de club. Werkte afgelopen seizoen voor het eerst een volledig seizoen als hoofdcoach. En Marvin Peersman gaat zijn aflopende contract bij FC Groningen hoogstwaarschijnlijk niet verlengen. De Belgische verdediger maakt zich op voor een nieuw avontuur in het buitenland. Blijkt uit de verhuisplannen die zijn vriendin plaatst op sociale media. Peersman kwam 3 jaar geleden over van het Griekse Aris Saloniki. De 35-jarige routinier miste afgelopen seizoen slechts 1 wedstrijd. Volgens FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld is er wel een gesprek geweest met de zaakwaarnemer van Peersman. En zou daar nog een vervolg op komen, maar dat is nog niet gebeurd. Van Mosselveld zegt verder niet te weten dat Peersman naar het buitenland vertrekt. Maar zijn vriendin wist het al wel dus.
0: Die is al bezig met het uitzoeken van nieuwe meubeltjes, nieuwe gordijnen.
7: En de auto gaat weg, hoorden we zojuist al even.
0: De auto gaat weg?
7: Ja.
0: Nou, ja, je zou nog een gesprek kunnen gaan voeren, maar als de vrouw heeft besloten dat we weggaan, dan gaan we weg.
7: Oh, ik zeg altijd maar, een happy wife is een happy life.
0: Daarover gesproken. en of ze happy is. Haar man.
9: Vanmiddag is de zon, er komt storig aan meer stolpenwolken en met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke richtings wordt 30 tot 35 graden en op de wadden ligt de temperatuur met zo'n 26 graden een stukje leger. Vanavond en vandaag wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hogel, windsteun en lokaal wateroverlast. Verdrest een minimum van 19 of 20 graden en maan wordt de dag met volop zon, het liep droog te blijven en met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Ja, maar dankjewel, muziek zometeen van Blanks. Ik heb Ryan Parrish en Ed Sheeran komt bij Azizam. Als dat geen genieten wordt.
10: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
12: Hey! Waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
15: Ja, dat is nou het Raadsveld-effect. Want André Raadsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raadsveld.nl.
14: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
15: Raadsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raadsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.

Zegt de naam is Fabio, maar op de plaat liet hij persen Ryan. Dat was wat internationaler, dat was veel beter. Een one-hit wonder die in de jaren 90 nog een keer een hoop geld op zijn rekening bijgeschreven kreeg, omdat iemand dacht van we maken er een remix van. Eens kijken of dat en dat lukte. Het werd goed gedraaid, werd goed verkocht, dubbel kassa. Dit is Blanks op radio.

Cindy Lauper op Radio Noord en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, niet alleen de dames willen fun, de mannen ook. Wist je trouwens dat dit liedje eigenlijk van een punkband was? De tekst was... dat zouden we niet kunnen draaien op Radio Noord. Maar de tekst was een beetje anders. En Cindy Lauper die kreeg toen de tip van... joh, luister hier eens naar. Kan je hier wat mee? Jawel, zei ze. Maar er gaat er wel een mes in. Ga ik het wel even herschrijven? Ga ik het voor ons maken? Nou, dat was prima en zo geschieden. Zometeen een liedje van Bert Hering. Een liedje wat je kan meezingen van hier tot en met Gunder. Als je geen airco hebt, doe je de ramen open. Komt die nog beter tot z'n recht. Maar eerst Oasis op Radio Noord. Dit is Wonderwall.

0: Oasis, Wonderwall. Even luisteren tot het bittere eind. Nee, geen ruzie.
1: Nee, deze keer niet.
0: Deze keer niet, nee. Of ze trok op tijd de schuif dicht voor de mensen die denken... ruzie, wat is er aan de hand? De mannen van Oasis, die broertjes, die hadden altijd ruzie. Dat was altijd gesodemieter, altijd ellende. En hun mooi broek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen allemaal in de show?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de Topo van Grun. We gaan eens even kijken in een klein gehucht in de gemeente Eemsdelta. Een gehucht dat wel een beetje past ook bij het mooie weer. Mm-hmm. We hebben een nieuwe lachlijn, want gisteren is hij natuurlijk geraden. Na lange tijd is hij eindelijk geraden, dus vanmiddag hebben we een nieuwe. En het weekend is de Pride in Groningen. En we hebben natuurlijk ook wat Vins toe.
0: Ga je heen?
1: Weet ik nog niet.
0: Oké.
1: Ja, misschien even kijken morgen overdag.
0: Volgens mij is het heel gezellig en heel sfeervol.
1: Met allemaal artiesten en zo. Ja. Er gebeurt van alles en nog wat. Dus even kijken, misschien dat ik even langs ga.
0: Dat en meer zometeen in Studio Grun. Ik had je nog een mooi liedje beloofd. Een liedje het nodigt uit tot meezingen. Je probeert je te verzetten, maar het gaat niet. Doe het raampje maar open van de auto. Laat het maar gebeuren. Het is vrijdagmiddag. Het mag. Want het weekend, dat is binnen handbereik. Tot maandag.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole.

0: stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Krijg je aansluitend de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag Edwin. Een man uit de gemeente Oldambt is aangehouden voor het uiten van bedreigingen aan een school voor speciaal onderwijs in Kampen. Bedreigde de school en andere personen in een online video waarin hij zei dat hij 33 kogels klaar heeft liggen. Marvin Peersman gaat zijn aflopende contract bij FC Groningen hoogstwaarschijnlijk niet verlengen. De verdediger maakt zich op voor een nieuw avontuur in het buitenland. Blijkt uit de verhuisplannen die zijn vriendin plaatst op sociale media. En Jason Derusso heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar met 2 seizoenen verlengd. Met zijn spelers bereikte Derusso naast de winst van de basketbalcup de kwartfinale in de EMBL en de halve finale van de Nederlandse play-offs. Volgens het bestuur dus een geslaagd seizoen.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
1: Riga!
2: Riga Keukens, daar word je blij van.
3: Nu mega opruiming bij
4: Meertens Meubelen.
3: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
5: de koffie staat klaar.
2: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
1: Riga!
2: Riga Keukens, daar word je blij van.
6: Radio Noord.
7: Studio Grun.
3: Met Edwin Mooibroek.
8: Goedemiddag voor het temperatuurtje. Het is 33 graden buiten. Zometeen hoor je van Harmen hoe het verder gaat. En natuurlijk ook de topo van Grun.

0: Het was in 1989 een debuutsingle en gelijk wereldwijd een zomerhit. En Jorda Kaoma en het heette De Lambada. Ades, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er nog verkeersinformatie?
1: Nee, er is eigenlijk niks te doen. En mocht jij nou denken, goh, dat is raar, want ik rij wel in een file. Laat me dat dan even weten. 050-318-288.
0: Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Voor Limburg geldt al code oranje vanwege zwaar onweer. Komt het deze kant ook op?
2: Ja, ongedeelte van die eerste buien, dat gaat Duitsland in. En de tweede buien, die daar in de mag is. En door vuur aan kan ook neerbuien ontstaan, omdat de onstabiliteit behoorlijk hoog is. Door kringen we in de loop van de open met z'n mag. En ja, dat kan inderdaad best wel pittig uitpakken. Overlopen nacht was ook van plek tot plek natuurlijk verschil. Dat zou van open weer precies hetzelfde weten. Maar dat komt in weer vanuit het zuidwesten. Er kunnen door vuur aan buien ontstaan. Ja, die buien die op dit moment dus boven het zuiden van Nederland bindruppel. Ja, dat kan natuurlijk ook aan het eind van de rit nog een activiteit hebben. Dus ja, ik verwacht dat we er nooit zomaar van overkomen. Ja, en we hebben in ieder geval een dagrecord in de provincie. Lauwersoog is nog nooit zo warm geweest op de 19e juni. Het alle record stond op 30 en op dit moment is het 31 graden precies. Eelde blijft nog even achter in Nijbeert ook, maar we kijken niet mogen nu zo dat het er de bij staat. Nou, op dit moment is volop zon. De zon die blijft nog even vernomen in storing aan meer bewolken. En de onstabiliteit daar, ja, dat zou er mee missen. En het is wel interessant om te kijken richting zuidelijke regens wat er wel niet allemaal gebeurt. Vernomen een minuut of acht ligt de temperatuur nog altijd rond 27, 28 graden. En in de tweede helft van de open kunnen we toch duidelijk wel zeggen dat die kans op regen en onweer groter wordt. Mogelijk met hogel, windstoot en lokaal wateroverlast. Vannacht in 19 of 20 graden als minimum. Een tropennacht noemen ze zoiets. En we volop zijn. De wind zwak tot motor komt uit westen. Kregen ze met 25 tot 28 kronen.
0: Arma, dankjewel. Ja, het is ineens is het dan bloedheet, hè? Hou je het een beetje van Nadesh of niet?
1: Nou, heel eerlijk, ik heb het liever wat kouder, maar het boeit me niet zo. Waar ik dan niet van hou, is mensen die het zeg maar nu dan weer zeuren dat het te warm is.
0: Ja, het is
1: iedereen
0: nooit goed wat dat betreft.
1: Zegt de hele tijd, oh, hè, we hebben geen zomer en het is nog zo koud en hoe vervelend. En nou heb je hier warmer weer, dit is zomerweer. En dan ga je zeggen, ach, wat is het heet.
0: Ja, dat is waar. Maar afgelopen weekend was het ook een beetje nikserig. Het was een beetje miserig en het was een beetje grijs. En dan als het dan mooi weer is, dan ziet de wereld er anders uit. Maar we gaan gelijk van 16 graden naar 33 graden plus. Ik bedoel, het mag wel misschien wat geleidelijker of zo.
1: Ja, welkom in Nederland.
0: Zodat je er een beetje aan kan wennen.
1: Ja. Hey, dat houdt het ook spannend, hè?
0: Ja, dat is waar. En dan vanavond nog weer heftige onweersbuien.
1: Vannacht ook, hè? Ik werd er wakker van.
0: Nee, ik werd er niet wakker van, maar ik zag vanochtend heel vroeg inderdaad dat het flink geregend had.
1: Nou, we hebben zo'n airco-slang uit de deur.
0: Ja.
1: Of uit het raam. Ik s'nachts wakker geworden. Ik heb Nick aangetikt. Moet die slang niet naar binnen? Want voordat al het water natuurlijk zo die slang inregent. Nee. En als de wind verkeerd staat, gebeurt dat.
0: Ja, dat is waar. En vanochtend was het ook gewoon nog een beetje drukkend. Dan is het gewoon bewolkt en dan is het
1: benauwd.
0: Warm. Dan is het benauwd. Ik bedoel, ik vind strak blauwe lucht. Ik hou wel van warm weer. Maar niet als het dan zo bewolkt is en drukkend en droog. En
1: nee, dat snap ik. Nee. Maar je moet jezelf vooral niet te druk maken. Niet te vaak tegen jezelf zeggen, goh, wat heb ik het warm. Want dan krijg je het alleen maar warm van.
0: Ja, en weet je wat wel leuk is?
1: Nou?
0: Je kan nog tot heel lang buiten zitten.
1: Ook dat. Gewoon lekker met een boekje. Lekker rustig buiten gaan zitten.
0: Barbecue erbij.
1: Laat je de kop

0: De Backstreet Boys waren dat. Everybody, Backstreet's Back. Vrijdagmiddag, 4:15. Dat betekent dat we altijd de nieuwe Groningen Schout voor de komende weken bekend gaan maken.
1: Ja, dat klopt. En meestal heb ik een soort lokketje voor de artiesten dat ze dan bij ons aan de telefoon zijn.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg vandaag geen contact.
0: Oké, dus we weten eigenlijk niet of we ze wel te pakken krijgen om hun het heugelijke nieuws te vertellen.
1: Nee, dus ik dacht, wat nou als ik nu gewoon even probeer te bellen?
0: Nou, zullen we het gewoon eens proberen?
1: Zullen we het eens doen?
0: Ja, zullen we eens proberen. Eens kijken of ze opnemen nu.
1: Hij gaat over.
0: Een grote verrassing natuurlijk ook, hè, als je dan ineens gebeld wordt.
2: Lucas.
0: Dag Lucas, dag Edwin van Radio Noord. Goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Je bent op de radio.
2: Ah, kijk eens
0: aan. Ja, hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja, zijn jullie een beetje druk?
2: Ja. Ja, dat gaat mooi. Volgende week gaan we naar Rokkendijs. Heel mooi.
0: Naar Rokkendijs?
2: Een mooi feestje voor de Groningers.
0: Oké, dan ga je live spelen.
2: Ja.
0: Dus nog heel veel optredens zitten er nog in het verschiet de komende tijd ook?
2: Ja hoor, dat zijn mooie klusjes. Dus, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, want inderdaad, de doorbraak kwam 25 jaar geleden. En sindsdien gaat het volgens mij echt als een razende, hè?
2: Ja, nou ja, we houden nog steeds vol. We zijn nog steeds vaak weg en we hebben nog steeds lol in.
0: Ja, oké.
2: En af en toe komt er een nieuwe single uit.
0: Ja,
2: en,
0: dat is waar. Komt er binnenkort weer eentje?
2: Nou, we zijn alweer met wat bezig. Dat komt rond de bouwvak, denk ik. Even naar de bouwvak.
0: Even naar de bouwvak, maar, even naar de vakantie, dan kom je weer met een nieuwe single.
2: Zie je er altijd wel weer wat in verschiet.
0: Ja, oké. Ja, want er is natuurlijk, laat me maar gaan, die is er al een tijdje.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Staat ook 3 weken staat hij in de Noord-9, zag ik.
2: Oh, ik weet niet precies hoor.
0: Oh nee, hou dat niet in de gaten?
2: Nee, ik heb dit keer. Ik heb de eerste week wel gekeken. Toen stond hij er nog niet in, maar mooi dat je dat zegt. Want ik heb dan. Oh, dat is leuk dat hij erin staat.
0: Ja, hij staat er 3 weken in op nummer 7 nu.
2: Ja, hij wordt ook goed ontvangen, ook wel op de bühne.
0: Ja.
2: Het is wel een liedje, zeg maar. Het is wel aanstekelijk. Het is wel gezellig.
0: Ja, het is een beetje feestmuziek natuurlijk ook, hè?
2: Het is een liedje waar wel weer bij ons past.
0: Ja, nou zeker weten, zeker weten. Alleen kan ik je iets vertellen nog? We gaan de plaat nog komende weken bij Radio Noord extra vaak draaien.
2: Oké.
0: Want het is Gronings Goud.
2: Ja. Oh, nee, dat is hartstikke mooi bericht.
0: Ja, hè?
2: Ja, geweldig. Okay.
0: Nou, geniet ervan en we gaan weer draaien. Dankjewel, Lucas.
2: Ja, top. Hoi.
0: Oké, hoi.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
5: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
3: Gronings Goud.
5: Als

0: half tijd voor de topo van Grunnerdes. Waar gaan we naartoe vandaag?
1: Ja, we gaan naar de gemeente Eemsdelta. Ik hou jou al echt enorm lang in spanning, hè? Jij wil het heel graag.
0: Ik wil heel graag weten waar we naartoe gaan.
1: Nou, ja. Ik zei al, het is een plaats die past bij het weer. Ja. Ik ga namelijk naar Zomerdijk.
0: Oh ja.
1: Ben je er wel eens geweest?
0: Denk het niet.
1: Nee, het ligt in de gemeente Eemsdelta en dan tussen Wagenborg en Woldendorp in.
0: Ja.
1: En het buurtschap ligt dan aan de weg, die heet ook Zomerdijk, ten noordwesten van Wagenborg. En er staan 6 boerderijen en 1 woonhuis.
0: Dus je bent er zo doorheen?
1: Je bent er zo doorheen. Het is heel klein. En het bijzondere is wel, want Zomerdijk is niet alleen een gehucht nu. Het valt volgens mij nu onder Wagenborgen. Het was daarvoor ook al een gehucht, dus het is 2 keer een gehucht geweest. Maar het was ook een voormalige dijk, dus echt de Zomerdijk. Die bestond ook nog.
0: Maar die dijk is weg nu?
1: Er zijn nog volgens mij resten van te zien, maar daar vertel ik je zo meer over. Maar vroeger lag daar ook nog een kleiner gehucht, de Overtocht. Ja, en tegenwoordig kan je daar alleen nog maar een boerderijtje van zien.
0: 1 boerderij?
1: 1 boerderij.
0: Woont een Overtocht?
1: Er woont een Overtocht, ja, maar dat bestaat dus ook al niet meer.
0: Nee, okay.
1: Dus het is gewoon een plek waar heel veel gewisseld is.
0: Oké, nou zometeen horen we meer over Zomerdijk. Radio.

Pink was dat op Radio Noord en het heette What About Us. Nou, zometeen gaan we je meer vertellen over Zomerdijk in de Topen van Grun. En we hebben ook een nieuwe lachlijn. Want ja, gisteren is je natuurlijk geraden. Maar je hebt zometeen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot 16:30 is hier Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: 5:01, je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Edwin in het veld, goedemiddag.
15: Goedemiddag Edwin. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen roept iedereen op om de kalmte te bewaren en het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen in Meerstad deze week af te wachten.
16: Ik begrijp heel goed dat na zo'n vervelende gebeurtenis, en echt een tragisch incident met zoveel impact, dat iedereen wil weten wat is er nou precies gebeurd. En tegelijkertijd zie je ook dat de nabestaanden behoefte hebben aan ook een beetje rust en ruimte om het een plek te kunnen geven. En datzelfde krijg ik ook wel terug van omwonenden. Geef ons ook even de tijd en de ruimte om het met elkaar over te hebben, om het een plekje te geven. En we zien natuurlijk ook nu dat er steeds meer informatie opduikt, ook in de media, wat verspreid wordt. En dat maakt ook iedere keer weer opnieuw impact. En het gaat hier ook vaak om een wijk met jonge kinderen. Dus het is denk ik wel belangrijk, zowel voor het onderzoek, voor de slachtoffers, de nabestaanden, maar ook de verdachten, dat het onderzoek nu gewoon zijn beloop kan hebben.
15: Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders is leerling op het Montessori Vaklyceum in Groningen. Vandaag was er op school ruimte om er met elkaar over te praten. Onder meer de GGD was erbij. Het politieonderzoek in en rond de woning aan de Meerhof in Meerstad gaat ondertussen verder, weet verslaggever Goos de Boer.
17: Zo'n onderzoek kan altijd wel even duren, al lijkt de zaak duidelijk. De politie moet alles over de kop hebben eigenlijk. En ze zijn in het huis bezig. En ik heb ook gezien dat ze, en dat was gisteren ook zo, medewerkers in witte pakken vooral ook in de tuin bezig waren.
15: Een man uit de gemeente Oldambt is aangehouden voor het uiten van bedreigingen aan een school voor speciaal onderwijs in Kampen. Hij bedreigde de school en andere personen in een online video. Daarin zei hij onder meer dat hij 33 kogels klaar heeft liggen. Volgens de schooldirecteur ging het om een video die gedeeld was op TikTok. Ze werd erop geattendeerd door de politie en heeft vervolgens aangifte gedaan. De politie was na de bedreiging aanwezig ook in het afgesloten schoolgebouw. Personeel van Ethos en Kruidvat gaat zondag staken. Vakbond FNV is ontevreden over het cao-voorstel van de werkgevers. Die aansturen op halvering van de zondagtoeslag voor werknemers. Van 100% naar 50%. De bond vindt dat met het verlagen van die zondagtoeslag werknemers zelf opdraaien voor de voorgestelde loonsverhoging van 4,5%. De werkgeversvereniging van drogisterijen stelt de zondagstoeslagen gelijk te willen trekken met die van andere winkels. En de op- en afritten van het Emma-viaduct in Groningen zijn vanaf 28 juni gesloten voor autoverkeer. Dat is nodig zodat het busverkeer efficiënt en veilig van het nieuwe busstation naar de zuidelijke ringweg kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog wel gebruik maken van het Emma-viaduct. Vanaf het voorjaar van 2027, volgend voorjaar dus, gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. En dan wordt begonnen met de aanleg van een aparte toegangsroute voor bussen naar het nieuwe busstation. Meer verkeer op rtvnoord.nl.
2: Vooral weer een tropische dag met flink wat zon. De komende uur is de zon er ook nog gauw bij. Met van om een uur of acht nog altijd zo'n 27, 28 graden. En dan in de loop van de om wordt de kans op regen en onweer groter. Mogelijk met hagel, windstoten in de kool, wateroverlast. Vannacht in een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. En dan op de meeste plek weer droog. Morgen wordt een dag met volop zon. De wind is zwak tot motig. Komt uit westelijke regens. En de temperatuur 25 tot 28 graden.
3: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
19: Voordeelhuisjes.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
24: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Ja, lekker neerploffen op een terrasje. De zomer in de bol. Jor André Hazes. Ja, er wordt wat afgelachen in dit programma, hè?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Anders zou het betekenen dat wij het helemaal niet gezellig
0: nee,
1: hebben met
0: dat
1: z'n
0: klopt,
1: tweeën.
0: Dat klopt, dat klopt. Maar we hebben ook wel lach van iedereen gewoon meegenomen. Van heel veel mensen hebben meegenomen natuurlijk.
1: Hè. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar gisteren is hij graden, hè? Na lange
1: tijd. Ja, nou ja, en ik dacht van, hoe zal het wel, zal het niet? Het was natuurlijk van onze collega Hans Balkens.
0: Ja.
1: En mensen hebben er lang over gedaan, want hij was al in de running sinds 29 mei.
0: Oh, dat is inderdaad best lang.
1: Hij is lang meegegaan.
0: Ja, maar we hebben een nieuwe vandaag.
1: We hebben een nieuwe.
0: Nou, zal ik hem eens even laten horen?
1: Het is een soort loopje, hè? Ja, ik moest zelf heel hard lachen om deze lach. Sorry.
0: Even kijken, hoor. Oh, dat gaat inderdaad...
1: Het gaat maar door. Heb dus niks aan elkaar geplakt. Deze lach is dus echt zo lang.
0: Je hebt het niet door AI heen gehaald of zo? Dit.
1: Nee, helemaal niet. Nee,
0: het is gewoon echt.
1: Dit is echt...
0: Ik heb geen idee.
1: Nou, heel goed.
0: Ik heb echt geen idee.
1: Nou, ik hoop wel dat iemand een idee heeft. Laat het even weten. 050-3188-288.
0: Ik denk dat deze ook wel een paar weken meegaat.
1: Ik hoop het. We gaan het zien. Nou ja, ik hoop het. Ik geef natuurlijk heel graag die mooie prijzen weg.
0: Ja.
1: Maar als je het vandaag wel voor het eerst raadt, doe ik er wat extra's bij.
0: Ja, want zeker als je deze lach meteen bij de eerste keer hebt, nou, dan heb je zeker de prijs gewonnen, hoor.
1: Vind ik knap.
0: 050-3188-288, dat is het nummer. Maar dat wist je natuurlijk al. Swing Out Sister is hier.

0: Swing House is er op Radio Noord. En het heet Surrender. Nou, eens even kijken of onze nieuwe lach al na één keer geraden gaat worden. John de Schaaphok uit Oldenhoven, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Zit je lekker buiten? Oh, je zit in de auto.
1: Nee. Ja, ik ben iets aan het doen dat ik ga het niet zeggen, want dan krijg ik half Extinction Rebellion over mee, denk ik.
0: Oh, wat ga je doen dan?
1: Nou, ik ben bewust in mijn auto aan het rijden om het af te koelen bij de airco.
0: Oh, serieus? Omdat je het zo warm hebt?
1: Ons huis is tijd geleden volledig geïsoleerd, maar dat is schijnbaar fout gedaan. Hij is te goed geïsoleerd.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dan is het huis ook 30 graden. Dus ik was even een rondje aan het rijden om af te koelen.
0: Ja, want als het huis goed geïsoleerd is, als die warmte er helemaal in zit, dan ga je het er niet makkelijk weer uit inderdaad, nee.
1: Nee. Het is net een vrouw, zeg maar. Dat zit binnen, dat komt er niet meer uit.
0: Oké, maar doe je vaker dan dat je even rondjes gaat rijden, even lekker in de airco in de auto?
1: Nou, weet je, ik rijd wel vaker rondjes. Met name ik deed op zaterdagmorgen, maar dan kon je lekker naar Noord luisteren.
0: Ja.
1: Dus ik hou er wel van om even te toeren, maar nu had ik echt zoiets van even rijden, even afkoelen.
0: Oké, nou ja, misschien dat je dan ook nog gelijk even iets kan winnen. Laat ik de lach toch even horen.
1: Ja.
0: Wie dacht je dat het was?
1: Ik dacht dat het Job Knoester was.
0: Job Knoester. Is helaas niet goed. Maar ja, Job Knoester is een advocaat, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oh, oké. Maar je kent hem van podcast of zo?
1: Nee, hij zit altijd bij VI, Vandaag is Uit.
0: Oh, dus daar dacht je dat hij inderdaad daarvoor was. Nou, helaas, ja, het is hem niet.
1: Ja, dan doen we de volgende keer weer.
0: Ja, je hebt nog een paar rondes. En hoe lang ga je nog rijden, trouwens? Hoe lang ga je nog rondjes rijden?
1: Half uurtje, dan gaan we weer naar huis.
0: Oké, dan hoop ik dat je huis ook een beetje afgekoeld is.
1: Ik ook.
0: John, dankjewel. Fijne dag.
1: Goed weekend.
0: Oké, hetzelfde. Hoi. Nou, de lach blijft dus nog eventjes staan. Nog niet geraden. Dit is Yes.

0: Yes, was dat er deed de owner of a lonely heart. Het is 5:10 geworden. Dit weekend is de Pride in Groningen. Het is alweer de 5e keer dat het evenement wordt georganiseerd. Het is onder meer een podiumprogramma met artiesten. Er zijn drag queens en het trekt ook een kleurrijke mars door de stad. Verslaggever Marco Grimon die nam een kijkje op de Grote Markt. En ja, ze hebben er wel lekker weer bij, hè?
1: Ja, het zonnetje schijnt volop op de Grote Markt. Terwijl allemaal mensen hier bezig zijn met het opbouwen van het podium, het neerzetten van de hekken, met daarop allemaal doeken met Pride Groningen en alle regenboogkleuren. Want ja, dat gaat dit weekend gebeuren. Rociano Demnerijn, voorzitter van Stichting Pride Groningen.
2: Ja.
1: Is het nodig in Groningen, zo'n Pride?
2: Ja, zeker is het nodig. Los van dat het hartstikke gezellig en hartstikke leuk is, is het absoluut nog niet vanzelfsprekend in onze provincie dat je jezelf kan zijn. Ook wereldwijd merken we een beetje een beweging dat de intolerantie aan het toenemen is. En juist zo'n dag waar we laten zien van ja, liefde is sterker dan haat. Verbinding is sterker dan wat ons verdeelt. Dat maakt Pride hartstikke nodig.
1: Ja, wat gaan we zien dit weekend?
2: Een heleboel. Een heleboel verbinding. Een Pride Walk waar we met een hartstikke kleurrijke optocht eigenlijk in een soort protestvorm door de stad gaan lopen. Dan eindigen we op de Grote Markt. En daar begint het Pride-programma op het Prideplein. Voor de eerste keer op de Grote Markt met een hartstikke mooi podium. Ja, dat zie je hier, maar de kijkers zien dat natuurlijk niet. Kom vooral, dan kun je het zien, dan kun je het meemaken. Met een heel leuk, divers programma. En in de hele stad zijn allemaal verschillende activiteiten georganiseerd door allemaal verschillende organisaties en mensen uit de gemeenschap.
1: Ik begreep dat Groningen op een lijst met allemaal steden op plek 2 staat of stond van Europese steden van ja, hoe tolerant een stad is. Oftewel, het gaat hier eigenlijk heel erg goed. Is dat jouw ervaring ook?
2: Ja, hier in de stad voelt voor mij ook wel als een progressieve enclave. Als een plek waar ik mezelf kan zijn. En ook daar is het niet vanzelfsprekend. Blijft het belangrijk dat we oog houden voor de mensen die misschien soms vergeten dreigen te worden.
1: Ik begreep dat jij nu 23 bent en een jaar of 5 geleden voor het eerst op zo'n Pride kwam. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest? Als jongetje van 17, 18?
2: Ja, heel erg belangrijk. Wat ik toen merkte, was dat ik eigenlijk in Hoge Zand altijd een gevoel had van hoe ik zou moeten zijn. En ik dacht, dit is de norm, dit is hoe het is, hier moet ik me bij neerleggen.
1: Man, vrouw, 2 kinderen, bewijzen van gewoon het conservatieve.
2: Nou, wel een klein beetje. Ik wil dat ook niet te veel overdrijven of te veel mensen over één kam scheren. Maar het was wel een beetje het idee wat leefde. En je werd er ook wel gek op aangekeken op het moment dat je daar dan een beetje buiten valt. Als je liever met poppen speelt dan met auto's bijvoorbeeld, kan me nog goed herinneren. Of niet zo graag voetbalt. Dus dat is altijd een beetje een dingetje geweest. En toen ik hier in de stad kwam, toen voor de eerste keer naar de Pride. En naar Amsterdam ga je niet zo snel, want dat is hartstikke ver weg. En dat is misschien toch nog net iets te groot. En dan kom je super laagdrempelig hier in de stad op de Pride. En dan denk je, wow, maar zo kan het eigenlijk ook.
0: Dat was een bijdrage van verslaggever Marco Grimon. Komend weekend dus de Pride in Groningen. Dit is George Michael, Freedom.

0: jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Ik heb mensen buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken.

0: volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen, Edwin.
2: Ja, de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen dus. Die blijven in beeld voor de komst van een kerncentrale, schrijft minister Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De provincie Groningen is er duidelijk over.
3: Dat vinden wij diep bedroevend. Dat vinden we echt onacceptabel.
2: Later dit jaar maakt het kabinet een definitieve keuze. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen roept iedereen op de kalmte te bewaren en het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen in Meerstad af te wachten. En FC Groningen wil nog altijd verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles overnemen. Maar of Joris zelf wil, dat is nog niet helemaal helder.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
7: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Radio Noord.
12: Studio Grun.
11: Met Edwin Mooibroek.
1: Goedemiddag, straks meer over het nieuws dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld blijft voor de komst van een kerncentrale. Dit is Diesel.

0: Gewoon uit Nederland, Jorik Diesel en Sosalida Summer Night. Ja, het is vrijdagmiddag. Kan iedereen een beetje doorrijden, Nadesh?
1: Er is niks aan de hand. Mocht jij nou nog denken, dat is er wel, laat me dat dan vooral weten. 050-318-288.
0: Ja, het is zondag, is het vaderdag, hè?
1: Oh, ja, dan moet ik nog wel even wat halen, inderdaad.
0: Ja, ik bedoel, herinner ik je ergens aan?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Je hebt nog geen cadeautje?
1: Nee.
0: Je hebt ook nog geen verlanglijstje gekregen?
1: Nou, nee, maar zo is mijn vader niet. Mijn vader zegt altijd, kom maar, het is goed. Alleen hij heeft volgens mij dit jaar gezegd, kom maar niet. Want jullie hebben het allemaal al zo druk en mijn broer moet uit Emmeloord komen. En nu denk ik...
0: Ja, maar als je niet komt, vindt hij waarschijnlijk ook niet leuk.
1: Ja, nou ja, maar ik heb nu niks.
0: Oké. Nou, je hebt nog 2 dagen.
1: Ja, wat moet ik dan doen? Parfum of weet ik veel?
0: Ja, ik weet het ook nooit.
1: Nee, wat je wil. Want jij krijgt dan een cadeautje,
0: ja,
1: denk ik, aan,
0: maar
1: toch?
0: Ja, maar ik weet het nooit.
1: Wat zou je willen dan?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat weet ik niet.
1: Nee, maar parfum of vind je wat lekkers? Of kaas of drank of...
0: Nou ja, ik bedoel, ja, aftershave of zo, of drank. Maar ik weet het eigenlijk nooit, moet ik zeggen. Nee. Maar goed, ga je nog een cadeautje kopen?
1: Ja, ik heb wel lichte paniek nu, ja. Ik moet nu wel even gauw aan de slag morgen.
0: Ik heb je nu op een idee gebracht.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog een boormachine.
1: Oh, ja, maar die is niet voor mij zeker?
0: Nee, die is niet voor jou.
1: Oh.
0: Je hebt uitgesloten van deelname. Maar die boormachine, die gaan we weggeven om aan iemands vader te geven.
1: Oh, wat een goed idee.
0: Ja.
1: Ook om te helpen met Vaderdag. Dus als er meer mensen zijn die het cadeautje voor Vaderdag vergeten zijn...
0: En misschien wil je vader dan jou nog wel een keer helpen met klussen of zo. Want
1: die heeft
0: toch een boormachine van je gekregen. En ja, er moet nog wat opgehangen worden. Dus we bellen pa even, want die heeft nog een boormachine.
1: Van ons gekregen. Via Radio Noord.
0: Via Radio Noord.
1: Zullen we het dan zo doen? Als je een appje stuurt 050-318-288... gaan wij na half bekend maken wie die mooie boormachine wint.
0: Oké, dus waarom zou jouw vader een boormachine van jou moeten krijgen via Radio Noord? We maken het lekker ingewikkeld. 050-318-288. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat we bedoelen. We geven zomaar de boormachine weg zometeen. Ja, 050-318-288. En de mooiste reden, die krijgt hem. Dit is Ilse de Lange, Something Good.

0: Ilse de Lange was dat en het heette Something Good. En er is laatste nieuws, Edwin.
1: Jazeker, want het meisje dat verdacht wordt van het om het leven brengen van haar ouders in Meerstad blijft 2 weken langer vastzitten, is zojuist bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie wordt zij verdacht van dubbele moord. En meer daarover ook om 6:30.
0: Oké, dankjewel. Arma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan een mooi weekend er tegemoet, maar ook een beetje onweer, hè?
2: Ja, nou ja, dat hangt nog. Op dit moment is er wel van alles en nog wat aan de hand. Het zuiden van Nederland, dat komt vanuit het zuidwesten. Door vooraan zitten ook een aantal buien in wording. Maar dat maar allemaal nog, want de lucht is zoals we nou kennen, zo'n strak blauw. Het is onbewolkt. En door met werd het een tropische dag. Dat er genaven groot in roodschaal. Met 10,5 uur de zon op dit moment onbewolkt. 25 kilometer zicht. En de verdampte 5 mm met een zwakke tot vrij krachtige zuidoostenwind. Draait daar genaven groot is. Het wordt een sibbel. Dat is de temperatuur voor op dit moment ook. En de barometer stand 12. Ja, inderdaad. Er komt wel iets aan. De boomlucht is koud. Het is onstabiel. En dan zag je eigenlijk niks. Alleen nog vermuiders op titel kwam er om 11:30 kwam er enorm wat onweersverklikken. Zoals ze dat zo mooi noemen. Een bepaalde bewolking. En dat was Noordermiddag ook weer verdwenen. Ja, en nou is het inderdaad wachten op wat er gaat komen. En dan is de komende dag minder warm. Maar zeker nooit slecht. Het is sowieso ook dit weer droog. De zon doet gauw de best. Dus ja, wat dat betreft, het is echt zomer en dat blijft het ook. Kom gauw de uit, want aankomende zondag gaat natuurlijk op de kalender de zomer ook beginnen. Nou, voor vanavond, in eerste instantie nog nu voor wat zon. De zon is om 10:00 onder. En dit kent wel eens wat spannender om worden. Om 8:00 is nog altijd zo'n 7, 28 graden. En vannacht met die regen- en onweersbuien die in Loten vanavond de provincie binnendruppelen. Of misschien iets wat eerder gaan ontstaan. Ja, kans op hogel in die buien. Kans op windsteun in lokaal wordt er overlast. En vannacht in de geleidelijk aan overal weer droog. Minimum 19 of 20 graden. Maar een dag met volop zon. 25 tot 28 graden dankzij een noordwest draaide wind. En wat minder warm. Zondag een zonnige dag. 22 tot 26 graden. Maandag gemiddeld 27. En dinsdag woensdag vrij zonnig. Flink warm. En 26 tot 29 graden.
0: Arme, dankjewel. De Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen blijven in beeld voor de komst van een kerncentrale. Dat schrijft D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei in een brief aan de Tweede Kamer. En daarmee zijn het Zeeuwse sloeggebied en de Maasvlakte in Zuid-Holland afgevallen. En later dit jaar maakt het kabinet een definitieve keuze. Politiek en bestuurlijk Groningen heeft meerdere keren laten weten dat ze geen kerncentrale willen hebben. En gedeputeerde Pascal Roemers is dan ook niet te spreken.
3: We zijn zeer teleurgesteld in het feit dat de Eemshaven op de agenda staat voor het bouwen van 2 kerncentrales. Dat vinden we echt onacceptabel.
4: Had u dit zien aankomen?
3: Nou, we wisten dat dit speelde. We waren natuurlijk opgenomen in de zoeklocatie vanwege onderzoeken. Daar moesten wij aansluiten vanwege zorgvuldigheid volgens de vorige minister. Dat is ook gebeurd. En vervolgens staan we eigenlijk in de top 3 van beste locaties. En dat is eigenlijk onbespreekbaar voor ons.
0: Ja, dat zijn gedeputeerde Pascal Roemers. Ga er verder over praten met de verslaggever Robert Pastoor. Ja, Robert, waarom is de Eemshaven eigenlijk nog steeds in beeld?
5: Nou, omdat de locatie uitermate geschikt blijkt. En dan vooral technisch, want er is sprake van een hoogspanningsstation daar. Dat lekte gisteren al uit via via Tennet, via de Volkskrant inderdaad. Die staat er al, dus als je daar 2 kerncentrales neerzet, dan kan die energie van die kerncentrale kan gelijk het net op. De keerzijde ervan is dat er geen draagvlak is in Groningen. En dat ziet de minister ook. Tegelijkertijd is er in Terneuzen, dus in Zeeland, is wel draagvlak. Yeah. Maar daar is niet zo'n hoogspanningsstation. Die moet daar nog gebouwd worden. En dat kan flink wat geld gaan kosten. Of dat zal flink wat geld gaan kosten. En gaat nog heel lang duren. Dus ja, aan de ene kant heb je hier een hele goede locatie, maar geen draagvlak. Mm-hmm. En heb je in Terneuzen draagvlak, maar geen goede locatie.
0: Maar toch is het wel een beetje gek, hè? Want de Eemshaven werd wel in het vergelijken meegenomen. Want juist, ja, we moeten al die locaties moeten met elkaar vergelijken, zodat het eerlijk is. Maar toen werd er toen al bij gezegd van, ja, maar de Eemshaven wordt niet vanwege de gaswinning onder meer.
5: Ja, dat is eigenlijk wel gezegd. Want dat is ook wat nu wordt gezegd door bestuurlijk Groningen. Die wil hem niet, omdat dat is allemaal terug te voeren op de aardbevingsellende. Die zeggen van ja, wij willen gewoon geen kerncentrales hier hebben. Want als er wat verkeerd gaat met die kerncentrales, nou, we kennen allemaal de voorbeelden. voorbeelden. Ja. Dan gaat het echt verkeerd. Het gaat natuurlijk ook heel vaak goed. Maar als het verkeerd gaat, dan gaat het echt verkeerd. Maar Den Haag heeft wel altijd de indruk gegeven van, nou, ga maar rustig slapen.
1: Ja, komt
5: en, het komt wel goed. Ja. Maar als je dan toch gaat onderzoeken en je kijkt sec naar de locatie. Mm-hmm. Dan blijkt die Eemshaven dus blijkbaar toch wel een hele geschikte locatie te zijn.
6: Als hij dan zo geschikt is, is de kans nog aanwezig dat het echt daar komt?
5: Ja, zeker. Die kans is aanwezig. Want de Eemshaven is één van de twee. Dus nu is de vraag, wat gaat de minister zwaarder laten wegen? Draagvlak of de kosten? Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Kijk, als je in Terneuzen gaat zitten, dan heb je draagvlak. Maar moet je flinke kosten gaan maken? Mm-hmm. Als je hier gaat zitten, dan hoef je weinig of minder kosten te maken. Maar heb je geen draagvlak. En de minister schrijft in de brief dat ze het van belang vindt dat er sprake is van politiek en bestuurlijk draagvlak. Nou, dat is hier duidelijk niet aanwezig. Nee. En daarnaast heeft de Tweede Kamer zich ook meerdere keren uitgesproken in een motie dat hier geen plek zou moeten zijn in Groningen dus voor kerncentrales.
6: Ja, later dit jaar valt de beslissing. Weten we ongeveer wanneer?
5: Volgens mij rond september is de bedoeling. Eind van het jaar in elk geval. Pin me daar niet helemaal op vast. Maar ja, het kabinet zit dus wel in een spagaat. Enerzijds draagvlak, anderzijds kosten.
6: Dankjewel, verslaggever Robert Pastoor.

David Bowie was dat, een China Girl. Het is 6:08 geworden. Zometeen om 6:00 natuurlijk Noord vandaag. Marcel, goedemiddag. Als het goed is, zou ik nu verbinding moeten hebben met de tv-studio, met Marcel. Maar dat hebben we niet. We gaan het zometeen nog even weer proberen. Eerst is hier Waraans.

0: Maar daarnaast was dat een paljas. Ja, nu gewoon hier in de studio wel zo makkelijk, hè Marcel? Goedemiddag.
1: Ja, zo makkelijk inderdaad.
0: Jij even trap af.
1: Eén trapje naar beneden.
0: Ja, zo weer een trapje omhoog. Ja,
1: precies.
0: Ja, voor vandaag.
1: Met deze temperatuur alleen maar goed, joh, om te blijven lopen.
0: Ja, daarom. Een beetje in beweging blijven, we hebben toch airco hier.
1: Hè? Nou, dat heeft trouwens vandaag ook Maurice Kram heeft het gedaan, hè? Een stadheus recordpoging. 140 keer de Kardingerbult op en neer. Met deze temperatuur.
0: Vandaag.
1: Precies. Edwin, die kijkt mij aan. Ja. Zo van, die is gek.
0: En hij leeft nog.
1: Ja, we hebben net gebeld en we horen zijn stem. Hij leeft nog en hij heeft ook aangegeven hoe het gegaan was. Ja. We waren er even bij dus vandaag. We hebben de beelden gemaakt. Moet je voorstellen, je moet er nu al niet in denken om zeg maar naar de keuken te lopen. Laat staan een boodschapje bij de supermarkt. Mm-hmm. Maar 140 keer die Kardingerbult op en neer. Ja, de datum stond gewoon gepland.
0: En dan wist je niet van tevoren dat het 33 graden zou worden.
1: Precies,
0: ook,
1: hij gaat het
0: ik vind het heel knap. Ik vind het echt een prestatie.
1: Ik ook. Ja. Morgen is de Pride in Groningen. Ja. Daar is de organisator heel blij mee. Ook een tentoonstelling erbij in Den Haag. Kerk gaan we vanavond alvast even...
0: Van artiesten ook komen het weekend allemaal in Groningen, toch?
1: Precies, dus ja. Veel te doen. En hebben jullie er ooit over gedacht om heerlijk de nacht door te brengen op een kerkhof?
0: Nee, nog precies. Nog niet.
1: Nee, klopt. Maar
0: dat je ook zo komt, ik weet het niet hoor.
1: Daar kan ontbijten, ook een koffie kan pakken en weer op kan staan. Ja. Er zijn mensen die hebben het afgelopen nacht gedaan bij het kerkje van Fransum. En dat is in het kader van deze week op meerdere plekken buiten slapen. Die mensen vinden het prachtig, maar ik vond het wel een vrij luguber plekje. Enfin, de beelden vanavond straks te zien bij ons in Hofdag.
0: Nou, buiten slapen begrijp ik toch, maar om dat op een kerkhof te doen, dan...
1: Dat is bijzonder, hè?
0: Ja.
1: Reden genoeg om te kijken, zou ik zeggen. Ik
0: weet niet of ik wel zou slapen dan.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nee. We gaan kijken zo meteen om 6 uur. Dankjewel Marcel. Dit is Loreen en Tattoo.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: 1 minuut over 5:30, hoog tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Edwin. Het meisje dat verdacht wordt van het om het leven brengen van haar ouders in Meerstad blijft 2 weken langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van dubbele moord. Gisternacht rond 3:15 vond de politie de lichamen van het echtpaar, een man en een vrouw van 53, in hun woning. Niet veel later werd de dochter aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Op sociale media worden ondertussen foto's verspreid die te maken hebben met deze zaak. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen zegt daar het volgende over.
12: Ik zou zeggen, als je foto's hebt of beelden hebt die relevant zijn, deel ze met de politie, maar laat het daar dan ook bij. Want we zien dat foto's die opduiken zonder context, het niet behulpzaam vaak zijn voor het onderzoek. Dus daar heeft eigenlijk niemand wat aan. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Het helpt niet. En hou ze, als je wat hebt wat relevant is, delen met de politie.
11: Verder roept Kamminga iedereen op om de kalmte te bewaren en het onderzoek af te wachten. De Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen blijven in beeld voor de komst van een kerncentrale. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek van hoogspanningsbeheerder Tennet, dat gisteren uitlekte, wordt in de afweging meegenomen. Tennet vindt de Eemshaven vanuit systeem en kostenefficiëntie de beste locatie. In de Eemshaven is al een hoogspanningsverbinding waar een eventuele kerncentrale op aangesloten kan worden. En zo'n verbinding moet in Terneuzen nog gebouwd worden. Maar voor de kerncentrale in de Eemshaven is geen draagvlak, terwijl Zeeland er wel voor open staat, schrijft Van Veldhoven aan de Kamer. Gedeputeerde Pascal Roemers vindt het allemaal stuitend.
13: We wisten dat dit speelde. We waren natuurlijk opgenomen in de zoeklocatie vanwege onderzoeken. Daar moesten wij aansluiten vanwege zorgvuldigheid, volgens de vorige minister. Dat is ook gebeurd. En vervolgens staan we eigenlijk in de top 3 van beste locaties. En dat is eigenlijk onbespreekbaar voor ons. De belangrijkste reden is dat het Rijk zijn afspraken die nakomt met de provincie Groningen en met haar inwoners. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over Nijbegun. 1/3 van wind op zee zou worden aangeland hier in de Eemshaven. We zouden de waterstof-economie hier verder opzetten. Vergroenen van de industrie. Daar zouden we met elkaar aan de slag gaan. En door het plaatsen van kerncentrales is dat niet aan de orde. En dat vinden wij zeer stuitend.
11: Vooruitlopend op het besluit heeft het kabinet wel alvast voorkeursrecht van koop op de beoogde terreinen in de Eemshaven gelegd. Dat is ook in Terneuzen gebeurd. En later dit jaar maakt het kabinet een definitieve keuze. En FC Groningen wil nog steeds verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles overnemen. De Groningers zeggen met Kramer persoonlijk al geruime tijd uit te zijn. Daarnaast was FC Groningen met Go Ahead Eagles in gesprek over een transfer van de 29-jarige verdediger die de opvolger van Dries Jansen moet worden. Tot gisteren ineens een bericht via Voetbal International naar buiten kwam dat Kramer met Go Ahead in gesprek is over een nieuw contract. Directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen wil niet te veel ingaan op die situatie. En dat doet hij ook niet op rtvnoord.nl.
14: Vooral weer een tropische dag met flink wat zon. De komende uur is de zon er ook nog gauw bij. Met vanochtend maar een uur of acht had iets zo'n 27, 28 graden. En dan in de loop van de ochtend wordt de kans op regen en onweer groter. Mogelijk met hagel, windstoot en lokaal wateroverlast. Vannacht in een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. En dan op de meeste plek weer droog. Morgen wordt een dag met volop zon. De wind is zwak tot matig. Komt uit westelijke regens. En de temperatuur 25 tot 28 graden.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
16: Voordeeluitjes.nl. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt.
20: Tim weg.
19: Eigen productie- en montagedienst.
20: Tim weg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
21: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
22: Mijn koffer?
21: Ja, we gaan op wereldreis.
22: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
21: Op Rockledice.
22: Van 24 tot en met 28 juni.
21: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
22: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Damiano David was dat en Born With A Broken Heart. Ja, zondag is het vaderdag. Ja, niet schrik allemaal. Je hebt nog een dagje om iets voor je vader te kopen. Alleen, wij hebben nog een boormachine in de aanbieding die je dan misschien wel aan je vader mag geven. Hey. Antje Robbe uit Warfum, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een zoontje van 3.
1: Ja, daar zit ik nou gezellig patat mee te eten.
0: Ja, want we horen hem al heel eventjes, hè?
1: Ja.
0: En hij moet natuurlijk ook een cadeautje voor zijn papa hebben, hè?
1: Ja, hij moet nog een cadeautje.
0: Ja, heeft hij nog niks gekocht?
1: Hij heeft iets moois gemaakt bij de opvang.
0: Oh, oké. Okay. Wat heeft hij gemaakt?
1: Een tegeltje.
0: Ja.
1: En iets wat nog ingepakt zit. Dus die weet ik ook okay. Zelf
0: dat is,
1: nog.
0: Dat is een verrassing voor zondag.
1: Ja.
0: Oké, ga je er nog iets bijzonders aan maken van vaderdag?
1: Denk ik 's middags even lekker borrelen.
0: Oké, dan de cadeautjes uitpakken.
1: Ja, precies.
0: Oké, nou ja, we hebben een oproep gedaan, hè? Ik bedoel, waarom zou de vader van Sam, waarom zou die de boormachine moeten krijgen?
1: Nou, altijd als er iets stuk is, dan pakt Sam zijn eigen boormachine.
0: Ja.
1: En dan moet Jos die van ook zijn gereedschap pakken en dan gaan ze samen iets maken. Dus de fiets of speelgoedje wat stuk is en dan zitten ze daar heel schattig met z'n tweeën alles te maken.
0: Oké. Ze klussen gewoon samen.
1: Ja.
0: Maar er is nog geen...
1: Niet repareren, maar parkeren.
0: Oh, we gaan even parkeren in plaats van repareren. Oké.
1: Ja, precies.
0: Oh, wat leuk, ja. Maar er is nog geen boormachine?
1: Nee. Ja, we hebben er een, maar die doet het niet meer.
0: Oké, nou, dan hebben wij nog een nieuwe voor je naam, Billy.
1: Ja, oh, wat superleuk.
0: Oké, Antje, blijf nog even hangen. Dan gaan we het allemaal regelen. En vader, fijne vaderdag, moet ik zeggen.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Oké, doeg.

0: Bananarama was dat en het heette Cruel Summer.
1: Wat vindt Toe?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Warm, hè?
4: Ja, ze is wel warm. Ja. Maar ja, wie mag er nou toch?
3: Nee.
4: Het was er ook niet eens van.
3: Nee, een beetje extra drinken, zeker zo.
4: Ja, en lekker in de schaduw zitten.
5: Voeten in een koude bak met water bijvoorbeeld.
3: Dat zijn de tips.
5: De tips.
6: Ja, dat is ook een heel goed idee.
3: Dus de voeten in een koude bak met water. Dan koelt het hele lichaam af.
5: Ja,
7: dat is ook zo natuurlijk.
3: Ik hoop dat je de dag een beetje doorkomt.
4: Oh, vast wel. Ja.
3: Ik heb het wel uit je zijn. Het is warm.
4: Het is warm, ja, maar dat geeft niks.
3: Nee.
4: Weer een mooi weer.
3: Klopt. Zo kun je het ook bekijken.
4: Goed zo.
8: Vol mee.
3: Ja?
8: Ja hoor.
3: Jij bent warmere dagen gewend?
8: Nee, dat niet, maar.
3: Nee.
8: Gewoon niet te druk maken. Lekker windje. Wat wil je nog meer?
3: Ja, dat is
8: je ziet er ook wel heel warm uit, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja, ik heb in de dood, dan zeggen ze gewoon een dikke rode kat nou.
8: Ja.
3: Daar heb je helemaal geen last van.
8: Nee.
3: Die is mooi. Wat een grote meloen is dat, ja.
9: Grote meloen, dat is goed, ja.
3: Ja.
9: Het is een lekkere zomer, ja.
3: Ja.
9: Hij is lekker voor het lichaam. Alles is goed. Met de zon.
3: Okay. Oh, dit is een tip.
9: Ja,
3: dus als het heel warm is...
9: Heel warm is heel goed.
3: Dan is meloen juist heel goed.
9: Ja, heel goed. Het is heel goed. Alle mensen is het zomers. Alle mensen eten. Het is goed.
5: Meloen, ja, dat is ook goed inderdaad. Ja. Zit vocht ja. in.
7: Heel veel vocht en andere stoffen die erin zitten die goed zijn. Dus.
5: Ja.
3: En een meloen heeft ook een hele mooie kleur.
7: Ja, dat is... ja, ook ja.
3: Ook nog een keer.
7: Mooi, hoe is het?
3: Ja, warm.
7: Ja, het is heel erg warm, ja.
3: Ja, hoe blijf jij koel?
7: Als ik in huis ben, dan ben ik heel erg koel.
3: Wat ik wel opvallend ben, vind, je hebt wel helemaal in zwart gekleed. Dat trekt wel heel veel warmte aan.
8: Ja, valt op zich wel mee. Kom er niet zoveel uit. Gewoon lekker binnen zitten, doen wat je moet doen en dan straks gewoon lekker binnen.
3: Heeft het hondje het ook warm?
7: Nou, ik denk het wel, maar hij heeft nou met het wandelen heeft hij dan een natte zakdoek om zijn rug.
3: Dit is. Ik voel even hoor. Kan dat of niet? Ja, ik voel het. Even een hele mooie boerenzakdoek, hè, is dit,
7: ja,
3: hè?
7: Ja, die maak ik dan even koud nat en dan doe ik hem om zijn. En dan heeft hij misschien niet. Weet ik niet of hij het dan niet warmer heeft, maar wij maken onszelf toch ook een beetje koel.
3: Volgens mij drink je ook veel.
7: Ja.
3: Ja, we hebben net allemaal flessen. Wat is het? Een soort gazeus heb je opgehaald?
7: Ja, gazeuse.
3: Ja.
7: Die is lekker.
3: Dat is lekker.
7: Ja.
3: Want je moet veel drinken op zo'n dag, hè?
7: Ja, in water.
3: Zoontje wil verder.
4: Ja, die wil even zijn plasje kwijt, hè?
3: Ook belangrijk.
4: Ja, ja. Dus nou, fijne dag nog.
3: Rustig aan.
4: Ja, zeker weten.

0: Ja, toch wel een beetje de sterren van dit moment. Hè. Sam Fender waren dat en samen met Olivia Dean. Het heette Rain Me In. Ja, over Zomerdijk hebben we niet zoveel meer gehoord, hè Nadesh?
1: Nee, het was een hartstikke drukke, bomvolle show. En eigenlijk wil ik Zomerdijk ook niet tekort doen.
0: Nee.
1: Dus ik heb wat bedacht. Wat nou als ik Zomerdijk gewoon lekker meeneem naar maandag?
0: Vind ik een goed idee.
1: Dan kan ik dan lekker alles over Zomerdijk vertellen. Over die oude dijk, over dat gehucht. Lijkt me veel beter.
0: Je hoort het allemaal maandag in dit programma.
1: Zeker.
0: Eerst gaan we eens even naar ons dagmenu. Eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op de datum van vandaag. Naar welk jaar gaan we?
1: We gaan naar 19 juni 1996.
0: Is dat wel een tijdje geleden,
1: hè? Ja, kan jij je dat nog herinneren?
0: Ik moet wel heel ver teruggraven, inderdaad.
1: Ja? Ja, ik was toen nog niet geboren.
0: Ja, ik wel.
1: Ja, jij wel, ja. Mijn broer was zelfs nog niet geboren.
0: Ik woonde toen in Amersfoort.
1: Oh, dat is niet... Dan is er een kans dat je dit nieuws niet hebt meegekregen.
0: Oh ja?
1: Nou, het was vandaag namelijk het afscheidsinterview met Henk Vonhoff, als vertrekkend commissaris van de Koning van Groningen. Ja, en het bijzondere was dat het live was tegelijk op Radio Noord en op TV Noord.
0: Tegelijkertijd werd het uitgezonden.
1: De interviewers zijn IJzer Bauma en Henk Binnendijk. En het is de eerste gezamenlijke live-uitzending van Radio Noord en TV Noord sinds TV Noord in april 1995 begon.
0: Nou, wel mooi om dat te doen, hè? Gewoon een afscheidsinterview met Henk Vonhoff.
1: Zeker. En ik vond het nog meevallen, want eigenlijk hebben ze maar een jaartje gewacht. Tot weer een interview en op tv. Want het is begonnen in TV Noord in april 1995. En in juni 96 was het eerste interview al.
0: Oké.
1: Oh nee, toch?
0: Ja. En voor de plaat gaan we naar...
1: Ja, ik heb hier zoveel zin in, want ik zing dit dus eigenlijk stiekem altijd heel hard mee in de auto.
0: Nick, meen je dat?
1: Ja, Nick vindt het vreselijk. Ik ken het.
0: Dat kon natuurlijk even een tijdje niet natuurlijk, hè?
1: Nee, maar stiekem alleen wel.
0: Oh, dat deed je wel?
1: Ja. Ik ken het woord voor woord, want het is echt een guilty pleasure. En dan gewoon echt gillen.
0: Oh, we moeten zo meteen ook het geluid in de studio even op 10 zetten.
1: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, dan ga ik alvast naar huis.
1: Dat is goed. En dan sluit ik het hier wel af.
0: Oké, welke plaat is het dan?
1: Ja, Margherita van Marco Borsato.
0: Oh ja, je kent het echt letterlijk.
1: Ik ken het woord voor woord.
0: Nou, dat gaan we eens even testen.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: We gaan die plaat nu draaien. Margherita van Marco Borsato. Ik wens je een fijn weekend. Graag tot een andere keer. Mooi.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: eerste grunnige van 2026.
1: Vulscore, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie

0: Zo is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar 59 euro. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
7: Radio Noord. Vandaag op Noord.
8: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Go. Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, misschien is het wel een droom die uitkomt. Komende zaterdag, dus morgen, mag iedereen die dat wil meehelpen met archeologisch onderzoek in de Kreupelstraat in Stad. Staan dan grote zakken met grond van opgravingen op de Grote Markt uit 2022. En die grond moet dus nog onderzocht worden. Ik ga erover verder praten met Felicia Kalkman, archeoloog bij de gemeente Groningen. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Nou, normaal gesproken staan natuurlijk grote hekken om zo'n archeologische vindplaats. Met goede redenen natuurlijk. Maar morgen is dat niet het geval, hè?
3: Klopt. Vandaag zijn de Nationale Archeologiedagen begonnen. Die zijn elk jaar, dat zijn themadagen waar het publiek archeologie kan ontdekken. En we hebben daarvoor een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Zo waaronder morgenochtend aan de Kreupelstraat.
2: Ja, want hoe gaat dat precies in zijn werk morgen?
3: Morgenochtend hebben wij vanaf 10 uur een aantal archeologische bigbags van de opgraving Grote Markt uit 2022 staan. Dat zijn bigbags met archeologische grond uit de middeleeuwen. En dan kunnen mensen langskomen en emmen vullen met grond, het uittroffelen met een archeologische troffel, het vervolgens wassen. En dan kun je het voorleggen aan de archeologische experts die er zitten.
2: Oh, maar die grond is echt uit de middeleeuwen en daarna niet meer aangeraakt.
3: Klopt. Tijdens archeologisch onderzoek kunnen we niet alles onderzoeken. Dus mijn collega, je kent vast wel stadsarcheoloog Gert Kortekaas. Die heeft toen voor gezorgd dat we een paar van die zakken met archeologische grond hebben opgeslagen. Zodat we dat juist kunnen delen met andere mensen in plaats van archeologen alleen. Dus we hebben er verder ook niet naar gekeken. En dat kan zomaar vol zitten met van allerlei vondsten. En voor mij is het ook een verrassing wat erin zit.
2: Ja, want wat zou erin kunnen zitten?
3: Dierlijk bot, stukjes van die grote bakstenen uit de middeleeuwen, van die kloostermoppen. Er kan een stuk aardewerk in zitten, muntjes, ringen. Nou, noem maar van alles op.
2: Ja, want jullie hadden dus helemaal zelf geen tijd om dat te onderzoeken?
3: Nou nee, je hebt niet zeg maar alle. Je hoeft niet alle grond te onderzoeken om het complete verhaal duidelijk te krijgen. En dat kan ook niet altijd met de ontwikkelingen die er spelen. Want soms staan we er bij herinrichtingen van straten, soms bij bijvoorbeeld aanleg van een fietspad van Assen naar Groningen of nieuwbouw van wijken. En dat moet ook binnen een bepaalde tijdsperiode. Dus we doen in ieder geval hetgene wat we echt nodig hebben om het verhaal duidelijk te krijgen. Maar er ligt uiteraard veel meer.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen als archeoloog dat juist die grond op de Grote Markt juist zo interessant is. Want daar komen al honderden jaren allemaal mensen samen. Daar moet toch veel in zitten, zou je zeggen?
3: Zeker. Al vanaf de steentijd waren er al mensen in het midden van de binnenstad van Groningen. En ook in de middeleeuwen. Dus uiteraard, mensen gooiden vroeger hun afval zeg maar gewoon op straat, want je had geen riool. Dus als je beker kapot ging, ja, dat ging niet echt snel repareren. Dan kocht je een nieuwe. Dus die gooide je dan neer. Soms verloor iemand een keer een stukje geld, een munt. Of zijn pelgrimsinsigne bijvoorbeeld. Of ze aten een keer een kippenboutje en ze gooiden dat weg. Dus ja, het zit hartstikke vol in de binnenstad.
2: Ja, dus de wegwerpmaatschappij is van alle tijden.
3: Ja, wel een beetje. Maar nu is het wel iets extremer, denk ik.
2: Ja, er is nog veel meer te doen. Want dit evenement, je zei het al, is onderdeel van de Nationale Archeologiedagen. Je bent zelf ook nog gids bij een wandeling die ook morgen plaatsvindt, hè?
3: Klopt. In de ochtend hebben we 2 wandelingen langs de vestingwerk van de Helpenlinie. Dat begint om 10 uur en eentje om 11:30. Daarvoor moet je wel even aanmelden via ons e-mail van de gemeente. Maar dat kun je vinden op de website. En dan vandaag kun je al naar het open depot. Want we hebben nog een gemeentelijk archeologisch depot. Mm-hmm. En daar kunnen mensen al vanaf 12:30 tot 16:30 terecht. En dan kan je een rondleiding krijgen. Je kan workshops volgen voor dierlijk bot herkennen, keramiek plakken en tekenen van archeologische vondsten. En vanaf 3 uur hebben we ook nog een vondstenspreekuur met een aantal specialisten. Dus als je zelf iets in de achtertuin hebt gevonden, dan kun je langskomen om te laten checken door de archeoloog.
2: Kijk, mocht je van archeologie houden, dan kom je de komende dagen wel aan je trekken. Dankjewel, Felicia Kalkman, adviseur archeologie bij de gemeente Groningen. En de wandeling langs de Helpenlinie is dus morgenochtend. Het schatgraven bij de Martinitoren is morgen tussen 10 en 4.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Vanavond houdt Stichting Verkeersgroep Oldambt een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Aanleiding zijn incidenten waar verkeersregelaars steeds vaker mee te maken krijgen. Ik ga erover verder praten met initiatiefnemer en verkeersregelaar Gwen Kleermans. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jullie houden vanavond dus een stil protest. Waarom precies?
3: Wij willen graag aandacht besteden aan de toenemende agressie in het verkeer. En met name ook tegen evenementenverkeersregelaars en beroepsverkeersregelaars.
2: Ja, en jij weet daar alles van, want vorig jaar werd je zelf aangereden.
3: Dat klopt inderdaad. Dat was niet zo'n fijne periode. Maar ja, we hebben het inmiddels afgesloten. De dader is veroordeeld in mijn geval. Dus dat is eigenlijk ook het enige wat ik daar nog over wil zeggen.
2: Ja, want is dit een veel voorkomend probleem bij jullie?
3: De scheldpartijen, mensen die verbaal agressief worden, dat is dagelijkse kost eigenlijk. Maar de aanrijdingen, de extreme, dat maken we gelukkig niet zo heel veel nog mee. Maar we merken wel om ons heen dat het steeds vaker gebeurt.
2: Ja, want waar merk je die verharding aan?
3: Toch wel dat mensen een korter lontje hebben. Zodra wij op de weg staan, mensen gaan sneller in discussie met ons. Worden sneller agressief, verbaal. En in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit.
2: Ja, heb je daar een verklaring voor? Waarom doen mensen dat?
3: Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten en hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
2: Nou, en critici zullen zeggen, een verkeersregelaar moet ook wel tegen een stootje kunnen natuurlijk. Wat zou je tegen hen zeggen?
3: Ik kan absoluut tegen een stootje, maar een stootje dat houdt op het moment dat het fysiek geweld wordt. Dan is het geen stootje meer, dan is het regelrechte agressie.
2: Ja, die boodschap is duidelijk. Jullie zijn inmiddels uitgesloten van verdere deelname aan de avondvierdaagse, heb ik begrepen. Wat is daar gebeurd?
3: We hebben maandag een hele gezellige avond gehad. En ik heb lekker onderweg filmpjes, foto's gemaakt. Net zoals mijn collega's die meeliepen. Ik krijg 's avonds dan alle filmpjes en foto's van de collega's doorgestuurd. En dat gaat in een bulk upload naar onze Facebookgroep toe. En daar stond helaas een filmpje tussen van een verkeersregelaar. Waar wij een beetje commentaar op hadden, omdat hij in onze ogen niet correct handelde.
2: Nee, en daardoor zijn jullie uitgesloten?
3: Helaas heeft inderdaad de organisatie daarop besloten dat dat niet gewenst was. En er mocht geen kritiek komen.
2: Ja, de organisatie daar wel moeite mee heeft? Want dat kan ik me voorstellen als openbaar inderdaad allemaal kritiek wordt geuit.
3: Ik begrijp dat ze daar moeite mee hebben, maar aan de andere kant, wij zijn niet de enigen die kritiek leveren op onder andere het handelen van verkeersregelaars. Of zoals wij ook hebben gemerkt, bijvoorbeeld de indeling van de route. En als organisatie moet je daar ook tegen kunnen en inderdaad ook actie op ondernemen. Maar dan wel een actie in het positieve voor de hele wandeling.
2: Ja, leidt deze uitsluiting nou niet af van jullie boodschap die jullie nou willen overbrengen?
3: Nee, hij is alleen maar sterker geworden. We hebben de afgelopen dagen namelijk op de 5-kilometer route nog steeds geflyerd. En omdat wij niet meer meeliepen, konden wij dus veel meer met mensen in gesprek. De verhalen die je dan hoort, ja, dat is gering en inslag.
2: Ja, wat hoort u dan zoal?
3: Dat er in Winschoten bijvoorbeeld heel hard wordt gereden. Dat mensen asociaal doen, ook tijdens de avondvierdaagse. Zijn meerdere malen bijna aanrijdingen geconstateerd op plekken waar geen verkeersregelaars stonden.
2: Vanavond houden we de Stichting Verkeersgroep Oldambt daarom een stil protest in Winschoten. Om dus aandacht te vragen voor die agressie tegen verkeersregelaars. Dankjewel voor de toelichting. Gwen Kleermans, verkeersregelaar.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: De Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen blijven in beeld voor de komst van een kerncentrale. Dat schrijft D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei in een brief aan de Tweede Kamer. En daarmee zijn het Zeeuwse sloeggebied en de Maasvlakte in Zuid-Holland afgevallen. En later dit jaar maakt het kabinet een definitieve keuze. Politiek en bestuurder Groningen heeft meerdere keren laten weten dat ze geen kerncentrale willen hebben. En gedeputeerde Pascal Roemers is dan ook niet te spreken.
3: We zijn zeer teleurgesteld in het feit dat de Eemshaven op de agenda staat voor het bouwen van 2 kerncentrales. Dat vinden we echt onacceptabel.
4: Had u dit zien aankomen?
3: Nou, we wisten dat dit speelde. We waren natuurlijk opgenomen in de zoeklocatie vanwege onderzoeken. Daar moesten wij aansluiten vanwege zorgvuldigheid volgens de vorige minister. Dat is ook gebeurd. En vervolgens staan we eigenlijk in de top 3 van beste locaties. En dat is eigenlijk onbespreekbaar voor ons.
2: Ja, dat zijn gedeputeerde Pascal Roemers. Ga er verder over praten met de verslaggever Robert Pastoor. Ja, Robert, waarom is de Eemshaven eigenlijk nog steeds in beeld?
5: Nou, omdat de locatie uitermate geschikt blijkt. En dan vooral technisch, want er is sprake van een hoogspanningsstation daar. Dat lekte gisteren al uit via Tennet, via de Volkskrant inderdaad. Die staat er al, dus als je daar 2 kerncentrales neerzet, dan kan die energie van die kerncentrale kan gelijk het net op. De keerzijde ervan is dat er geen draagvlak is in Groningen. En dat ziet de minister ook. Tegelijkertijd is er in Terneuzen, dus in Zeeland, is wel draagvlak. Ja. Maar daar is niet zo'n hoogspanningsstation. Die moet daar nog gebouwd worden. En dat kan flink wat geld gaan kosten. Of dat zal flink wat geld gaan kosten. En gaat nog heel lang duren. Dus ja, aan de ene kant heb je hier een hele goede locatie, maar geen draagvlak. Mm-hmm. En heb je in Terneuzen draagvlak, maar geen goede locatie.
2: Maar toch is het wel een beetje gek, hè? Want de Eemshaven werd wel in het vergelijk meegenomen. Want juist, ja, we moeten al die locaties moeten met elkaar vergelijken, zodat het eerlijk is. Maar toen werd er toen al bij gezegd van, ja, maar de Eemshaven wordt niet vanwege de gaswinning onder meer.
5: Ja, dat is eigenlijk wel gezegd. Dat is ook wat nu wordt gezegd door bestuurlijk Groningen. Die wil hem niet, omdat dat is allemaal terug te voeren op de aardbevingsellende. Die zeggen van, ja, wij willen gewoon geen kerncentrales hier hebben, want als er wat verkeerd gaat met die kerncentrales, nou, we kennen allemaal de voorbeelden, ja, dan gaat het echt verkeerd. Ja, het gaat natuurlijk ook heel vaak goed, maar als het verkeerd gaat, dan gaat het echt verkeerd. Maar Den Haag heeft wel altijd de indruk gegeven van, nou, ga maar rustig slapen.
2: Ja, komt
5: en,
2: niet.
5: En het komt wel goed. Ja. Maar ja, als je dan toch gaat onderzoeken en je kijkt sec naar de locatie, mm-hmm, ja, dan blijkt die Eemshaven dus blijkbaar toch wel een hele geschikte locatie te zijn.
2: Als hij dan zo geschikt is, is de kans nog aanwezig dat het echt daar komt?
5: Of? Ja, zeker. Die kans is aanwezig, want de Eemshaven is 1 van de 2. Dus nu is de vraag, wat gaat de minister zwaarder laten wegen? Draagvlak of de kosten? Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Kijk, als je in Terneuzen gaat zitten, dan heb je draagvlak, maar moet je flinke kosten gaan maken. Mm-hmm. Als je hier gaat zitten, dan hoef je weinig of minder kosten te maken, maar heb je geen draagvlak. En de minister schrijft in de brief dat ze het van belang vindt dat er sprake is van politiek en bestuurlijk draagvlak. Nou, dat is hier duidelijk niet aanwezig. Nee. En daarnaast heeft de Tweede Kamer zich ook meerdere keren uitgesproken in een motie dat hier geen plek zou moeten zijn in Groningen dus voor kerncentrales.
2: Ja, later dit jaar valt de beslissing. Weten we ongeveer wanneer?
5: Volgens mij rond september is de bedoeling. Eind van het jaar in elk geval. Pin me daar niet helemaal op vast. Maar ja, het kabinet zit dus wel in een spagaat. Enerzijds draagvlak, anderzijds kosten.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: We hebben al wel wat tips gehad hoor. Oudewaard, Woltersum, feestweken, kermissen enzovoort. Maar er staat nog iets te gebeuren. Dit is de tip van onze cultuurredactie. Het, let op, Rarituinenfeest in Den Andel. Wat een prachtige naam, Marjolein Mellema. Goedemiddag.
3: Ja, dankjewel. Ja, de titel zegt eigenlijk al genoeg. Er zijn tuinen, die zijn open en daar gebeuren allerlei rariteiten. Veel muziek, maar ook andere dingen. Dus allerlei verrassingen.
2: Nou is Den Andel ook, zeg ik met alle respect, maar is natuurlijk een beetje een rariteitenkabinet. Een soort vrijstaat, heb ik altijd het idee. In de goede zin van het woord, hè? Dus wat gaat er dan allemaal gebeuren?
3: Nou, fijn. Wat er allemaal gaat gebeuren is veel muziek, maar ook andere dingen en muziek van hele verschillende soorten. Maar er is een dichter, er zijn ook wat klankschalen ergens, er is ook een soort workshop met olie, met glanskatoen, draadwerk lees ik hier. Afrikaanse percussie, jazzy muziek, luisterliedjes, natuurlijk bandjes met covers. De Sereno komt ook, de fanfare. Anja Pulma, dus cabaret.
2: En er wordt ook nog gelachen. En wat ik altijd wel belangrijk vind,
3: ja,
2: is er genoeg eterij en drinkerij, Marjolein?
3: Ja, zeker, want de vaste punten zijn open, zoals de Home en het dorpshuis. En verder heeft iedereen in de tuin limonade om aan te bieden. Dus vocht, thee soms. Het is afhankelijk van
2: wat
3: ze doen.
2: Ja. Zelf sta je ook op het podium, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Waarmee? En wat, hoe gaan we jou zien dan?
3: Nou, allereerst het Andelse koor. Dat gaat voor het laatst zijn programma doen, niet op de stoel staan. En dat is liedjes uit Jazus de Meezuster.
2: Oh.
3: Ja, en dan heb ik zelf met een Nederlandstalig groepje. Die heette De Wilde Orchidee. En dat nummer doen we dus in ieder geval. Dat is met vijfstemmig zang en met gitaar, accordeon en basbegeleiding. Leuk. En dat is allemaal bij mij zelf in de tuin. Dus jammer genoeg zit ik vast in mijn eigen tuin en kan ik niet rondlopen. Anders had ik wel geweten, was ik overal wel even gaan kijken, ja.
2: Nogmaals complimenten voor deze naam, Rarituinenfeest. Het is ook de allereerste keer dat het wordt georganiseerd, door jou dus. Ja. Waarom?
3: Nou, door Stichting Festival Den Andel.
2: Okay.
3: En dat ben ik niet alleen. Maar we hebben 5 jaar lang het festival gehad. En dat was groots en dat was best veel werk. En nu zeiden we doen een jaartje rust. Maar helemaal rust konden we niet, dus hebben we dit alternatief bedacht.
2: Geweldig.
3: Ja.
2: Zaterdag van 11 tot 5, morgen dus al, van 11
3: zeker,
2: tot
3: morgen.
2: 5. En dan moet je even opletten waar een vlag staat met daarop Rarituinenfeest. Die tuin kun je in.
3: Ja, nou, we hadden niet vlaggen met Rarituinen, maar vlaggen met Festival Den Andel.
2: Oh, dit zijn nog de oude vlaggen, maar dat geeft helemaal niks.
3: Nee, want we gaan hier ook mee door, hoor. Gewoon festival. En dit is een onderdeel, initiatief van het festival, ja.
2: Gebeurt altijd wat in Den Andel. Met dank nu aan jullie, Marjolein. Veel plezier, hè?
3: Ik geniet hier. Oké, dankjewel.
2: Doeg. En nog even het gras maaien. Neem alles netjes voor alle mensen.
3: Heb ik al gedaan.
2: Oké.
3: Doei.

Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl.

0: De toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
4: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
5: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
7: Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
8: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus... ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
7: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.
2: Als

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
1: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
0: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen

0: migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer: vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Ja, maar dat is jouw schelen ook.
1: Aha. Ga je doen? Hef die neus af en boven. Aha.
0: Een woordje geen minister schelen, maar een schelen met een mooie snuit.
1: Aha.
0: Ga je doen?

0: Baby mother frees me on the board, man. Hey, dude. Let's do them now, record.
1: Aha. Hey, dude. As a cop has an envelope.
0: Aha. En wat geeft me niks als veel baan scheelt. Ben de mooiste night.
1: Aha.
0: Hey, dude. Wat is jouw kromme poot?
1: Aha. Hey, dude. En die oor zit ook kloot.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.

0: gelukkig was.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yama Tama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
2: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar dit is
2: nou.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving.